0: in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good. Good things-

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Radio Oost.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, de jeugd van tegenwoordig,

0: Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten. Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Radio Oost.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Present.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Nou, met moeite.
0: Oké, here we go.
2: Het is 8 over 8. Goedemorgen, nieuwe aflevering van de Bas en Bert Ochtendshow.
1: Goedemorgen. Met moeite heb je een kort nachtje gehad, Bert.
2: Ik ben gisteren bij de Feyenoord Legends geweest tegen de Staphorst All-Stars.
1: En?
2: Nou, ik zag daar een scheidsrechter. Nou, jij kan, wanneer je 80 bent, ook nog dat soort wedstrijdjes fluiten.
1: Er was ook een oude scheidsrechter die meedeed, zeker?
2: Nou, dat was Dries de Korte. Maar volgens
1: Dries
2: mij,
1: de Korte.
2: Ja, die regelt die wedstrijd. Ik denk, hey, die naam die komt me bekend voor. Want die via Jack de Gier regelt hij ook altijd wedstrijden voor het Nederlands elftal. Maar die regelt dan de wedstrijd. En fluit dan vervolgens ook.
1: Nou, dat is mooi. Maar bij de Feyenoord Legends, dan moet ik echt denken aan...
2: Ja.
1: Welke namen deed je dan mee?
2: Remco Schol, 1 keer in het shirt van Feyenoord gespeeld.
1: Geen Graziano Pelle en zo?
2: Nee, geen Pelle, nee. Maar wel, Boezabon deed wel mee.
1: Boezabon.
2: Wat me altijd opvalt bij FC Twente, ook als de All-Stars van FC Twente spelen... er staat nooit een Sander Bosker in de goal, want die, bijna nooit.
1: Nee.
2: Altijd van die hele onbekende namen. Bij Feyenoord hadden ze ook een doelman. Ik denk, nou, wie is dat, joh?
1: Ja, dit is wel, ja... Ja, ze moet allemaal kunnen. En hoeveel van die jongens kunnen nog echt op de been staan en op het veld staan?
2: Maar het is wel leuk, toch?
1: Ja,
2: het is magische Feyenoord-shirt.
1: Ja,
2: hartstikke gezellige avond ook in Staphorst.
1: Dus er was een ladertje?
2: Dat viel wel... Nou, ik was wel laat thuis, ja. Want het is een uurtje rijden van Staphorst naar het mooie Enter. Maar het is wel een bomvolle kantine natuurlijk.
1: Ja.
2: De derde helft was gezellig en de wedstrijd ook. Ik weet al ins en outs van Staphorst ook. Oh. Ik stond naast iemand die hield van muziek, van sport. Ik zeg, nou, dan sta ik hier goed.
1: Ja.
2: En die ging alle uitwedstrijden met een speciale bus mee met Staphorst.
1: Oh, echt?
2: Ja, voor hartstikke leuk.
1: Ja, dat is ook gezellig. Dat is ook wel...
2: En ik sprak nog iemand, ik moest je nog bedanken, Bas.
1: Oh.
2: Want ik sprak nog iemand. We hadden onlangs de wedstrijd Excelsior tegen Staphorst.
1: Ja.
2: En kun je nog herinneren dat mensen zijn voor het goede doel zijn gaan wandelen van Staphorst naar Rijssen?
1: Zeker.
2: Het heeft wel geholpen.
1: Op de radio wel.
2: Ochtendshow, ja. Ik ga het bedrag niet noemen, want dan denken mensen van, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh, fantastisch.
2: Ja, het heeft wel geholpen.
1: En
2: heb een ontbijtje gekregen.
1: Nou, ik zie hier een man staan met ontbijt. Lekker man, heb je gekregen.
2: Staphorst is natuurlijk ook wel een leuke voorzitter.
1: Ja, die is echt leuk.
2: Van Benny Mills, helemaal begaan met de club natuurlijk.
1: Ja, die is echt al echt een leuke man.
2: Ja, en die zegt van ja, je moet morgenochtend weer vroeg aan de slag. Dus,
1: neem maar even mee.
2: Nou, het ontbijtje hebben ze dus klaargezet al voor ons.
1: Oh. Nou, ik zat gisteren nog even, ik was even bij de padelbaan aan het kijken in Enschede. En er stonden van die tafeltennistafels. Ik ben nog even bezig tafeltennissen. Maar dat is ook, dat valt tegen. Heb je dat wel eens gedaan?
2: Tafeltennis, ja, op de camping.
1: Op de camping. Ik denk, ik doe dat, is lang geleden.
2: En vroeger in het jeugdhonk natuurlijk ook altijd.
1: Ja.
2: Dan gingen we rondjes lopen. En
1: ja, moest je eromheen.
2: Ja, die twee die konden blijven staan. Tenminste, de laatste twee die speelden dan tegen elkaar.
1: Ja, dat was best wel leuk, hè?
2: En die anderen gingen dan met de biljartkeu met elkaar op de vuist.
1: Ja, dat is
2: een rondje gelopen mocht worden. Maar hoe ging een tafeltennis?
1: Nou ja, ook daar kan ik niet tegen me verliezen. Waar ik tegen speelde was echt wel veel beter. Dus was echt,
2: Maar kun je dat wel met je Achillespees?
1: Nee,
2: want ik zag je ook alweer rennen.
1: Ja, rennen gaat... Tot 12 kilometer buur ben ik nu alweer aan het rennen. Dus dat gaat de goede kant op. Nee, het gaat echt gaat crescendo tot nu toe. Even afkloppen. Dus, maar ja.
2: En waarbij deze week heb je nog verkeerde appjes verstuurd? À la Mark van Hintem?
1: Nee.
2: Met een lijstje?
1: Nee, dat niet.
2: Maar het zou toch wat zijn dat jouw scheidsrechtersbaas zegt van... joh, we nemen afscheid van Nijhuis. En wie van de vier moet er dan die bekerfinale fluiten?
1: Ja, klopt. Ja, dat is wel heel apart gegaan, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat kan toch niet?
1: Ik moet zeggen, ik was van de week even voor de ECV moest ik spreken op Kasteel De Haar. Was dat in de buurt van Utrecht. Nou, Bert, wat een kasteel. Het is niet normaal. 57 hectare. Ik kwam daar aan, jongen. En dan hoor je dat gewoon de geschiedenis... dat die mensen die daar woonden... maar een maand per jaar daar woonden.
2: Een maand per jaar?
1: Dat is echt niet normaal.
2: Oh, waarom maar een maand per jaar?
1: Ik heb geen idee. Misschien omdat ze nog zoveel meer hadden of zo. Dus, maar ja, goed. En ik had van de week bezoek van de grote tuinverbouwing van SBS. Die hebben een item van dat ze even bij mensen langs gaan... en even je woonkamer en alles helemaal in het oranje zetten. Met oranje, voor het WK. Dat je er mooi met oranje planten erbij zet. En die zijn even langs geweest.
2: Is dat Rob de tuinman nog van vroeger?
1: Ja, Rob, die hoor ik, die zit dan nu wel, wel een soort verzorgingstehuis. Want die heeft met wel wat over klachten en zo. Maar dat hebben ze allemaal overgenomen natuurlijk, de andere mensen. En die kwamen aan. En als verrassing kwam er in één keer een grote vrachtwagen aan met meubels ook nog. Ik denk, wat gebeurt er
2: nu dan?
1: Ja, nee, dit is een onderwerpje, zeg maar, onderdeeltje in het programma die bij mij kwam. Dus maar het was echt, ik denk zo, wat een verrassing. Dus ik ben benieuwd hoe dat er weer uitziet.
2: En wanneer gaat die grote commercial draaien dan?
1: Ja, die moet ook nog. Gaat volgende week ook, volgens mij. Hè, met hou je rustig, rustig, rustig, volgens mij. Nee, dat gaat voor me volgende week. Dus nee, ik heb best wel leuk. En ik ben nog, weet je wat ook mooi is? Ik was nog in Ruinen en daar praat je zeg met die scholen van bouwmensen. Hoeveel mensen toch nog wel de bouw ingaan, hè? Is populair nog, hoor. Echt ongekend. Want ben jij een goede bouwvakker?
2: Wie, ik? Nee, zit je mij aan te kijken?
1: Nee, maar dan kun je wel goede salarissen verdienen tegenwoordig, hè?
2: Ja, wat verdien je in de bouw?
1: Nou, ik denk, als je ziet die huurlonen, ja, dat is echt wel, dat is echt wel mooi. Vroeger had je al mooi in de bouw gaan. Maar nu mensen met de handen werken. En die scholen daar, die zetten echt bomvol. Dat vind ik wel mooi. Vind ik wel mooi te zien.
2: Weet je waar de Telegraaf bomvol mee staat? Is de salarissen van managers in de publieke omroep. Oh. Dat is niet te geloven.
1: Staat er in de Telegraaf nu?
2: Ja, we gisteren ook weer een heel groot verhaal ook.
1: Oh, nou.
2: Want wij zijn er dus niet echt op vooruit gegaan.
1: Nee.
2: Maar de bazen
1: wel.
2: Die hebben zich goed gered, hoor.
1: Nou, dan moeten we eens even in gaan duiken zo. Want...
2: Nee, ik heb het over de publieke landen.
1: Publieke landen, ja.
2: Ja, ik weet niet hoe het zit bij de regionale omroep. Er is een vraag binnenkort van, hoe zit dat? Maar goed.
1: Nee.
2: Het straalt niet af op de publieke omroep.
1: Nee, joh.
2: Zou ik maar zeggen.
1: Nee, toch.
2: Maar zou dan niet eentje denken van, joh, laten we dat niet doen?
1: Ja. Is ongekend.
2: Of is het gewoon schijt aan de wereld lekker draaien?
1: Het is harken waar je harken kunt, volgens mij. Ja. Iedereen is er. Maar mensen zitten toch ook wel heel veel voor zichzelf. Dat is toch zo. Carrière.
2: Daar zit de omroepwereld vol.

0: Bon Jovi en Indy's Arms hoor je op radio. Het is 9 voor half 9. Je hebt de krant voor je liggen, Bas. Wat is er in het nieuws vandaag eigenlijk?
1: Ja, wat meest opvalt is, ik zie de voorkant van Telegraaf staan. Oranje koorts loopt op, maar ik merkte eigenlijk heel weinig van. Jij bent.
0: Nee, ik zag gisteren wel een leuk artikel over een kroeg in mijn geboorteplaats, Reizencafé Dorres. Want die zijn in de nachtelijke uren ook gewoon open. Je kan daar ook gewoon Zweden tegen Tunesië bekijken.
1: Ja, nou, ik zat net al het hele programma te bekijken, maar het is echt veel nachtwerk, hoor.
0: Ja, moet jij nog veel acte de passage geven?
1: Ja, ik zag de uitzendtijd ook van Vandaag Inside. Want die doen dus maandag tot en met donderdag doet Johan Derksen en Cosette Co doet het. En dan doet van mijn vrijdag, zaterdag, zondag doet Helene het volgens mij. En volgens mij hebben ze mij voornamelijk op de maandag en de donderdag steeds ingepland. Maar als je die tijden ziet, soms is het van 8 tot 9, maar ook s'avonds dan weer van. Bijvoorbeeld als Nederlands Elftal moet spelen, gaat VI nog uitzenden van 12 tot 1. En dan komt om 1 uur pas die wedstrijd van Nederland zelf al.
0: Dat vond ik vroeger ook altijd leuk met Barend en Verdorp. Want daardoor zijn Barend en Verdorp ook natuurlijk ontzettend leeg geworden. WK 98.
1: Hè? Ja, dat klopt, ja. Maar het is wel laat, een hele rare tijd. Alleen, ik moet zelf zeggen dat ik nog niet... Ik zie wel heel groot, zeg maar, het Vinkenplein in Almelo bijvoorbeeld. Die is echt compleet oranje gemaakt. En daar zeggen ze, het oranje koorts breekt weer uit. Maar ik moet zeggen, ik heb nog heel weinig overal gezien.
0: Nou, het WK voetbal komt er dus aan. En dat betekent voor veel oranje fans een uitdaging. Want door het tijdverschil worden sommige wedstrijden midden in de nacht gespeeld. En we gaan daar vanochtend even over bellen.
1: Ah, dat is leuk.
0: We gaan even iemand bellen van een bekend koffiemerk van hoe je nu wakker kan blijven.
1: Hoe je wakker kan blijven. Dat is wel goed. Nou, ik zet op te kijken, want ik moet zeggen dat toch verwacht. Ik keek even bij Tina Nijkamp. Die zei van ja, normaal gesproken zijn de eerste wedstrijden van Nederland zelf. Dan worden we echt wel door 4,5 miljoen, 5 miljoen mensen gekeken. Maar zij verwacht eigenlijk dat voornamelijk die kijkers toch wel gaan kijken. Dus ik ben echt benieuwd, s'nachts.
0: Ja, want 7 op de 10 voetballiefhebbers die blijven liever wakker voor Oranje dan vroeg naar bed gaan. En om de slaap te verslaan grijpen veel Nederlanders naar koffie, een powernap of een extra snack. En daar gaan we het over hebben vanochtend.
1: Oh, of een extra snack. Nou, dat is ook niet verkeerd. Dus nou, dat is lekker. Dit is echt, mensen willen toch een beetje. Alweer. Het is altijd zo laat, hè? Heb jij al zo'n vlaggetje aan de auto hangen?
0: Nee, ik heb nog niet. Zo'n type ben ik ook niet. Ik vind het in de kroeg af en toe kijken wel hartstikke leuk. Ja. Maar ik kijk toch wel liefst eigenlijk thuis op de bank.
1: Dan heb ik ook irritant als iedereen doorheen zit te schreeuwen, noem maar op. Ik ken het.
0: Nee, en dan degene die nog nooit de wedstrijd gezien heeft, die gaat dan even vertellen wat Koeman moet doen.
1: Ja.
0: Maar vorig jaar bijvoorbeeld de halve finale of 2 jaar geleden tegen Engeland heb ik wel bijvoorbeeld in de kroeg gekeken. Dat is ook wel hartstikke leuk. Alleen, ja, je ziet zo weinig van de wedstrijd.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, er is veel sport ook dit weekend alweer, Bert. Want Monaco, Max Verstappen komt in actie in Monaco. Roland Garros, heb je dat nog een beetje gevolgd?
0: Nee, heb ik niet gevolgd.
1: Heb ik ook niet heel veel gevolgd.
0: Zijdelings. Jumping Schreuder is ook dit weekend.
1: Ja die heb je ook nog, ja. Dus het is best wel vol programma met van alles en nog met sport. Leuk.
0: En veel na-competitievoetbal, amateurvoetbal natuurlijk morgen te zien op TV Oost. Onder andere Deto speelt vandaag de beslissende wedstrijd tegen Broekster Boys. Tweede wedstrijd. En ook Neo kan morgen naar de derde divisie promoveren.
1: Zo knap zijn.
0: Staan met 1-0 voor halverwege. Trouwens, ik zag Sam Dreugen. Die heb ik ook wel eens hele slechte wedstrijden in fluiten. Maar ik vond hem afgelopen woensdag heel goed fluiten.
1: Nou, dat is...
0: Ook geen maniertjes als scheidsrechter. Ook gewoon op een Bas Nijhuis manier.
1: Oh, wat goed. Met, Sam Dreugen. Wat leuk.
0: Met spelers. Maar die heeft toch ook al even geroken aan het betaalde voetbal.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: En nu zijn ze eigenlijk dan veel beter, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Dan hebben ze zoiets van, laat maar gaan. Dat is veel beter ook. Jij moest toch ook misschien een na-competitie? Moet
0: ik moet werken.
1: Ja. Oh ja.
0: Nee, ik moest assistent scheidsrechter.
1: Oh, dat was ook lach. Dit is ook leuk geweest.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, maar mijn werk gaat wel voor ook.
1: Ja, dat klopt. Ja. Moest je met de vlag in de handen zijn?
0: Met de vlag, ja.
1: Oh, dat was wel even leuk geweest.
0: Ja. Vind ik wel mooi ook. Jij zegt ook wel eens nee, toch, Bas?
1: Ja,
0: hey, slechts 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding.
1: Oh.
0: Als compensatie voor de gestegen brandstofprijs. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Hoe zit het bij de KNVB?
1: Nee, van mij loopt het wel aardig oké. Okay. Ja, volgens mij, ik rijd op gas. Dus ik had van de week nog even getankt en de autobaan van gas was 91 cent.
0: Ah.
1: Dat valt mee, hè? Maar ik rij wel 1 op 7.
0: Ik heb hem weer aan de paal staan hier.
1: Ja, je bent helemaal gewend aan het elektrisch rijden.
0: Ja, ik ben best wel gewend aan het elektrisch rijden.
1: Maar kun je er wel... Je hebt hier nooit denk van onderweg van... Oh.
0: Nee, maar er zijn genoeg punten. Maar het is even een andere mindset. Kijk, vanochtend kwam gisteren uit Staphorst allemaal niks aan de hand. En ik heb hem nu even weer aan de laadpaal gezet.
1: Ja.
0: En dan kom ik morgenmiddag weer en dan zet ik hem weer aan de laadpaal.
1: Maar je hebt er niet onderweg gehad van... Oh, ben je niet voordat je weggaat dat je denkt van... Oh, ga ik dit redden? Ja,
0: nee, het is net als met radio maken, een zetje vooruit denken.
1: Oké,
0: dus denk van, morgen moet ik daar naartoe, dus ik kan nu nog zoveel kilometer rijden, dan moet ik weer naar huis.
1: Ja, maar je hebt volledig elektrisch, toch?
0: Volledig elektrisch.
1: Ja, spannend vind ik
0: het
1: dan wel.
0: Het rijdt wel fijn.
1: Ja, ja, dat, vrij, dat, zal, dat zal.
0: Ja, nou, spannend. Als ik ergens halverwege kom te staan, bel ik je gewoon op. Okay. De zorgkosten voor asielzoekers, dat schrijft de Telegraaf, zijn in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Volgens cijfers van het COA stegen de kosten van ruim 100 miljoen euro in 2020... Zo. Naar bijna 270 miljoen euro in 2024. Ook nieuws vandaag.
1: Zo.
0: En scholen slaan alarm over het zogeheten kansrijke schooladvies. Leerlingen krijgen bij twijfel vaker een hoger advies. Maar volgens VMBO en praktijkscholen leidt dat regelmatig tot extra druk, stress en teleurstelling.
1: Je ziet heel veel, ik sprak laatst al iemand die zegt van ja, mijn zoon heeft de HAVO afgerond en gaat even een jaartje sabbatical. Dat is ook, dat is echt, het was in onze tijd wel iets minder. Maar nu is het best wel veel meer, hè, dat ze gewoon even een jaar gaan reizen.
0: Ja, dan gaan ze gewoon, ja, ze hebben ja. ook gelijk ook.
1: Ja. Hè? Dus ja, ik denk ook van, als je het over zou doen, waarom niet? Je kunt altijd nog werken, toch?
0: Zou je dan eigenlijk hetzelfde beroep hebben gekozen?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Als ik die hele route weer af moet leggen, ja.
0: Soms denk ik ook van, goh, ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja, wat dan?
0: Is dit het? Maar ja, heel ja. veel mensen zeggen van, ja, muziek is mijn grootste passie. Ik zeg, ja, ik ook.
1: Maar ja. ja. Maar ja.
0: Als ik dan thuis ben, dan tik ik het om de radio aan te doen. Is het gewoon doods en doodstil? Dat snap je wel, toch?
1: Ja. Ik wou

0: Volgens mij ga ik hem tegenkomen vanavond.
1: Echt, ga je hem tegenkomen
0: vanavond?
1: Ja, ik ga
0: hem tegenkomen vanavond.
2: Voor veel mensen altijd een mooi nummer dit, hè? Dit is echt... Hè?
0: Ja, zeker. Zwevend naar geluk. Doet hij nog steeds? Ja. Elena, hoe heet die?
1: Eleonora.
0: Eleonora.
1: Ja, die is ook lekker.
0: Eleonora.
1: Ja.
0: Dat is jouw favoriete liedje toch?
1: Ja, zeker.
0: Ga maar weg nog steeds, een van zijn allerleukste.
1: Ga maar weg, ja.
0: Ja. Ik zag hem destijds hier zitten in de foyer. Deelde hij de cd-singeltjes gewoon uit nog. Toen was hij te gast bij Willy, Regio Tap. Die heeft Jannes natuurlijk wel een stukje verder geholpen ook destijds. Rood, toen had hij een rood shirtje aan. Ga maar weg, Jannes.
1: Ga maar weg. Ik ken ook een hele goede fan van Jannes. Het is net aangeschoven.
3: Ja. Nou ja, als je het toch hebt over Eleonora en zo en zweven in geluk. Jannes kan toch ook niet weg voordat hij dat heeft gedaan?
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Nou, maar dat doet hij ook gewoon.
3: Ja, precies.
1: Ik vind dat zo mooi. Dan gaat hij vuist even zo. Daar gaat hij, hè?
3: Ja, dan weet je dat het komt.
0: Mijn naam is Jannes, doet hij ook nog.
3: Ja. Oh ja.
0: Ja.
1: Dat komt ook waarschijnlijk omdat hij Jannes heet, hè?
0: Ja,
3: en
1: zingt hij dat daar. Zingt hij dat? Ja, dat is heel lullig als jij dat zou gaan zingen, Bert.
0: De eerste. Ik wil naar Griekenland, doet hij ook wel vaak.
1: Ja, ik wil naar Griekenland.
0: Ja, mooi toch?
3: Ja, toch mooi.
0: Ja. Ja, hetzelfde als Armin van Buuren altijd in zijn set This Is What It Feels Like doet, toch?
3: Ja, het zijn van die verplichte nummers die ze moeten doen.
1: Maar jullie zijn allebei DJ. Je hebt toch ook een nummertje waar je altijd mee start en afsluit?
0: Nee.
1: Hoe is dat niet zo?
0: Nee.
1: Niet?
3: Nee, niet per se. Hangt van de avond af.
1: Oké. Okay. En dat gebeurt niet. Oh, dat dacht ik altijd. Ik denk, je begint altijd met een nummer.
0: Nee, ik ben niet zo gestructureerd, Bas.
1: Nee. Oh, nee. Of zet je zet hem gewoon op shuffle?
0: Dat ook niet. Nee. Ik ben eigenlijk een muzikale wasmachine. Ik draai echt alles, wat ik net al zei, buiten de microfoon om. Ik ga van Chubby Checker gisteravond. Ga ik naar Armin van Buuren, dan draai ik Swedish House Mafia.
1: Cheerio.
0: En daarachteraan draai ik Henk Wijngaard. Cheerio heb ik gisteren twee keer ingestart. Dus gewoon een beetje van alles door elkaar. Kijk een beetje. Gisteren waren daar 60'ers, 70'ers. Er waren mensen die 40, 30 en ook jeugd. Nou, ik heb ook toch nieuwe muziek van Senna gedraaid.
3: Heel leuk. De muzikale wasmachine. Ja. Ik vind dat zijn nieuwe tagline moet zijn.
1: Ja. Maar ik vind het wel mooi, we hadden het net even over.
0: Zo noem ik het ook altijd.
1: Want jullie zijn allebei natuurlijk eigenlijk DJ. Dat, eigenlijk, dat vrouwelijke DJ's eigenlijk...
0: Ja, die krijgen veel meer betaald.
1: Ja, dat stond ik echt van te kijken ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat klopt dus, José.
3: Ja, ik heb al heel lang niet meer ergens plaatjes gedraaid. Maar dat, dat schijnt te kloppen.
1: Oh,
0: nou, ik vind het wel leuk, plaatjes draaien.
3: Het is superleuk, maar de mensen die dan bij je tafel komen staan... vind ik echt bloedirritant.
0: Ah, joh.
3: Ja, maar jij hebt er misschien... Jij hebt allemaal bloedmooie vrouwen. Ik heb alleen maar dronken droppies die...
1: Zo, dan komen we de frustratie van José eruit, dames en heren. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ze is wakker, hoor.
3: Hallo.
0: Nee, maar gewoon een beetje mee praten, een beetje aan woorden. Hey, hallo, hoe is het? Ik ga hem zo draaien. En,
1: maar hoezo dan, joh? Is het begin van de avond valt er nog wel mee, José?
3: Ja, en naarmate de avond vordert, dan worden mensen natuurlijk wat meer dronken. En dan denken mensen ook zelf dat ze heel goed DJ kunnen zijn. Dus dan drukken ze zelf ook graag op de knopjes. Tenminste.
0: Maar ik ben dan geen DJ met een computer. Hè? Want dat is geen DJ, vind ik. Want dan ga je op een gegeven moment ook je eigen graf graven. Want dan sta je ook de track van Metallica te draaien. Ja, je hebt het toch in de computer staan.
3: Ja, precies.
0: Dus dat doe ik dus niet. Ik draai alleen maar stickies.
3: Ja, nou, dat heb ik ook.
1: Ik was van de week bij het Kasteel De Haar. En daar stond zo'n DJ was aan het draaien. Ja. Die had alleen maar plaatjes bij zich.
0: Ja, leuk. Dat is zo mooi.
1: Echt een paar van die pick-ups naast elkaar. Fantastisch.
0: Heb ik ook. Ik heb ook een vinylparty.
1: Ja.
0: Dus,
1: is echt binnenkort... mooi, hoor.
0: Ja, heerlijk.
3: Waar kunnen we dit boeken eigenlijk?
0: Ja. Zeker.
3: Ja, waar?
0: Ja, hier.
3: Oh, oké. Stuur even een appje naar de studio.
0: Ja, nee.
1: Ik vond het echt heel stoer, al die pick-up zo.
0: Ja, joh, hartstikke leuk. Mensen kunnen dan gewoon zelf graaien in een singlebak. Ja. En nu heb ik al mijn cd's, ben ik mee bezig. Binnenkort gewoon een cd-show met twee cd-spelers.
1: Echt?
0: Jaren 90, 2000.
1: Ja, dat is mooi.
0: Heerlijk.
3: Och, ik kom.
1: Ja, nou...
0: Nou,
3: waarvoor was ik hier eigenlijk ook?
0: De Radio's Roadshow komt naar je toe.
4: Oh, deze zomer.
0: Het is 8:45, zometeen het weer. Maar nu is José de Bruin met het laatste nieuws.
3: In de wijk De Graven S in Oldenzaal is vanochtend vroeg een woning overvallen. Wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. Een verdachte is nog niet opgepakt. Het is ook nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Maar voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie is op dit moment druk met het onderzoek. Een soort wildwestachtervolging gisteravond in Westerhaar. Toen de politie een auto wilde controleren gaf de bestuurder vol gas. Volgens omstanders gaat het om een gestolen auto.
0: Kop is wildwestraar.
3: Wildwesteraar. Leuk zeg.
1: Goed bedacht.
3: Ja. Goh, wat een creatieve man is het ook.
1: Ja. Wildwesteraar, ja.
3: Na een Wildwesteraar achtervolging kon de auto worden gestopt. De verdachten worden opgepakt. Zowel de auto van de verdachte als een politieauto raakte beschadigd. Er is ook altijd nog gedoe over die nieuwe partijnaam van GroenLinks PvdA. Ja. Dat is nu Progressief Nederland. Of kort gezegd PRO. Maar GroenLinks PvdA in Hengelo die neemt die naam niet over. Want volgens het reglement van de orde mogen fracties tijdens een raadsperiode hun naam niet wijzigen. En die partij overlegt nu met het landelijk bestuur over een oplossing voor de situatie in Hengelo. Maar ja, het kan ook niet, hè, naar pro-Hengelo, omdat er ook al een andere lokale partij pro-Hengelo heet.
0: Ja, ik moest denken aan de golfclub. Ja, hoe gaan die ook in beroep? Want je hebt natuurlijk pro's.
3: Ja, leuk.
1: Oh, Bert.
3: Geen idee.
0: Ja,
3: nee. Het wordt een hele lange ochtend, Bas.
0: Daar moest ik aan denken, ja. Sorry,
1: Bert zit weer in de fase dat hij alles doordenkt nu.
3: Ja, ja, precies. Nou, denk hier ook even over na.
0: Je hebt toch een pro?
1: Oh, mijn god. Dames en heren, hartelijk welkom. Ja.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Oké, denk hier dan even over na. Welke vogel hoor je hier?
0: Ah, de... Ja, die is makkelijk. Die is makkelijk, Bas.
1: Ja, welke is het dan?
0: Ja, deze is heel makkelijk.
1: Welke is het dan?
0: Ja, ABC'tje.
1: ABC'tje?
0: Die zit altijd bij mij op het balkon.
1: De merel?
0: De merel!
1: Oh, de merel. Ja,
3: ja, dit lijkt een merel, maar dit is geen vogel.
1: Oh.
3: Nee, dit is het geluid wat Tony Freriksen maakt uit Diepenheim. Hij is in Utrecht uitgeroepen tot Nederlands kampioen vogelfluiten. De Twentenaar kan een stuk of 6 vogels imiteren. Bijvoorbeeld een buizerd, een grutto, een duif, een koekoek. Maar deze merel, ja, dat is echt... Wat lach je, Bas? Dit is echt zijn meesterwerk. Ja, dat vindt hij gewoon heel leuk om vogeltjes na te doen. En dus staat nu die bokaal in Diepenheim op de schouw... en mag volgend jaar zijn titel verdedigen.
1: Kun jij een vogel nadoen?
3: Koekoek.
1: Jij dat bent.
0: Nee, ik kan geen vogel nadoen.
1: Nee, ik heb ook niet.
0: Ik ben een vreemde vogel.
1: Ik kon altijd wel een haan nadoen.
3: Doe eens.
1: Nee.
0: Nou, ik denk dat je volgend jaar naar het NK geluiden gaat. Ja, geluiden, Bas. Ja. Nog één keer, want de mensen hebben het niet gehoord.
1: We gaan er even voor zitten. Ja, dat is even lastig.
0: Waar je mee omgaat, word je mee besmet, Bas. Hè?
1: Ja, nee, precies.
0: Goh, we gaan even naar je favoriete weerman, Bas.
1: Oh ja, kijk wat hij van dier na kan doen. Een vogel na kan doen. Hij is
4: veel
1: natuurlijk.
4: Roekoe. Nee, dat had je verwacht, hè? Zal ik nog geen 30 seconden...
1: Zal je hem nog één
4: nog
1: keer
4: een paar seconden geleden zat ik bij de muzikale wasmachine. Dus er gebeurt van alles.
1: Maar kun je hem nog één keer laten horen, want hij viel een beetje
4: zeker. Roekoe. Nou, ik weet niet wat precies wat is, bijvoorbeeld bij zijn duif.
0: Ik stop met mijn radiocarrière op het hoogste punt moet je stoppen. Dat is nu. Oh, ja, nou, ik wens jullie echt... laat die bosjes bloemen maar zitten.
1: Jongen, Gert, dit is echt geweldig. Hè?
4: Ja, toch wat terug naar het weer, hè?
1: Ja, gaan we even naar het weer, Gert.
4: Ja. Nou, we pakken het weer op. Het is, het is actueel in de provincie. Is het een wisselend weertype. In het westen is het bewolkt. In het oosten zitten opklaringen. Afgelopen 24 uur weer een aantal buien. De opvallende buien in het gebied van Denenkamp. 28 mm gistermiddag. Gaf geloof ik ook nog de nodige overlast. Momenteel is het wel droog in de provincie. En ja, de wisselvalligheid blijft. Dat betekent dus vandaag dat we starten met de mix van zon en wolk. Op het moment de meeste zon is in het oosten, bewolking in het westen. Maar in het westen komt de zon er ook al af en toe bij. De temperatuur gaat oplopen, 19 tot 20 graden. En in de loop van de dag, ik denk pas namiddag en avond, neemt de kans op een paar buien toe of plaatselijk wat regen. Maar dan zit je al in de namiddag. En een matige zuidelijke wind die gaat toenemen. En dan vanavond en vannacht dan is het grijs. Het is bewolkt. Er valt af en toe wat regen of een bui. Ook droge periode. Koelt langzaam af 12 tot 13 graden. En een matige wind uit de zuidelijke richting. Later zuidwest. En vooral in het noordwesten van de provincie. Zeg maar de regio rond het Zwarte Water. Kan die af en toe weer vrij krachtig worden. En dan morgenochtend een omgekeerde situatie. Een bewolkte start op veel plaatsen. Met plaatselijk wat regen of een bui. Dat trekt naar het noordoosten weg. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, ook ruimte voor de zon. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dan 18 tot 19 graden, rond normaal. En een matige wind uit een dan zuidwestelijke richting.
1: Oh.
4: Ik zou graag een richting de aandacht van de week helemaal stil. Dat gebeurt trouwens niet vaak in dit programma. Dat
1: nee, we zaten helemaal in jouw weerbericht.
4: Ja, nou, dan pak ik hem golf verder op.
1: Pak maar even
4: op,
1: ja.
4: Toe. Ik pak hem op.
1: Is dat gunstig weer voor de vogels, Gert, trouwens? Met die windrichting en zo'n beetje?
4: Voor die vogels, ja, goede vraag van je. Voor de vogels is het toch gunstig?
1: Ja, gunstig, maar
4: vogels is wel mooi om te zien. Als je toch even een mooi beeld, dat hebben heel veel mensen denk ik wel eens gezien. Als je dat zonnige weer hebt, met dat warme weer, dan gaan die luchtbellen die stijgen op. Dat noemen ze thermiek. En dan zie je van die hele grote vogels die soms minutenlang zweven in de lucht. Een prachtig gezicht om te zien. En dan zie je dat vogels ook weer wat met het weer te maken hebben.
1: Het is niet zo dat die merel van Bert van zijn balkon afwaait, of... Dat valt
4: nee, nee, nee, nee, die blijft wel zitten.
1: Die blijft wel zitten. Nee, dat is even vraag voor de vriend natuurlijk.
4: Maar eigenlijk, als je weer goed nadenkt, is dat weer een goede waarnemer. Hè? Als je niet hoort fluiten, ochtends, dan waait het.
1: Oh, echt?
4: Ja, dat
1: is wel zo.
4: Allemaal nieuwe uitvindingen om deze ochtend. Maar het is toch wel bijzonder allemaal.
0: Wanneer wordt het weer wat stabieler, Gert? Want nu kunnen we geen plannen maken.
1: Nee.
4: Nee, die stabiliteit is voorlopig wel zoek, vrees ik. Want kijk je naar de maandag, dan op zich een aardige dag. Droog, ruimte voor de zon. In de loop van de dag weer bewolking. In de avond weer een paar buien. Wel 21 tot 22 graden, dus best wel aangenaam. Dinsdag wisselen bijvoorbeeld met enkele buien. Beetje het weertype van gisteren. Dat betekent dus dat ook lokaal weer onweer mogelijk is. 17 tot 18 graden. En woensdag en donderdag blijft ook wisselvallig met zo'n 17 tot 18 graden. Dus de stabiliteit die je in het voorjaar zo vaak zag, die is eventjes zoek.
0: Oké.
1: Nou,
0: heb je
4: moet het er even mee doen.
0: Heb je wel een leuk liedje voor ons?
4: Ja, zeker. Sinéad O'Connor, Nothing Compared to You.
0: Ach, dankjewel, Gert. En tot volgende week, hè?
4: Ja, gaan we doen.
1: Doei. Dum, dum, dum,
0: dum, dum, de Bas en Ben ochtendshow is zelf over 8:30. Zometeen gaan we verder met het WK Mooie Voetbalnamen.
1: Ja, zo.
0: Dus denk er even over na. Heb jij een mooie voetbalnaam?

0: Nothing That Compares To You. Je hoorde Sinead O'Connor voorbij trekken. Natuurlijk geschreven door niemand minder dan Prince.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag D-Day, hè?
2: D-Day?
0: Ja, yes. Vandaag staan we stil bij de geallieerde landing in Normandië. Ja. Vandaag in 1944, een van de belangrijkste momenten natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook ruimte voor iets luchtigers vandaag.
2: Oh, vertel.
0: Het is namelijk Drive-In Bioscoopdag.
2: Drive-In, is dat nog wel?
0: Ja.
2: Bestaat dat nog?
0: We hadden ooit plannen hier bij Oost om een Drive-In Bioscoop te organiseren.
2: Echt?
0: Ja, ja.
2: Ik zie er echt nergens meer voorbij komen. Toch was dat, die oude beelden, vroeger uit die film Grease en zo, dat ze allemaal daar gingen staan met die ouders. Dat was heel mooi, toch?
0: Ja, alles wat oud is, is op dit moment in. Hè. De schatkamer, via de site kun je dat vinden. De schatkamer is van de publieke omroep. Ja. En oude series worden helemaal verslonden van Swiebertje, et cetera. Ja. Het is ontzettend populair op dit moment.
2: Dus nog even een paar jaar wachten, Bert, en dan komen we in. Dus zijn we ook in.
0: Ja.
2: Nou.
0: Verder is het vandaag een bijzondere dag. Het is ook jojo-dag.
2: Jojo-dag? Ja, heb jij zo'n jojo gehad?
0: Ja, ik heb vroeger wel zo'n jojo.
2: Het is van die hele grote, had je toen ook van die. En dan de hele dag liep je daarmee. Ja. Wat nu helemaal in is, dat zag ik gisteren. Dat zijn van die dingen waar je kunt knijpen. Van die stressballen, maar dan allemaal in verschillende kleuren. Dan heb je bijvoorbeeld een reep chocola. Dat is ook een soort stressbal, daar kun je in knijpen. Maar dat heeft een geur van chocola. Dus er zit ook een geur aan. Dus ik zag ook een blok boter. En dan zit je daaraan en dan ruik je gewoon boter als je daar aan knijpt. Dat is helemaal in, dat is helemaal hype. Dat wordt overal echt massaal verkocht.
0: Ah.
2: Nou, het is even dat je het weet.
0: Nee, goed. Het is vraag dus ook jojo-dag.
2: Jojo-dag.
0: Vroeger iedereen trucjes probeerde mee te doen.
2: Ja.
0: En waarbij het bij de meeste na drie keer op de grond belandde. Jojo.
2: Ik zie jou dan helemaal voor jou.
0: Was je een goede jojo?
2: Ik zie jou nou zo lopen zo.
0: Ja.
2: In zo'n leren jasje zo. Ja. Hè, zo stoer. En dan met zo'n jojootje zo in de hand.
0: In zo'n Tom Cruise
2: Tom Cruise jasje.
0: Ja, ik was meer een klojo dan een jojo.
2: Dan een jojo, oh ja.
0: En het is vandaag ook brildag.
2: Ach. Het is bril, wat dan?
0: Nee, je lacht weer, je denkt aan je wc-bril. Maar het is echt een mooi moment om stil te staan bij
2: je bril.
0: Gezondheid. Nou, dat is leuk, want dit verhaal kan ik wel even vertellen. Want mijn vader kan er zelf ook om lachen.
2: Oh.
0: Mijn vader die heeft een herseninfarct gehad.
2: Ja.
0: Dus een deel van zijn zicht is niet meer helemaal goed. Maar mijn vader denkt van, joh, ik ga naar de oogarts en dan is het klaar.
2: Is het klaar.
0: Mijn vader gaat dus op een dag naar een oogarts in Nijverdal of een opticien.
2: Ja.
0: Maar zou je mijn vader wel of geen bril verkopen? Wat denk jij?
2: Jouw vader?
0: Ja, jij. Jij bent opticien.
2: Hij is
0: een oude man op leeftijd binnenkomen.
2: Kom maar
0: zoon
2: binnen.
0: Is erbij, die denkt van ja, pa, opschieten.
2: Even snel een brilletje mee. Ja, klaar.
0: Wat denk je?
2: Ja.
0: Ja.
2: En?
0: Ja. Ja, nee, tuurlijk. Ja.
2: He? Heeft hij gewoon een bril gekocht ook?
0: Ja, nee, hartstikke leuke bril. Daar is niks mis mee. Maar mijn vader die had de legendarische woorden. We lagen dubbel. Dan zegt mijn vader, ja, deze had ik mezelf ook wel kunnen verkopen. En die man, hebben lullen. En mijn vader, ja, het zal wel. Die dacht, ik ben lekker even een paar uurtjes weg.
2: Ja, ja. Maar het helpt hem wel?
0: Nee, het helpt hem niet, maar hij vindt de bril wel leuk.
2: Oké.
0: Dus geen cognitieve dissonantie.
2: Weet je, zo'n bril die van Duin al

0: De 3J's op Radio is 8 voor 9. De nieuwe single die heet Los Vast.
1: De tuin in met Groene Jopie.
2: Ja, het is wel weer zo'n dag ervoor, hè, Bert?
0: Ja.
2: Even, hè?
0: Ja.
2: Met Joop.
0: Ja, nee, weet je waar Joop het over wil hebben?
2: Nou, ik heb geen idee.
0: Ik moest meteen denken...

0: Ja. Joppie, want daar ga je het over hebben, hè, toch?
1: Ja.
2: Ga je het over de plant hebben?
1: Daar word ik een beetje vrolijk van, ja. Klopt, ja, nee, rhododendrons. Ja, rhododendrons die bloeien natuurlijk allemaal prachtig in het voorjaar. En ze zijn bijna uitgebloeid. Heel veel mensen die komen al bij me en hebben ze vlak voordat een rhododendron gaat bloeien, moeten ze een rhododendron hebben. En die zijn dan altijd knetter duur.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar nu is het zo dat ze zijn bijna uitgebloeid en nu kun je ze vaak van een prikje kopen overal.
2: Oh echt?
0: Een prikje?
1: Ja, echt waar. En voor weinig geld. En dus je moet nu, en het is een prachtig mooi weer, kijk, maag geleden was allemaal knetter droog, het is nog hartstikke mooi vochtig nou, en je kunt ze nou prima planten.
2: Maar komen ze nog een keer terug dan, Joop, of is het dan...
1: Nee, ze bloeien alleen nog in deze periode, zeg maar, bloeien ze.
2: Oké.
1: Okay. Ja, maar elk jaar dan, hè, volgend jaar weer.
2: Ik vind dat wel mooi als je ergens binnenrijdt of zo, dat allemaal, ook in die oude huizen waar die rhododendrons vooraan staan.
1: Precies, het heeft iets, een bepaalde grandeur, ja, het geeft iets...

0: een beetje hoogplanten graag.
1: Maar zure grond, dat betekent dus daarom ook dat ze wel goed in het bos kunnen aandoen, niet?
0: Ja, precies. Het zijn dus planten die normaliter gewoon onder de andere planten staan.
1: Ja.
0: Ze zijn echt schaduwplanten ook, hè. Dus je moet niet te veel in de zon zetten. En, maar graag een beetje schaduw en zure grond, zou ik zeggen.
1: Wanneer snoei jij die rhododendrons, Joop? Want ik heb dat bij mij ook niet... Is dat te laat?
0: Dat is, nee, dat, ze zijn er bijna uitgebloeid. En als ze echt uit begint te bloeien, dan komt een nieuwe scheut in. En dan moet je snoeien.
1: Oké. Okay.
0: En vroeger ga je dus, noemen ze dat penseren, dan ga je dus een nieuw scheutje ga je zeg maar halverwege afbreken. Maar gevolg dat de scheutjes dus korter zijn, als ze opnieuw aan de zijkant weer uit beginnen te lopen, dan krijg je ze veel voller.
1: Hm.
0: En als je vroeger de kwekers had, die gingen al, in deze tijd ging ze, of iets later dan, over een paar weken, gingen ze dingen aan penseren, noemen ze dat. En dan is allemaal de kopjes uitbreken.
1: Tja. Ja, Habit.
0: Ja, ja.
1: Ik zit even te denken, want jij had het net over die rhododendron. Misschien zelf een kindermetje. Ja. Jij kleine.
0: Maar er zijn dus heel veel mensen die al die struiken onder die naam rhododendron. Ja. En we waren al een eerste voor 3-2-3. Je begint dus met RHO. Dat is dus drie letters. En dan heb je DO, dus dat zijn twee letters. RODO. En dan DEN is weer drie letters. En dan heb je 3-2-3. Dat is het ezelbruggetje altijd.
1: RODO, DEN.
0: Die overal, ja, die zijn de mensen die al die overal H's tussen de plannen. Het is dus RO met 1 H, DO zonder H, DEN ook zonder H.
2: Ah,
0: dus 3-2-3.
2: Ja, je moet dus gewoon wel flink planten.
0: Ja, je moet echt een ding nu ja.
1: Ik heb dat ook al met Bert, dan doe ik altijd de 436. Bert van Losser, wel?
0: Ja, Bert van Losser, ja. Ik word nu weer weg.
1: 436, ja.
2: Wat zeg je?
0: Nieuws, reclame hoor ik alweer.
1: Nee, dat is niet.
2: Nee, ik weet niet welk radiostation jij op dit moment luistert, maar ik heb nog niet geen idee.
1: Je luistert niet naar ons in ieder geval.
0: Jawel, ik heb jullie op de TV ook staan.
2: Ja, nou,
1: de TV ben je even weggeduwd, denk ik.
2: Ja, bij de TV.
0: Ik heb TV
2: aan
0: staan, niet de radio. Ik heb gewoon TV aan staan. Dus,
1: TV is altijd sneller. Je bent er nog steeds, hoor.
2: Ja.
0: Maar ik moet zo weer naar Gennen doen. We hebben afscheid van AC. Droevig.
2: Oh, vandaag. Een zwarte dag dus in de geschiedenis van AFC.
0: Gisteren begonnen feest. We hebben twee dagen feest, maar het is echt een drama.
2: Ja, oké. Okay. Nou,
0: dus
2: Joop.
0: Pijn.
2: Ja, nee, dat kan ik. Joop, ik wens jou een fijne dag. Hè. Tot volgende week.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Bezig. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Engelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Radio Oost, de Bas en Bert ochtendshow. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Wat een onzin allemaal.

0: The Partner Sisters, I'm so excited. Het is 8:08. Goedemorgen.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Zometeen gaan we bellen met Rianne Harpering, de dierarts. Heb je nog een vraag voor haar? App het even naar 06-4567-1331. Je mag meedoen met dit radioprogramma. Vinden we leuk. Het is ontzettend druk. We gaan onder andere ook bellen met iemand die verstand heeft van wakker blijven 's nachts. Want het WK komt er natuurlijk af. Is het alleen met koffie of hoe kun je het beste wakker blijven? We gaan erover bellen met Lisanne Evers vanochtend. En Hulleboer komt langs. We hebben zoveel gasten nog vanochtend. We gaan nog even bellen met de wijnmarkt in Markelo. Wat gaan we nog meer doen? We gaan zoveel leuke dingen doen vandaag in de Bas en Bert ochtendshow. Bas,
2: ja.
0: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Je bent hem aan het zoeken, echt. We zijn de telefoon kwijt, dames en heren.
2: Ik ga even zoeken
0: echt.
2: Nu.
0: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest. Ik heb alle lokalen gehad hier. Dus.
0: Het begint al met de interieurverzorgers. Die wachten ons al op. Van, goh,
2: we kunnen er niet in.
0: We kunnen er niet in.
2: Nee.
0: Nou, dat gaan we voor jullie regelen.
2: Ja.
0: Nou, dan,
2: ik ga nu even zoeken. Ik heb nu ongeveer de linkerkant van het bedrijf gehad. Ik ga nu even zoeken naar de rechterkant van het bedrijf.
0: Oké.
2: Dus ik ga even op zoek.
0: Ja, we zijn op zoek naar de telefoon.
2: Signalement is een zwart iets.
0: Ja. Van voor de middeleeuwen.
2: Ja, dat sowieso.
0: Daar zijn we naar op zoek. En dan kunnen we met jou in contact treden. Dat is wel zo handig ook eigenlijk met dit radioprogramma natuurlijk. Want jullie zijn natuurlijk de motor voor Bas en Bert natuurlijk in de ochtend.
3: De vraag van vandaag.
0: Ik ben wel benieuwd, Bas. Je mag vanavond aanschuiven voor een editje met een bekende Nederlander of wereldster. Mag ook overleden zijn. Ja, ik weet wel wie jij vanavond uitnodigt.
2: Ja.
0: Met wie zou jij graag een avond lang willen eten, praten en verhalen uitwisselen? Kies je voor iemand uit de muziek, sport, film, politiek of misschien iemand die er niet meer is? Wie zit er bij jou aan tafel? Laat hem even weten via de radio-step 06-4567-1331.
2: Ah, de telefoon. José, je hebt hem gevonden. Hij is aardig.
0: Ja, dat is echt...
2: José is echt...
0: Eén keer per jaar hebben we zoek het ei en we hebben elke zaterdag zoek de telefoon.
2: Ja.
0: Maar Bas, met wie zou jij...
2: dat is niet moeilijk, hè?
0: André van Duin. Ja, dat dacht ik wel. Ja,
2: en jij?
0: Maar jij hebt hem ooit in de lijf ontmoet, hè?
2: Ja, bij de Ziggo Dome, toen we daar stonden met Vandaag in Sight. Toen heb ik echt achter de coulissen heel lang met André van Duin samen op een kruk gezeten. We hebben naast elkaar... Ja, echt heel bijzonder moment. Vond ik echt zo mooi. En ik moet zeggen, ik heb laatst Adriaan ontmoet van Basje en Adriaan. Vond ik ook heel mooi. Omdat het toch jeugd...
0: Ja, Tijmen was wel een stukje jaloers op jou.
2: Tijmen was echt... Die is helemaal Basje en Adriaan fan, hè. Maar als ik echt moest kiezen, dan toch wel André van Duin. Ja. Jij dan?
0: Ja, nou, André van Duin, ook wel een van mijn helden. Ik heb hem ooit een keer mogen interviewen op de radio. Zo'n lieve man.
2: Ja, is het ook.
0: Zo, maar... doe even lekker je ding. Ik wacht wel, want ik moest nog een liedje draaien. Was toevallig weer school van Supertramps. Je had uitzien. Ja, ik zeg, deze duurt wel 6 minuten. Meneer van Duin heeft ook 6 minuten tijd. Nou, maak je niet druk, jongen. Ik heb alle tijd van de wereld. Nou, dat vind ik wel grappig, toch?
2: Ja, dat is echt heel grappig. Nee, maar met wie jij? Lionel Richie zeker?
0: Lionel Richie lijkt me wel hartstikke leuk. Maar ook Willem Ruijs. Op radio en tv... gebied was dat wel een van mijn grootste voorbeelden ook eigenlijk. Ja. Want Willem Ruijs had A, een goede stem. B, was hij de tijd ver vooruit. En samen met Koos Postema langs de lijn. Ah, dat vergeet ik mijn hele leven niet. Dat hebben ze niet zo heel lang gedaan, maar ik vond het wel... Ik hou ook van losjes radio maken. Ik hou niet van het formele gedoe. Dat kan ook niet meer anno 2026. En Willem Ruijs en Koos Postema deden eigenlijk toen al heel losjes presenteren. Dat vind ik wel...
2: Dat is heel mooi.
0: Ja,
2: Willem Ruijs, ja.
0: Nou, ik ben eigenlijk benieuwd. Stel, jij mag vanavond dus aanschuiven voor een etentje met een bekende Nederlander of wereldster. Met wie zou jij vanavond graag willen dineren? Laat het...
2: Via
0: Bas, tenminste. Laat het Bas en mij even weten via...

was een schande, riep hij vaak op een luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als promotor.

dat hij de grappen van mij niet zo aardig vond. Ook de kritiek

0: In Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor, verloor ik mijn allergrootste fan.
1: Dat vind ik wel leuk aan André van Duin. Hij kan ook hele serieuze liedjes... Ja. Maken.
2: Nee, hij is echt wel bewezen natuurlijk. Ja. Vraag me af of er ooit weer zo iemand. Of er iemand zo iemand gaat komen.
1: Ik ken niet één iemand die een hekel heeft aan André van Duin. Jij?
2: Nee, helemaal mee eens. Nee, helemaal mee eens. Echt zo mooi.
1: Allergrootste fan, André van Duin, hoor je erbij trekken.
2: Het nummer wat je ervoor had, dat country nummer, dat is echt. Dus lekker nummer, zet maar op de playlist. Dat vinden ze allemaal mooi.
1: Ella Langley staat al een week op nummer 1 in Amerika. En ik had onlangs, toen jij op Curaçao zat, hadden we Jorieke Sterke. En Jorieke Sterke, die. Toen draaide ik Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen moet ik zeggen. Maar dit is de nummer 1 in Amerika op dit moment. Juice in Texas. Ik vind het ook een weergeloos liedje. Past ook bij Oost, vind ik zelf persoonlijk. Maar goed.
2: Ja. Het wordt echt gesteund. Het wordt echt gesteund door heel veel mensen. Dus,
1: En stel, je mag vanavond aanschuiven voor een editje met een bekende Nederlander of wereldster. Met wie zou jij graag een avond lang willen eten, praten en verhalen uitwisselen, Bas?
2: Ja, Anouk uit Badmen die zegt, ik zou graag met Sam Beukema aan tafel willen zitten. Diana zegt, Diana Paalman zegt, te veel om te kiezen. Misschien Frans Bauer. Zeker weten, Ancora. Dus, Iveke die zegt, vanavond zou ik graag aan tafel willen zitten met Jan van Sta.
1: Jan van Sta. Ja, hartstikke gezellig.
2: Dat is ook heel gezellig. Marianne zegt, goedemorgen Bassebert. Ik zou graag met jullie willen dineren. Nou, dat kan ook nog.
1: Dat kan geregeld worden.
2: Dat kan ook nog.
1: Ja.
2: Henk van Amerongen zegt heel graag met Carrie ten Apel.
1: Carrie ten Apel. Ze gaat door met haar vrijdagavond.
2: Gaat het door, ja?
1: Ja.
2: Oh, dat is... Dat is mooi.
1: Ja, vanaf oktober.
2: Ja. En er komt nog heel veel binnen. Moet ik even laden, want ik zit via de telefoon nu te doen, Bert. Want ons systeem werkt niet.
1: Nee.
2: Het is een kleine complicatie, dames en heren, hier live te plekken.
1: Ja. De wekelijkse.
3: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
2: Ja. Even een weekje weg geweest, Rianne. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Ja, tv-dagen zijn nu op, hè?
4: Weekend. Ja.
1: En mijn vader die heeft ook meegedaan met de avondvierdaagse in Markelo. Maar die heeft volgens mij jou gezien.
4: Ja, dat kan. Ja, want ik heb meegelopen inderdaad. Ja, dat hoort erbij, hè?
1: 10 kilometer elke avond?
4: 5, ja, met de kinderen mee, hè?
1: Ah, 5. Hartstikke leuk, toch?
4: Ja, zeker.
2: Ik heb net het dieptepunt bereikt hier trouwens. Ik ben net inloggen op die web-WhatsApp hier. En nou druk ik met mijn vinger op de button op het scherm.
1: Dan ben je aan vakantie toe.
2: Dan ben ik aan vakantie toe. Dat kan helemaal niet. Erg dit, hè?
4: Net weer aan Curaçao en nu...
2: Ja, het gaat even verkeerd.
1: Ja, dat was een vakantie, toch?
2: En ook echt als een boomer, hè? Met de wijsvinger, hè? Zo, echt zo, bom, bom. Ja, fout.
1: Rianne...
4: Ja.
1: Even serieus nu.
2: Ja,
1: want
2: heel serieus.
1: Er zijn in Almere een aantal honden overleden na zwemmen. Hoe kan dat?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat kan te maken hebben met blauwalgen. Dit is nog niet bekend waardoor het is gekomen. Want er wordt nog autopsie verricht. Ik denk dat ze die honden naar Utrecht zijn overgebracht. Daar wordt het meestal gedaan. En... ja, de vraag is, wat is de oorzaak inderdaad? Het kan een intoxicatie zijn, een vergiftiging. Blauwe alg kan meespelen. Meerdere oorzaken kunnen het eigenlijk zijn. Als het zo snel gaat, is het vaak wel iets, echt een soort vergiftiging.
1: Nou, heftig ook.
4: Ja, zal je wel overkomen.
1: Ja, wat kun je er als baasje aan doen? Want als je hond water ziet, dan wil hij wel graag even zwemmen. Ja. Tenminste, de meeste honden.
4: Ja, ik denk dat je wel altijd moet uitkijken dat het geen stilstaand water is. En soms is het ook al bekend als er blauwalg zit. Dan ja, mogen mensen uiteraard ook niet zwemmen. En wat verder ook belangrijk is, dus als honden zwemmen, is dat je ze goed gevaccineerd hebt tegen de ziekte van Well. Want die komt, wordt overgebracht via de urine van ratten en muizen. En die komt nog wel eens voor in water. En dat heb ik wel een aantal keren meegemaakt. Zeker als labradors die zwemmen graag. En dat kan bijvoorbeeld ook echt wel in niet stilstaand water voorkomen. Maar dat heeft niet zo'n acuut verloop als dat het bij deze honden heeft gehad. Maar ja, het kan echt wel levensbedreigend zijn.
1: Kan een huisdier eigenlijk lui worden door zijn baasje?
4: Ja, dat denk ik wel. Want een dier heeft natuurlijk een bepaalde conditie, zeker een hond. Op het moment dat je vaak met je hond gaat wandelen of fietsen, hou je hem daarmee in een bepaalde conditie. En op het moment dat je minder gaat doen, gaat hij ook minder conditie krijgen en daardoor minder bewegen ook.
1: Ah.
4: Dus dat kan zeker wel. En ook katten die binnengehouden worden, hebben vaak ook een minder goede conditie dan katten die naar buiten gaan en erop uitgaan.
1: Ah, ja. Oh ja.
2: Ja, dat is ook wel zo, hè.
1: En jouw honden zijn dan heel actief, denk ik.
2: Ja, de katten lopen altijd buiten. Ja, en die vangen ook altijd wat. Het is echt, Dus dat is eigenlijk wel goed, hè. Dat ze, maar mensen die dus veel katten binnen hebben, dat kan dus wel. Maar een kat is dus echt toch wel een beetje buitendier, toch?
4: Ja, daar kunnen ze wel zich beter vermaken. Aan de andere kant is het ook zo, als jij in een drukke weg woont, dan snap ik wel dat je het risico neemt. Maar dan moet je ze wel echt binnen goed vermaken. Bijvoorbeeld met laserlampjes of je hebt bepaalde spelletjes met voetballetjes of snuffelmat. Of in ieder geval zorg dat ze genoeg ruimte hebben en ook kunnen klimmen en een krabpaal bijvoorbeeld. Ja. Dus
1: Hoe merk je eigenlijk dat een huisdier echt oud begint te worden, Rianne? En wanneer moet je je zorgen maken?
4: Nou, je merkt het vaak aan hele subtiele dingen. Bijvoorbeeld bij een hond uitlaten dat hij achter je loopt in plaats van naast je of voor je uit. Of dat hij meer slaapt. Minder makkelijk opstaan. Een kat die bijvoorbeeld niet meer op een hoge kast springt, wat hij voorheen wel deed. Dus ja, ouderdom zelf is natuurlijk geen ziekte, maar bijvoorbeeld artrose, dat soort dingen die komen die graag gepaard met ouder worden. En dan zie je echt wel dat ze minder goed kunnen bewegen, maar kan heel subtiel zijn. Want het gaat ook heel geleidelijk. Het is niet zo dat hij in één keer dan niet meer ergens op kan springen. Mm-hmm. Maar het gaat heel rustig, heel geleidelijk. Dus ja, dat zijn dingen waar je op moet letten dan.
1: Ja, ik heb er nog eentje. Eén vraag. Snap honden en katten dat we verdrietig zijn of reageren ze vooral op ons gedrag?
4: Ik denk dat ze zelf niet zozeer echt dat gevoel herkennen of hebben. Maar ik denk dat ze vooral inderdaad reageren op ons gedrag. Ik denk wel dat ze ook de intonatie van de stem kunnen horen. En ook wel dat ze onze houding en dergelijke kunnen lezen.
2: Ja, dat denk ik wel hoor. Maar dat is mijn kat ook wel. Als je even niet goed voor de commissie bij je zitten hoor. Dan gaan ze op je zitten, noem maar op. Dus ik geloof dat ze kunnen, toch? Ja.
4: Ja, ze voelen het echt wel aan. Maar ik denk niet dat ze het gevoel zelf ook herkennen. Ja.
1: Rianne, heb je afgelopen week nog wat bijzonders meegemaakt?
4: Ik heb nog een aantal dingen. We hebben wat honden gehad die gekke dingen hebben opgegeten. Een pupje die heeft metaalpasta opgegeten. En we hebben het vergiftigingscentrum ook even gebeld. En dat kan ook wel degelijk kwaad. Dus we hebben dat pupje laten braken. Ik heb nog een hond gehad die had van energiedrank het blikje opgegeten.
1: Oh.
4: Ja, maar dat had hij gelukkig alweer uitgebraakt en hebben we een röntgenfoto gemaakt. En daar zagen we het blikje, of in ieder geval de delen ervan, niet op. Dus waarschijnlijk heeft hij verder niet wat opgegeten. Hij had verder ook geen klachten.
1: Werd die hond dan ook hyperactief of hoe reageerde
4: hij? Nee, dat niet. Nou, hij was een hond van 7 maanden, dus die was al lekker actief. Dus,
1: ja.
4: Nee, ik werd er niet extra actief van.
1: Ah. En dan heb je best wel een bijzondere week weer gehad.
4: Ja, en nog een bijzonder ding is dat we een kittentje hebben geopereerd.
1: Ja.
4: Van 3 weken oud. En die was ruim 200 gram. En die had een pootje wat misvormd was, een voorpootje. En dat was aan het afsterven. En dat was ook echt, ja, de teentjes en voetje was echt ontstoken geraakt. En ja, daar had hij last van. Dus we hebben dat pootje geamputeerd. Ah. Dat was wel ja, dat was spannend in die zin, omdat kleine kittentjes die hebben nog niet goed werkende leven en nieren. Dus dat is wel belangrijk op het moment dat je narcose uit je lijf wil krijgen. En ze kunnen heel snel ook een suikertekort krijgen in het bloed. Dus je moet heel goed monitoren. Dus dat is, nou, voor ons als dierenarts is dat een uitdaging. Ja, nou, maar het is allemaal goed gegaan.
1: Allemaal geluk, allemaal goed gekomen dus. Eind goed, al goed, zeg ik altijd. Ja. Nou, Rianne, tot volgende week.
4: Hè. Ja. Tot volgende week. Succes, hè.
1: Ja, dankjewel. We gaan naar...
3: Welkom bij het Wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
1: Ja, we zijn er gisteren al mee begonnen ook. Gaan we... de komende week even doen, want het WK zit eraan te komen. Ja. Maar er zijn zoveel mooie voetbalnamen. En ik heb ook al een hoofd van de jury.
2: Oh, en dat is?
1: Een commentator van de NOS.
2: Oh ja.
1: Die hebben namelijk ook de rechter. Frank Wielaert is...
2: Dat is heel goed.
1: Hè?
2: Ja, en die moet dat even, die gaat dat dan beoordelen, hè?
1: Ja, we gaan 32 spelers gaan we selecteren. Mogen mensen kiezen, misschien dat we dat ergens op een siteje kunnen. Of misschien doen we dat volgens WK. We gaan eerst even 32 mensen selecteren. En dan zetten we de twee spelers tegenover elkaar. En dan mogen de mensen kiezen
2: wie tegen
1: doorgaat.
2: Wie. Ja. Ja. Heb jij een naam die je denkt van...
1: Subi Zaretta vond ik wel een leuke naam. Doelman van onder andere Barcelona en Spanje.
2: Ik vond die doelman Bruce Grobbelaar.
1: Bruce Grobbelaar. Heeft hij ooit meegedaan op een WK?
2: Nee, weet ik niet, maar vond ik gewoon een mooie naam.
1: Dus... Ja, Grobbelaar, ja. Nee, voor de doelman is dat een fantastische naam.
2: Maar ik vind sowieso dubbele naam vind ik altijd mooi. Net als je Vennegoor of Wesseling hebt, vind ik ook mooi. Dat soort dubbele namen.
1: Gisteren kwam Reza Golganiyat.
2: Ja.
1: Misschien dat we daar de trofee naar kunnen vernoemen.
2: Ja.
1: Want Reza heeft natuurlijk in Overijssel gewoond. Heeft gevoetbald bij Go Ahead en ook bij PEC Zwolle. Dus hebben we er ook een beetje een Overijssels tintje aan.
2: Ja, nee, dat is een goeie.
1: Ja, ik wil wedden dat we het telefoonnummer nog wel hebben van Reza Golganiyat. Dat was echt een hartstikke leuke kerel ook. Hoor. Die heb jij wel regelmatig gefloten, denk ik ook.
2: En hoe, die andere speler, die vind ik altijd zo'n mooie naam. Met je oude van Veendam heeft hij nog gespeeld. Rolf-Jan Tiktak.
1: Nee, maar dat is
2: ook een mooie voetbalnaam.
1: Maar die heeft niet meegedaan op het WK, Bas.
2: Nee, maar die kun je... Ja, dat weet er geen mens meer. Die weet er geen mens. Zinedine Zidane dan?
1: Ja, Zinedine Zidane is mooi. Materazzi vind ik een mooie naam.
2: Is mooi, hè?
1: Ronaldo is een mooie naam. Heb jij nog een mooie voetbalnaam?
2: Nee, WK van een voetballer? Of doe je liever een vogelnaam?
5: Ook dat. Ik vind de Curaçaose spelers hebben allemaal mooie namen. Bakuna vind ik leuk.
2: Bakuna.
5: Rome.
1: Eloy Rome.
5: Dat kan je zo lekker uitkramen.
1: Ja, dat is mooi dat iedereen nu fan is van Curaçao. En ik heb een paar jaar geleden de Gold Cup gedaan.
5: Leuk.
1: Dus ook al meegedaan. Ja. Midden in de nacht. En toen deed Curaçao ook al mee.
5: Zat ik op de tribune op Curaçao.
1: Zat je op de tribune. Ja. Eloy Rome.
5: Goeie keeper vind ik, maar ik heb er geen verstand van.
1: Hartstikke goede keeper. We kunnen het ook even weer regionaliseren. Socrates. Even nog even gekiept bij Goet. Socrates, dat is ook een mooie naam.
2: Zo mooi, ja. Socrates.
1: Schumacher.
2: Ja.
1: Harald Schumacher.
2: Nou, mensen hoeven niks meer in te sturen. We hebben al twee.
1: Nee. Kom even door via de app in het kader van...
3: Welkom bij het Wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
1: We zijn op zoek dus naar mooie voetbalnamen in de Bas en Bert ochtendshow.
2: Ja, Roy komt al binnen, hè. Manuel Sanchez Torres.
1: Ja.
2: Is ook een mooie naam.
1: Ja, maar ja.
2: Of Bert van Losser.
1: Ook niet.

0: Alex Warren, Fever Dream, stond 1 in Nederland. Profi-afkondiging, toch? Je luistert naar Radio Oost.
1: Ja.
0: De Bas en Ben Ochtendshow, leuk dat je erbij bent. José met het laatste nieuws op Radio Oost.
2: Goedemorgen. De politie is nog altijd druk met een onderzoek naar een overval in Oldenzaal. In de wijk De Graven S werden bewoners vanochtend vroeg overvallen in hun huis. Met een speurhond wordt nu gezocht naar een verdachte. Die is nog altijd niet opgepakt. Het is ook niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Zwolle is koploper elektrische rijden in Overijssel, laat stroomleverancier Vattenfall weten. Daar werd voor 11,8 miljoen kilometer opgeladen. Enschede staat op plek 2 met 7,4 miljoen kilometer. We blijven nog even op de weg. Het regent binnenkort weer boetes aan de Deldenerstraat in Hengelo. De flexflitser is er weer. Het is al de derde keer dat de mobiele flitspaal er wordt neergezet. Dat is ook het maximale aantal wat een flexflitser op één plek mag worden neergezet. Vorig jaar leverde die flitspaal 368 boetes op. Dan moeten we het ook nog even hebben over artiest en rapper Kanye West. Heet de Amerikaan tegenwoordig. Hij komt naar Nederland, hè? En het is geregeld door de Hengeloze concertorganisator J. Noah Entertainment. Nou, er is heel veel gedoe over, heel veel protest. En dat komt omdat J. antisemitistische uitspraken heeft gedaan. Veel mensen, waaronder de politiek, wilden hem daarom de toegang tot Nederland weigeren. Het is allemaal niet doorgegaan en dus staat de Amerikaan op uitnodiging van de Hengeloze concertorganisator vandaag, in maandag, gewoon op te treden in het Gelderdoom in Arnhem. Nu wil de Arnhemse burgemeester Marcouch de rapper meenemen naar het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Want volgens Marcouch zou J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme kunnen afgeven. Een reactie van de concertorganisator uit Hengelo op die uitnodiging is er nog niet. En dan nog even onze provinciegrens oversteken. We gaan naar Friesland, want daar heeft gisteravond een vrouw een nogal bijzondere avond gehad. Ze kwam vast te zitten in een boom.
0: Zo.
2: Nadat ze haar ontsnapte papegaai probeerde te redden. Anderhalf uur zat ze boven. Ze kon er niet meer uitkomen. Nou, de brandweer heeft niet alleen de vrouw uit de boom gehaald, maar ook de papegaai.
0: Ze zijdelings familie van Herman Brood zei?
2: Denk ik niet.
0: Ja, dat toch ook een papegaai bij zich.
3: Maar er zit dus een papegaai in je boom, nou dan klim je erin.
0: Ja.
2: En dan durf je er niet meer uit.
0: Misschien moeten we Alex even bellen, die we vorige week te gast hadden.
3: Oh ja, dat is waar.
0: Die is ook een keer wat vogels kwijtgeraakt. Dat was ook helemaal in rep en roer. Van die dure vogels was hij toch kwijt?
3: Of niet?
0: Ook een soort van...
3: Ja, die was ook van die rosé-kakatoes.
0: Ja,
3: die was je kwijt, ja, dat klopt. Ja. Nee.
0: Maar zou jij de boom in klimmen voor een papegaai,
3: ja.
0: Bas?
3: Ja, zou ik ook wel doen.
0: Ja, jij ook wel.
3: Ja, ik zou
0: wel.
3: Jij?
2: Je hebt zo'n hoogtevrees.
3: Heb je echt hoogtevrees?
2: Als ik op een brand sta, dan vind ik het wel eng. Maar
3: Wat vind je dan eng?
2: Nou, de hoogte.
3: Ja.
2: Dat ik er vanaf val.
3: Nee,
2: dat ik niet meer. Ja, ik kan er echt niet tegen.
3: Oh, dat is echt, ja. Dat lijkt me echt vervelend als je dat hebt.
2: Ja, maar ik zal dus ook niet een boom inklimmen.
3: Nee.
2: Nee.
3: Maar je hebt vroeger ook nooit in een boom gezeten.
2: Jawel, en toen moest ik er ook uit worden gehaald. Dat durfde ook niet meer naar beneden.
0: Ja, ik zou zeggen tegen de papegaai, je kan de boom in. Maar... Goed advies ook. Hey, zometeen gaan we naar het openluchttheater De Kustenkoeren in Markelo. We gaan even bellen met onze vriend van de show, Gert-Jan Oplaat. Want morgen verandert het prachtige openluchttheater De Kustenkoeren in Markelo weer even in een stukje Europa. Want daar is namelijk de 10e editie van de internationale wijnmarkt. Geen handelaren achter de kraan, maar echte wijnboeren uit onder meer Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Afrika. En natuurlijk uit Nederland.
3: Uit Nederland.
0: Zometeen gaan we er even over bellen.
2: Bas en Ben.
4: Goeiemorgen.
0: Oh ja.

0: morgen.
1: Susan en Freek op Radio Oost. Had me wel leuk geleken om daar even naartoe te gaan.
2: Ja.
1: Waren helaas niet in de gelegenheid ook.
2: Nou, om ook naartoe te gaan, ik zat nog even te kijken met hoeveel mensen er naar K3 zijn gegaan.
1: Oh, had je daar ook naartoe gewild?
2: K3? Nou, ik zie er natuurlijk overal voorbij komen. En die hebben natuurlijk zo'n gigantisch reunieconcert gegeven. Meer dan 800.000 tickets zijn er verkocht. 800.000 en heeft een bruto omzet van bijna 40 miljoen euro hebben ze daarmee opgehaald.
1: 40 miljoen, bruto.
2: Ongelooflijk. Ongekend, hè? Hoeveel mensen daar naartoe zijn gegaan.
1: Ja, nee. Maar ja, alles wat herinneringen oproept, scoort.
2: Scoort, hè?
1: De Schatkamer, dat is nu ook populair aan het worden, de Schatkamer. De Nederlandse publieke omroep heeft heel veel vrijgegeven.
2: Ja.
1: Ook oude series zoals Fiebertje. En dat wordt massaal gedeeld en massaal gekeken via de Schatkamer. Hartstikke leuk. Ik heb er ook even naar gekeken. Ik kwam uit bij Eerste de Beste. Dat vond ik altijd zo'n leuk tv-programma.
2: Eerste de Beste, ja.
1: Eerste de Beste, ja. Met Martin Rudelsheim, die presenteerde dat. Ja.
2: Ja.
1: Deze week zat ik ergens halverwege de jaren 80 met de Nederlandse schaatsploeg, met Hilbert van der Duim, Frits Galei,
2: ja.
1: Diep Kramer, de zoon of de vader van Sven Kramer. Daar zat ik middenin. Ja. Zometeen gaan we bellen met Gert-Jan Oplaat, want morgen is het zover. De 10e editie van de internationale wijnmarkt. Dus we willen er echt alles over weten. Ben je een beetje wijn kennen, Bas?
2: Nee.
1: Nou, straks wel.
3: I see you

like I'm laughing.

0: How do you do? Jorde Roxette voorbij trekken. We hebben Gert-Jan Oplaat aan de telefoon.
1: Ja, hoe zou het daarmee zijn?
0: Ja, dat kunnen we aan hem vragen. Goedemorgen, Gert-Jan.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, want morgen is het zover. Hè? De 10e editie alweer van de internationale wijnmarkt in Markelo. Geen handelaren achter de kraam, maar echte wijnboeren uit onder meer Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Afrika en natuurlijk ook Nederland.
2: Zeker.
0: Wat heeft Markelo met Frankrijk en hoe moet ik het uitspreken? Sancerre?
2: Sancerre,
0: ja.
2: Hele beroemde wijnen wereldwijd zijn die bekend. Nee, Markelo heeft een soort van jumelage, noemen ze dat, sinds 1962 al. Toen gingen een aantal Markelo's wijndruiven plukken in Frankrijk. Dat was toen een beetje zo'n mode dat jongeren dat deden. Ja, en sindsdien zijn daar vriendschappen ontstaan. Sindsdien komen de mensen van Sancerre ook naar Markelo. Uitwisselingen met zangkoren, met muziek, met boerenkapel, met van en noem maar op. Dus er is een soort van vriendschap ontstaan. En van daaruit zijn een aantal Markelo's ook behept geraakt met het wijnvirus en het verbouwen van wijn. We hebben een culinaire vinologische broederschap, heet dat met een heel mooi woord. Die hebben zelfs een eigen wijngaard in Markelo op de Berg. En daar maken we elkaar wijs dat we er heel goed in zijn.
0: Haha, en morgen dus in de Kusterskoelen. Waarom maar één keer per drie jaar?
2: Nou, omdat het nogal een organisatie is en ook je vraagt nogal wat van wijnboeren ook. Het is niet commercieel. Die wijnboeren moet je vragen om hier naartoe te komen en dat doen ze ook. Die verdienen er ook geen cent aan, want de kosten zijn hoger, denk ik, dan wat het opbrengt. Je moet het ook zien dat het ook gewoon leuk is, een manier van genieten is. Je gaf een voorbeeld uit verschillende landen waar ze komen. Zelf zijn wij heel lang bevriend met de familie Piccinini uit Monico-Losana, een klein plaatsje, ligt 60 kilometer zuidelijk van Milaan. En die is nu voor de 9e of de 10e keer aanwezig. Vanaf het begin is die hier geweest. En zo ontstaan die vriendschappen. Zo hebben een begeleiding Gerrit Krijgsman. Ging vaak naar Sancerre. Volgens mij had hij daar zelfs ook een huis. En zijn er ook vriendschappen ontstaan. Nou, en we proberen een beetje dat gevoel van ook dat Mediterrane, maar ook uit Duitsland en zo, die wijn hier naartoe te brengen. Samen met wat food groepen uit de omgeving. Kaas, worst, oesters met lekkere wijn. Mooi weer, samen genieten. Er zijn al 750 kaarten verkocht, dus dat wordt een groot succes.
0: Ja, wat maakt deze wijnmarkt anders dan de gemiddelde wijnproeverij?
2: Dit maakt het anders dat je rechtstreeks van de boer zelf moet zijn. We werken niet met een mag geen importeur staan met een stand. De boer zelf die moet er staan. Daar kun je mee praten. Die laat je wat zien van zijn streek. Laat je proeven. Als je zegt van god, dat vind ik lekker. Dan koop je een fles of een doos en dan kun je meenemen naar huis.
0: Ja, wat is jouw favoriete wijnmoment, Gert-Jan?
2: Mijn favoriete moment?
0: Ja, moment. Ja, en favoriete wijn?
2: Favoriete wijn, ja, dat zijn natuurlijk verschillende wijnen, maar ik hou zelf wel van een Pinot Grigio. Maar het ligt ook, weet je waar je bent. Als ik in Italië ben, vind ik een Bonarda heel lekker. Dat is licht mousserend. Het smaakt daar in die temperatuur net even iets anders dan bij ons. Dus ik vind het heerlijk om daar ergens te zitten en wat te drinken.
0: Maar ben je door je woonplaats Markelo behep geraakt met de wijn? Of hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
2: Ik ben behept geraakt door mijn vader, die sinds de jaren 60 al kwam en in Italië en de wijn meebracht. Maar ik ben echt behept geraakt door onze culinaire vinologische broederschap. Een groep mensen van liefhebbers uit Markelo. Daar ben ik een jaar of 30 geleden, hadden ze mij ook uitgenodigd om daar lid van te worden. Ja, en sindsdien ben ik er echt behept mee geraakt.
1: Ja. Dus, ik heb wel eens gehoord dat over heel de wereld de meeste de rode wijn wordt gedronken, maar in Nederland de witte wijn heel populair is, toch? Klopt dat?
2: Geen idee. Je vraagt het niet en ik ben geen kenner. Ik ben
1: Liefhebber, ja.
0: Maar welke wijnboer of streek heeft de mooiste verhalen volgens jou? Want je hebt natuurlijk wel ontzettend veel leuke verhalen gehoord in de loop der jaren.
2: Ja, je hebt wel hele mooie verhalen bij. Maar er zit één bij uit Sancerre. Dat is een man, we zeggen mager maar gezond. Ik denk 120 kilo. River, die heet hij. Die kan prachtige verhalen vertellen uit Sancerre. Maar als je door wil, Bert, moet je morgen naar de wijnmarkt komen.
0: Ja, hoe laat moet ik er zijn?
2: Tussen 12 en 6 is het. En je kunt gewoon vinden op wijnmarkt.nl. Kun je alles vinden.
0: Even naar de politiek, want de vorige keer was je zo... Je bent altijd heel erg open, Gert-Jan. De vorige keer was je zo gesloten als een...

0: bevestigen nog ontkennen, maar het klopt wel.
1: Het klopt wel, dus.
0: Ik ben gevraagd door het bestuur om landelijk campagneleider te worden voor de BBB. En binnenkort hebben we de eerste overleggen daarover.
2: Oh, zeg je dan meteen volmondig ja, want je bent zo'n druk bezet man?
0: Nee, ik zeg niet meteen. Volmondig ja, daar heb ik natuurlijk wel even over nagedacht. Maar de druk werd groot. En zeker hier in het Ummer, zoals ze hier zeggen. Mijn broer is net van de week tot wethouder genoemd voor de BBB. Dus we moeten zorgen dat de regio gehoord wordt.
2: Ja, dus je hebt er even over nagedacht en je gaat het gewoon de handschoen oppakken.
0: Dat ga ik doen, klopt. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Gefeliciteerd met deze. Ja. Je bent echt een alleskunner, hè? Het lijkt me wel leuk dat je binnenkort even een keer bij ons gewoon te gast bent.
0: Ja, na de zomer dan kom ik dan breng ik een flesje wijn van de Piccinini's mee. En zij staat me nu toe te lachen, hier Matteo. Hij begrijpt niet waar het over gaat, maar goed.
2: Dat is heel goed.
0: Over wijn. Mee en dan kun je proeven dus. En als je de rest wil proeven, we hebben een prachtige wijn morgen. Een prachtige dag. Wijnmarkt.nl.
2: Dankjewel Gert-Jan. Yep. En succes met alles. En blijf leuke dingen organiseren.
0: Doei.
2: Gert-Jan Oplaat, morgen dus. De wijnmarkt in de Kussenskoelen in Markelo. Zometeen. Mijn lieveling. Ik vind het leuk dat hij er is. Gerard Oostelaar.
3: Helleboer.
4: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
5: Kijk uit, hier ben ik.
4: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
6: Ik voel me rijk als een koning.
4: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni, 80 jaar Henk Wijngaard, op TV Oost.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks

0: ze onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow.
13: Hey Bas en Bert, ik kom met mijn nest uit. Drijf een goede muziek, man. René van der Gijp, joh. Hey. Even goede nummers.

0: Sometimes van Erasure hoorde je voorbij trekken in de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Hoe is het met jouw wielren-skills de laatste tijd, Bert?
0: Ik heb onlangs nog gefietst. Even kijken, zondag voor een week ben ik nog even...
2: Even een rondje gemaakt?
0: Even een rondje gemaakt. Maar ik wist de weg bijna niet meer, want ik heb even Delden gefietst.
2: Ja.
0: Met de mountainbike.
2: Ja,
0: dat is tweede Pinksterdag overigens.
2: Volgens mij zaterdag hebben we natuurlijk over wielrennen gehad hier in de studio.
0: Ja, vandaag de Theo de Rooij Classic.
2: Theo de Rooij Classic, ja. Maar de Alpe d'Huez, hè?
0: Alpe d'Huez, ja. Zeker.
2: Zou je daar die een keer willen fietsen of niet?
0: Voor het goede doel.
2: Ja, voor het goede doel.
0: Maar ik heb wel heel veel indrukwekkende verhalen gehoord.
2: Ja.
0: Dan wel lopen.
2: Ja.
0: Dan lopen of fietsen?
2: Ja, lopen of fietsen. Het lijkt me wel zwaar, maar het lijkt me echt... Als je het met elkaar kan doen, lijkt me dat echt iets wat je denk niet snel vergeet.
0: Gerard Ooselaar en Hulleboer.
2: Zeker.
0: Vandaag bij ons te gast. Leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, heel leuk.
3: Nou, wederzijds.
0: Ja echt.
2: Busje komt zo. Ja,
0: heeft hij een mooi verhaal over, toch?
2: Oké.
0: Ja. Ja. Maar hij heeft ook een keer op de middenstip ergens gestaan.
2: Ja?
0: Ja, op veel meer middenstippen.
2: Ja.
0: Was op tv te zien bij TVO's, toch?
3: Ja. Op het Olympisch Stadion, bedoel je?
0: Olympisch Stadion,
3: ja.
0: Ja, want Stefan Klein-Koerkamp heeft daar nog een reportage over gemaakt.
3: Klopt, ja.
0: Maar jullie zijn nog een keer weer teruggegaan, toch, naar het Olympisch Stadion?
3: We hebben nog het verhaal even opgedist weer.
0: Ja.
3: Maar dat was... dat was toen in de pauze van een Champions League-wedstrijd... mochten we daar muziek maken en... moesten twee keer het busje zingen.
2: Oh,
3: en toen zeiden we al van, nou, is dat niet een beetje te veel van het goede? En we hadden toen ook nog een nummer dat heette Ik Word Prof. En dat ging over kleine jongetjes die profvoetballer willen worden. Nee, doe maar twee keer het busje. En de eerste keer, toen er zat 40.000 man, die zongen allemaal mee. En toen moesten we het nog een keer zingen. Meteen daarachteraan, dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar toen begonnen mensen mee te fluiten. En op een gegeven moment 40.000 mensen zaten ons uit te fluiten.
2: Omdat je...
3: En we moesten nog twee coupletten, dat hebben we helemaal afgezongen.
2: Ja.
3: En absurd. Ja.
0: Ja.
3: Maar heb jij ook wel eens
2: dan weet je een beetje hoe het voelt als je zo wordt uitgevlogen.
0: Ja, nee, dat vind ik echt...
2: Maar wat raar, hè, dat het twee keer achter elkaar moet zingen. Hè? Ja.
0: Ja, nou, de mannen van Even Serieus, die hadden altijd een act van 2 uur. Baila de Gasolina, de zomerhit van vorig jaar. Maar die werden gewoon nog maar een uurtje geboekt. En de mensen wilden alleen maar Baila tegen u zingen.
3: Nou, wij hadden ook toen een programma gemaakt met liedjes. En dan hadden we een aantal van die dialectliedjes. Maar die discotheek hadden zoiets van, dat kunnen we helemaal niet verstaan. Dus die zeiden op een gegeven moment van, doe maar twee keer het busje en laat de rest maar zitten. Zongen we twee keer het busje en was dat goed.
0: Ja, mooi toch? Ja. Maar jij hebt wel iets bereikt, of jullie hebben wel iets bereikt... wat heel veel artiesten al jaren najagen.
3: Ja, maar dat overkomt je. Dat is net alsof dat je de staatsloterij wint. Ja, dat,
2: maar iedereen kent het ook, hè?
4: Ja. Nee, maar goed, het opent wel deuren natuurlijk.
0: Ja, zeker.
4: Dat is natuurlijk het voordeel. Maar aan de andere kant is het natuurlijk... op een gegeven moment komt die neus ook uit, hè?
0: Ja, nou goed, ik ga vaak naar Daniel Loos. Die moet tot in lengte der jaren op fietsen zingen natuurlijk.
3: Klopt.
0: Maar jullie moeten hem ook altijd nog wel doen,
3: We doen hem nooit meer.
0: Nee, doe je hem nooit meer?
3: Nee.
0: Gelukkig niet. Nee, dat vind ik ook wel leuk. Maar goed, ik ga wel jullie favoriete... mijn favoriete liedje van jullie ga ik zo meteen draaien hier op Radio Oost. Dat is Blauwe Strik, dat vind ik echt een
3: van... Oh, wat leuk, man.
0: Ja, dat vind ik echt
4: een mooi nummer.
0: Ja. Afgelopen week stond heel Nederland weer stil bij de indrukwekkende prestatie van duizenden deelnemers aan de Alpe d'Huez.
2: Ja.
0: Onder hen ook de familie Mijntjes. Zij beklommen de Alpe d'Huez ter nagedachtenis aan een dierbare zus Jessica, die zij verloor aan kanker. En ze hebben natuurlijk geld opgehaald voor onderzoek naar deze ziekte. Een week vol emoties, saamhorigheid, afzien en bijzondere momenten. En ik heb Diederik Mijntjes aan de telefoon. Diederik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de familie Mijntjes?
5: Weer thuis. Nee, we hebben echt intens mooie dagen gehad met het hoogtepunt letterlijk en figuurlijk afgelopen donderdag. Ja.
0: Ja, hoe was het om je vader over de finish te zien komen?
5: Ja, dat is eigenlijk niet in woorden te beschrijven als je dat ziet. Dat is het eigenlijk. Het is niet in woorden te beschrijven. Daar moet je bij zijn geweest om dat te hebben kunnen voelen, zeg maar. En wij waren erbij. We hebben er mooie beelden van. En het was prachtig.
0: Ja, zijn jullie toch blij dat jullie volmondig met z'n allen ja hebben gezegd om dit te doen ter nagedachtenis van jullie zus Jessica?
5: Ja, wij hebben daar inderdaad absoluut geen spijt van. Dit zijn momenten die we nooit hadden willen meemaken. Misschien ook wel, zeg maar. Hè?
0: Ja, nee, dat klopt.
5: De aanleiding, maar goed, je bent er. Dit is onbeschrijfelijk. Dit vergeten we nooit weer.
0: En hadden jullie verwacht dat de familieband zo hecht zou zijn op zo'n dag?
5: Ja, de familieband is al hecht. Dat heb ik vorige week ook al gedeeld in de uitzending. En wat er dan samenkomt, daarboven op de Alduwens, onder het finishdoek, zeg maar. Dat is mooi. Verdriet verbindt. En dat kwam daar ten volle tot uiting.
0: Ja, wat was verdriet, dat moet er ook zijn op zo'n dag, vind ik. Maar wat was voor jullie het absolute hoogtepunt gezamenlijk?
5: Nou, het hoogtepunt vond ik zelf dat we met elkaar, nadat we allemaal één of meerdere malen gefinished waren, met elkaar onder het genot van een goede fles wijn met elkaar terugblikten. Waarbij mijn vader als captain van het team ook nog even een mooie familiaire en emotionele speech hield. Dat is weer iets wat me bijblijft.
0: Ja. Ja. Wat heeft de meeste indruk op jou gemaakt op de Hollandse Berg afgelopen donderdag?
5: Ja, dat is dat sport, in dit geval fietsen, wandelen, hardlopen, veel meer is dan winnen en verliezen. Dat is natuurlijk sport is een leidraad in mijn leven. En dat zie je daar terug op die berg. En ieder die daar meedoet of langs de lijn staat of zit, is daar met een aanleiding, met een bedoeling en met een gevoel. En al die verhalen die je dan hoort en deelt met elkaar, dat is prachtig. Ja,
0: ja, en de opbrengst, hoeveel hebben jullie bij elkaar gefietst en gelopen?
5: Ja, wij hebben zelf als team beduidend boven ons doel zijn we gefinished in financiële zin. In dit geval, we hebben in het totaalbedrag wat het hele evenement Alpe d'Huez heeft gegenereerd, is ruim 25 miljoen.
0: Zo.
5: Dat is bizar veel. Nou, wij hebben daar als team, dankzij onze bijdrage van alles en iedereen, hebben wij €37.000 bijgedragen aan het KWF. Ja, daar zijn we enorm dankbaar voor.
2: Heel knap, ja.
0: Ja, een echt diepe buiging. Bas, die vroeg het net al. Zouden jullie het aanraden om aan anderen om ooit mee te doen aan Alpe d'Huez?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ik kan dat een ieder aanraden. En ik moest nog even denken aan Bas. Want deze dag staat bij mij in de top 5 van een van de mooiste dagen van mijn leven. En er is ook nog een andere dag die in de top 5 zit. En daar was Bas ook bij. Dat was namelijk de 5-1 overwinning.
2: De bekerfinale.
5: Ajax, met de bekerfinale. Ja.
0: Jullie hebben het gewoon aan Bas te danken, hè? Want Gerard Nijkamp wilde niet verder spelen. En Bas zei, joh, we gaan gewoon verder met die bekerwedstrijd.
5: Ja, nee, maar dat is iets waar je gewoon over nadenkt. Waar je dan, dat is wel een parallel. En is ook weer iets met sport. Hè?
0: Ja. Ja. Wat neem je zelf mee voor de rest van je leven?
5: Naar aanleiding van dit evenement?
0: Ja.
5: Dat je absoluut moet genieten van iedere dag. En ik zag ook een team die hadden als credo staan vier het leven. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie die ik meeneem. En die.
0: Ik denk dat je zus ontzettend trots op jullie is.
5: Ja, dat weten we zeker.
0: Hey Diederik, dankjewel. En doe je pa en je moeder de groet en al je broers.
5: Ja, dank jullie wel. Groet aan Jan ook. En we zien elkaar.
0: Hey, tot snel. Hoi.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Zometeen Helleboer, Blauwe Strik. Dit is Harry Styles. En we gaan nog even bellen met Fred Kerkhoff.
2: Ja.
0: En iets met koffie.
2: Nou.

0: Hoe lang doe je erover om de tekst voor dit liedje te schrijven?
1: Het bruist eerst een tijd in mijn hoofd en dan schreef ik het soms in een half uur schreef je zo'n tekst en de andere keer dan zit hij de maanden over te. Maar dit was ook weer zo'n liedje wat in één keer eruit komt.
0: Ja, want waar gaat het liedje over, de blauwe strik?
1: Ja, eigenlijk in die tijd van Dutroux dat, en nu nog steeds dat ja, als je ouder ouder wordt van een kind, dan ja, dat je kind moet missen.
0: Ja, heftig, hè?
1: Plotseling echt verdwenen is. Ja,
0: ja, dit vind ik kippenvel liedje. Ik zei het al, vroeger zou ik, als ik 20er of 30er was, dan stap je wel sneller over dit soort liedjes heen. Maar naarmate je ouder wordt, komt het veel beter binnen.
1: Ja, je wordt gevoeliger voor emoties, denk ik. Ik heb dat nu soms al wel. Ik moet altijd denken aan Foppe de Haan, weet je wel? Dat hij toen over Heerenveen vertelde hoe mooi dat was. En dat hij op een gegeven moment begon te huilen midden onder het interview. En dat hij zei van ja, dat is ook oude mannenkwaal of zo. Maar ik weet niet of de oude mannenkwaal is, maar gewoon dat je gevoeliger bent voor emoties.
2: Ja. Maar de tekst is wel. De tekst is echt heel pakkend. Maar de muziek is natuurlijk ook heel belangrijk. Want als jij. Ja, je kunt net zo'n mooie tekst hebben, maar er moet wel iets ook van dat in die muziek weer terugkomen. Hoe doe je dat dan? Want je krijgt dus eerst de tekst.
3: Ja, ik kreeg de tekst binnen van Gerard en dan verdiep ik me in die tekst. Waar gaat die tekst werkelijk over? En wat voor sfeermuziek? Je zit in een bepaalde richting. Nou, als ik voor mezelf op mijn kamer oefen en speel, dan ontstaan er wel eens melodietjes, leuke schemaatjes, leuke ideetjes. En die onthoud ik al ergens in mijn brein blijven hangen. En dan op een gegeven moment denk ik, nou, in die sfeer zit het. Wat heb ik daar al zo voor handen? En past dat een beetje in de tekst? Want Gerard schrijft meestal wel redelijk dusdanig dat het ook nog een beetje ritmisch is.
2: Ja.
3: Dus, en nou ja, bij dit liedje had ik al vrij snel iets van, nou, dat vraagt wel een beetje om dit soort sfeertje. En dan probeer je dat eens uit.
2: Ja, en is het onderling ook wel eens dat als je iets gemaakt hebt, dat jij weer zegt van, nou, dit moet toch wel even iets vlotter. Ik weet niet wat je hiervan gemaakt hebt.
1: Nou, dat heb ik niet zo gauw, want ik heb beperkt verstand van muziek. En ik probeer altijd open te staan voor invloeden die niet van mij zijn. Ik weet nog dat Bas ooit met een liedje kwam, dat ging over...
0: Bas van
1: de Toren, toen ik Roekoe. En dat werd een of ander huppelig liedje. Ik zei, nou Bas, je denkt toch niet dat ik daar ga huppelen of zo? Hij zei, nee, maar luister maar. En ik vond het echt tien keer niks. En nu denk ik, wat een mooi liedje is het eigenlijk geworden. Dus je moet ook openstaan voor dingen waarvan je in het begin denkt...
3: Maar ik vind het zelf het allerbelangrijkste dat de tekst is al heel goed. En nu kan die nog sterker naar voren komen door die muziek. Door die muziek moet ten dienste staan van de tekst.
2: Ja.
3: En bij waar we net over hadden, dan is het gewoon zo... dan kan het ook wel zijn dat de melodie en de muziek wat belangrijk is. Oh ja, er moet ook nog een tekst bij. Nou, flans maar wat in elkaar, maar dat is dan meestal textueel niet zo sterk.
0: Maar dit soort uitgeklede liedjes, dat lijkt me echt ontzettend lastig.
3: Om daar
0: goede muziek bij...
3: Daar heb ik me een beetje gespecialiseerd. Ja. We doen het nou nog steeds. We hebben nou laatst had Gerard weer een nieuwe tekst van Moei Binder weer. Ja, dat vind ik een uitdaging. En als dat dan ook weer direct lukt met elkaar... en dan voel ik al wel aan, want nou, dit past precies bij dat liedje. En dan versterkt het elkaar. Dan is het 1 en 1 is 3.
0: Ja, dus, nee, dat is heel erg belangrijk.
3: Nou ja, dat vind ik ook iedere uitdaging. Maar op een gegeven moment, zodat Gerard steeds gewikst wordt in de tekst. En dat blijft ook rijpen en groeien. Ja, heb ik dat met het componeren van de muziek. En zeker nu ik alleen maar de muziek maak, dat deed ik de laatste tijd toch al wel een beetje. Ook toen Bas er nog wel was. Maar nu natuurlijk helemaal de muzikale verantwoordelijkheid heb. Ja, versterkt zich dat nog weer een beetje.
2: Ja, mooi.
0: Ja. Ja, nee, ik...
4: Radio Oost, met nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
5: Deze week Ilse de Lange, Something Good.

0: Dit is een van de mooiste van Ilse de Lange van de laatste jaren, trouwens. Je hebt Ilse gezien? Jullie hebben Ilse gezien?
1: Ja, Ilse was nog op Rips and Blues, hè.
0: Ja. Hoe was het Rips and Blues deze editie? Robert Cray, mooi.
1: Ja, Robert Cray, mooi. Ja, ik weet niet hoe die kerel heette, maar dat was voor mij de top. Want dat was een kerel van 92, Amerikaanse blueszanger. Nou, echt fantastisch.
0: Maar ben je bij het afscheid geweest van de Bintangs?
1: Bintangs en de Living Blues.
0: Ja, maar Raalte heeft wel iets met muziek, hè? Want vandaag natuurlijk ook Tribute Rock Festival in Raalte met de beste tribute bands van Europa. Hoe komt het dat het in Salland zo muzikaal allemaal is? Douwpop hebben we vorige week nog gehad.
1: Ik heb geen idee, hoor. Er zijn een paar organisatoren natuurlijk die veel lef en energie hebben. Rob Telgekamp en René Sating, dat zijn wel twee motoren. Ja.
0: Maar wel mooi.
1: Maar je ziet wel een enorme toename van de Tribute Festival. Hè? Dat vind ik wel. Ja. Daar heb ik wel soms een beetje.
0: Dus dat iemand een Tribute Hulleboer doet, dan dat zie je niet zitten.
2: Laat ze maar eens proberen.
0: Ja, nee, maar.
1: Dan levelen we niet meer.
0: Nee, maar ik snap het wel. Kijk, want mensen willen toch heel vaak herkenbaarheid. En dat is ook de reden dat die Tribute Bands zo scoorden. Mede dankzij de tv natuurlijk.
1: Ja. Ja. En het Nederlandstalige, dat is. Ja, maar nu is er een enorme opkomst van de dialectmuziek natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk.
0: Meestal met dank aan Bukkers, met dank aan de Heino's. Jullie zijn altijd.
2: Ja, wij zijn altijd gebleven.
0: Ja, er is wel verschil in dialectmuziek en dialectmuziek. Hè?
1: Nou, volgende eind van deze maand naar de Sunnewende.
0: Ja.
1: En dat is ook een mooi festival, hoor.
0: Met Albert Bartels.
1: Dialecten, artiesten en. Want ik hoorde nu Stefan Jansen. Dat is een Zuid-Afrikaanse zanger. Die is hier ook wel eens geweest. Oh man, ik kreeg helemaal kippenvel van. Zo mooi had ik dat vond.
0: Ja, Sunnewende is het laatste weekend van juni op vrijdagavond. Juni, ja. En ook te zien op TV Oost trouwens.
1: Dat mag daar ook spelen.
0: Ja. Nou, dan ben je ook weer te zien op TV Oost. Je bent altijd welkom hier. Ja, zeker. Hulleboer vandaag te gast bij de Bas en Bert Ochtendshow. Zometeen nog het nieuws. En
3: bellen met Fred.
0: Even terugblik op de afgelopen week.
4: Dat ja, even Fred. Kijken of Fred zich nog een beetje geïrriteerd heeft aan dingen of zo. Weet je veel. Ja, het is wel zo'n week dat je denkt van ja, je kan je wel irriteren natuurlijk, hè. Met dit wisselende weer. Toch? En ik denk dat Fred daar heel gevoelig voor is. Want zijn snor weer nat.
5: Ja. Goedemorgen, stelletje jankers. Natuurlijk ben ik gevoelig. Net zoals iedereen. Ik
4: ben je gevoelig, Fred?
5: Ik ben een heel gevoelig type.
4: Ah, dat is toch hoe je toch iemand anders in kan schatten, hè?
5: Ja, nou ja, nog zoiets. Ik heb net weer wat geleerd. Salland is het Volendam van Overijssel qua muziek, heb ik net gehoord.
4: Ja, Salland is het Volendam van Overijssel, ja.
0: Ja. Nee, maar in het Sallands, daar wordt wel veel georganiseerd. Douwpop hebben we natuurlijk in Salland. We hebben natuurlijk Rips and Blues. We hebben vandaag weer zo'n Tribute Rock Festival is er vandaag in Raalte. Dus de Stoppelhanen komt er weer aan.
5: Kunnen we de Zwarte Cross niet kapen?
0: Nee. Dat hebben we al in Overijssel.
4: Vandaag is het
0: Dickie Woodstock.
5: Ja, Dickie Woodstock. Ja. Maar dat is toch heel anders dan de Zwarte Cross.
0: Ja, maar wel net zo gezellig, toch?
4: Vandaag is ook nog het Thuis bij Snelle Festival, hè? Is ook nieuw.
0: Ja, Buslo, ja.
5: Ja. Ja, er is genoeg. Maar ja, de Zwarte Cross die is natuurlijk net aan de andere kant van Twente. Het is net de Achterhoek in. En ja, moet dat daar blijven? Misschien kunnen we dat langzaam maar zeker onze kant op...
4: Nee, is gezellig daar. Mooi.
5: Nee, oké. Nou, dan laten we het
0: dat
5: zo.
0: Dat is een trumpje wat je aan het doen bent, Fred.
5: Ja, ik laat mijn naam ook nu van het Kennedy Center afhalen.
0: Ja. Nee. Maar waar heb jij je meest aan geërgerd de afgelopen week?
5: Nou, er zijn altijd dingen waar je aan ergert. Dat hou je natuurlijk. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gehoord. Waar ik me aan geërgerd heb bijvoorbeeld is Donald Pols, de Tata Steel directeur.
0: Ja.
5: Die van de Milieudefensie. Ik vond het al heel apart dat het opperhoofd van de Milieudefensie, die altijd vuil tegen alles geweest is wat maar enigszins vuil uitstoot, naar Tata Steel ging. En dat heeft hij exact een dag volgehouden. Nou, toch knap.
0: Ja, het waren 8 fantastische uren.
5: Ja, dan gaat die man de WW in voor een salaris, dat wil je niet weten. Nee, dat komt hartstikke goed, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk wel apart, hè. Dat iemand die toch wel zo'n belangrijke functie heeft, niet eerst gescreend wordt, of dat het op de screening niet uitkomt dat hij ooit in Zuid-Afrika ondeugende dingen heeft gedaan.
0: Ja, maar dat weet je toch als je een sollicitatiegesprek ingaat van, joh, ik moet dit ook nog even aan jullie kenbaar maken voordat de journalistiek daarin gaat spitten.
5: Ja, tenzij je denkt van, nou, de journalistiek gaat er niet in spitten. En ik hou het lekker geheim, want dan heb ik mijn baantje gekocht. Ja, het is maar net hoe je bepaalde dingen bekijkt.
0: Ja.
5: Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Politiek niveau. Er werd vanochtend weer gezegd dat de gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten weer zijn losgebarsten. Er hebben wat raketten en drones heen en weer geschoten. Er zijn weer wat Amerikaanse bases in de Arabische Emiraten beschoten. Ja, dat loopt natuurlijk ook nog steeds niet lekker. En ja, Trump die had natuurlijk het idee van dat is een oorlogje die ik in een dag beslecht, net zoals in Venezuela toen. En dat valt hem ontzettend tegen. En hij denkt dan dat hij het gros van die raketten heeft uitgeschakeld. Maar als je de goede pers volgt, dan is dat helemaal niet gelukt. Hij heeft wat ondergrondse raket ingangen dichtgegooid. Maar ja, daar komen ze met een bulldozertje op en daarna komen de raketjes weer naar buiten. Dus dat heeft hij verkeerd ingeschat, denk ik.
0: En Poetin dan? Die heeft het ook, denk ik, allemaal verkeerd ingeschat, toch?
5: Of? Ja, dat vond ik een paar jaar geleden al. Die onzinnige idioot met die aanval. Kijk, hij had natuurlijk het idee dat hij de grootste nieuwe tsaar van het grote Russische Rijk zou gaan worden. Ja, dat is een beetje aan het mislukken. En dat mislukt natuurlijk al bijna 5 jaar. Dus dat gaat niet zo lekker. En,
4: 5 jaar al, hè?
5: Ja, ja, maar moet je dus voorstellen hoeveel doden dat gekost heeft aan beide kanten. Dat is onzinnig. Miljoenen heb je daarover. Meer dan een miljoen. Echt getallen die onzinnig zijn. En waarvoor? Eigenlijk alleen maar om een stukje machtspolitiek. Maar ja, dat is met Trump precies hetzelfde. Hè? En dat is met Kim precies hetzelfde. En dat is in China precies hetzelfde. Het macht corrompeert, zeggen ze wel eens vaker. En ja, nee, je ziet het op dit soort dingen. Nou, wat is nog meer gebeurd? Politiek zijn er natuurlijk best wel wat dingen gebeurd. Hè? Gisteren hoorden we dat Gijs Tuinman ook weg was bij de BBB. Mm-hmm. Dus die gaat Mona achterna waarschijnlijk.
0: Ja, en net nieuws. Heet van de naald, de nieuwe politieke campagneleider Gert-Jan Oplaat, hè?
5: Ja, maar dat vind ik niet zo gek. Dat had ik wel verwacht.
0: Ja?
5: Dat vind ik niet zo gek. Maar ja, er zijn er wel een hoop anderen ook meer weggegaan of verplaatst, hè? Echt, ja. De oude hand die terugtreedt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Dat is natuurlijk wel een aardige. Esma Lala, die van de Tweede Kamer...
0: Wethouder.
5: Ja, in één keer wethouder. Ja, ze kan geen burgemeester worden, doet ze maar wethouder. Ik ben benieuwd hoe lang ze dat voor gaat houden. Ik denk trouwens wel dat ze op de plaats is in dat gekke huis Amsterdam. Want dat is toch wel een klein beetje haar kant op. Ja, dan heel dicht bij huis, Gijs Schuurman in Hardenberg, die toch weer in één keer naar 50 plus gaat.
0: Ja, ja, ah, je hebt ook al eens gewisseld, toch, van partij, Fred?
5: Ja, zeker, maar ik ben nooit teruggekomen bij een partij waar ik vandaan gegaan ben. Dus dat is wat anders.
0: Ja,
5: en Liesbeth Grijssen, die natuurlijk weggaat na de zomer.
0: Ja.
5: Dus er zijn best wel wat grote veranderingen politiek gebeurd. Zijn er dan ook nog goede dingen te melden?
4: Ja, zeker, kom eens even door.
5: Ja, want dat, anders wordt Bas weer helemaal...
4: Ah, dat negatieve, dat kan ik zo slecht tegen.
5: Ja, dat moet je niet hebben.
4: Nee.
5: Er is in Europa bepaald dat er terugkeerhubs gaan komen buiten Europa. Dus buiten de EU. En waarbij het dus mogelijk is om op een gegeven moment uitgeprocedeerde asielzoekers inderdaad terug te sturen naar een... Ja, terugkeerhub noemen ze dat dan. Maar in ieder geval een plek buiten Europa. Dat is het eerste goede nieuws. Tweede goede nieuws, maar daar hebben jullie het net al over gehad. Dat is dat er natuurlijk 25 miljoen is opgehaald van Alpe d'Huez.
0: Ja,
5: 25 miljoen is toch geweldig?
0: Ja.
5: Echt mooi. En buiten het feit dat die beelden, die hebben jullie vast ook allemaal gezien... van die mensen die daar oplopend of fietsend of eigenlijk op laatst van hun krachten... voor iemand of voor iets zich zodanig inspannen om dat geld binnen te krijgen. Perfect. En ik heb nog één goed nieuwtje. Dat gaat over Kampen. Dat vond ik wel een hele mooie. Dat in de zorginstelling Philadelphia in Kampen... een nepagent probeerde weer een gehandicapte op te lichten. En die deelde dat gelukkig op tijd met een van de verzorgenden... waardoor de politie een val kon opzetten... en die mislukkeling gewoon te pakken hebben gehad. En ja, het loopt gewoon het rijst de pan uit met al die nepagenten.
0: Ja, ik heb een verhaal gehoord, daar zit ook de georganiseerde misdaad... ook al een klein beetje achter. Hè? Want de politie komt niet verder dan de runners... en iemand die een keer iemand opbelt. En voor de rest komt de politie niet verder tot op... Klopt het dan van vandaag?
5: Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik denk dat ze daar best wel heel vlot in zijn. Net zoals dat ze ook bezig geweest zijn met die verkrachtingszaak. Dat grootschalig wat eerst in Frankrijk was. Nu dus ook in Nederland was van die mannen en dergelijke. Ik denk dat de politie verder is dan wij denken. Dat hoop ik in ieder geval wel.
4: Ja, mooi dat ze wel opgepakt. Maar hoe snel staat hij weer buiten?
5: Ja, daar gaan we niet om. Maar wat voor loser ben je als je met name... minder valide medemensen, in dit geval verstandelijk gehandicapte mensen... probeert op te lichten voor een stukje goud of een stukje een paar tientjes of weet ik wat.
4: Eens. Ja,
5: en
4: dat
5: gaat ook voor oudere mensen ophouden met die onzin.
0: Ja, gisteren in Vriezenveen ook weer. Ja. Een mevrouw van in de 90 gewoon de sieraden afhandig gemaakt. Dat is niet te geloven.
5: Ja, het gaat mij nog niet eens zozeer om het financiële gedeelte. Maar vaak zit er ook nog een hele hoop ellende achter. Van emotioneel, ja, mensen. De oude trouwring van de overleden man. Maar ook het idee van ik ben opgelicht. Dat geven ze zichzelf nooit.
4: Weet je wat jij met jouw snor hebt, Fred?
5: Ja, dat heb ik inderdaad.
4: Dat is voor jou zoveel waard, die snor. Als die weer in één keer s'nachts bij jou af wordt gezocht, nou, dan hebben we een probleem, toch?
5: Ja, precies. Hetzelfde, maar hetzelfde als jouw scheidsrechterfluitje inpikken, toch?
4: Nee, mijn fluitje mogen ze niet afpakken.
0: Week,
4: nee.
0: Tot volgende week, hè?
4: Fred, rustig aan, hè?
0: Hey, groeten.
5: Fijn weekend. Doei. Hoi.

0: nieuwe werk van misschien wel de beste liedjeschrijver aller tijden, toch? Paul McCartney.
1: Zeker.
0: Jij hebt hem voor het eerst gehoord, dit liedje. Want ik krijg ontzettend veel reacties op dit liedje van Paul McCartney. Want heel veel mensen die naar radio's luisteren vinden dit een geweldig liedje. Jullie zijn ook into de muziek. Wat vind je van deze van Paul McCartney?
2: Je gaf er net al een beetje aan. Van, naar aanleiding van Blauwe Strik. Dat sfeertje, dat soort liedjes met dat soort teksten. Ja, dat vind ik altijd prachtig. Dat is echt klein uitgevoerd, maar toch heel, heel gevoelig. En toch gelaagd. Ja, ik vind het echt, nu ik het ook hoor, echt een heel mooi liedje.
0: Gerard, jij bent liedjeschrijver. Paul McCartney, hoe kijk je naar Paul? Sir Paul? Was je fan van Paul of zat je toch meer in de Rolling Stones hoek?
1: Nou, ik was meer altijd Neil Young, maar ik weet wel dat als klein kind al thuis bleef, dan moest ik voetballen, maar even wachten tot het plaatje van de Beatles is afgelopen. Dus de Beatles hebben wel super mooi, maar ook John Lennon hoor.
0: Maar die
1: tweeën waren ze wel.
0: Ja. Maar Paul McCartney, anno 2026, kan hij nog steeds.
1: Ja, want hoe oud is die man ondertussen? Ja. Hij maakt ook nog wel variaties in zijn muziek.
2: En uiteindelijk, als je composities maakt, zoals Paul McCartney ook, alles wat hij daarvoor heeft gedaan, dat neem je allemaal mee. En uiteindelijk komt het weer in het volgende liedje op een of andere manier, komt dat weer erbij in. Dus er zit ook een bepaalde gerijptheid in, een groei in. Ja. En dat stopt eigenlijk nooit.
0: Het is 13 voor 11. Ik ben iets te laat, maar ja. Het is altijd gezellig in de zaterdagochtend koffiekroeg hier bij Bas en Bert.
1: Nooit te laat, toch?
0: Nee.
3: Nieuws is altijd precies op tijd.
0: Ja. We hebben nieuws gemaakt toch vanochtend.
3: Zeker, laten we daar maar even mee beginnen. Want Gert-Jan Oplaat wordt de nieuwe landelijk campagneleider van de BBB. Dat bevestigt hij zojuist in de Bert en Bas ochtendshow na een hoop geruchten.
4: Wordt wel gesuggereerd, dus ik kan het niet bevestigen nog ontkennen, maar het klopt wel. Ik ben gevraagd door het bestuur om landelijk campagneleider te worden voor de BBB. En binnenkort hebben we de eerste overleggen daarover.
3: En daarmee volgt de politicus uit Markelo Henk Vermeer op. Die heeft dan weer het stokje overgenomen van Caroline van der Plas uit Deventer, die zich terugtrok in februari als fractievoorzitter. Gert-Jan Oplaat heeft maar één missie.
4: Hoe we nou zorgen dat de regio gehoord wordt.
3: Ja, hoe je dat gaat doen als kersvers campagneleider van de Boerburgerbeweging, dat wordt dus binnenkort duidelijk. Een bijzondere reddingsactie van de brandweer vanochtend in Den Ham. Bij een boerderij zijn vanochtend daar rond 8:30 7 pinken door de vloer gezakt en in een gierkelder terechtgekomen. Het ziet er super zielig uit. Nou, voor die reddingsactie is gebruik gemaakt van een zogenoemde koeientakel. Daarmee zijn de pinken één voor één weer uit de kelder gehesen. Ander nieuws dan, een zure nederlaag voor de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle. Zwolle verloor gisteravond in eigen huis met 59-61 van ZZ Leiden. Was een spannende basketbalwedstrijd.
5: Maar dan Zwolle met een allerlaatste kans. Is het Boyd van de Vuurste Vries voor de gelijkmaker. Maar die rolt eruit. En zo wint Leiden op bezoek bij Zwolle. En trekt het de stand in de serie over 5 wedstrijden gelijk. En gaan met een 1-1 stand terug naar Leiden.
3: De Best of 5-serie staat dus nu 1-1 en morgen volgt het derde duel in Leiden. Dan naar de Oranje Vrouwen met onze eigen Wieke Kaptein uit Hengelo. Ze hebben een flinke tik gekregen in de WK-kwalificatie. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Door die nederlaag raakt de ploeg de koppositie kwijt aan Frankrijk. Met nog 1 wedstrijd te spelen hebben de Leeuwinnen directe plaatsing voor het WK niet meer in eigen hand. Oranje moet dinsdag winnen van Polen en hopen dat Frankrijk punten laat liggen tegen Ierland. En die wedstrijd dinsdag is in Almelo. De wedstrijd in het Asito Stadion begint om 9:00 s'avonds. Voorafgaande aan die wedstrijd is er trouwens een inspiratiebijeenkomst, waarbij de KNVB vrouwen kennis wil laten maken met de verschillende rollen in het voetbal. Als je daarvoor nou wil inschrijven, dan kan dat via Heracles.nl.
0: Ik doe veel vrouwenvoetbal voor ESPN. Vrouwenvoetbal is wel vele malen beter geworden. Jij fluit ook wel eens. Ik fluit wel eens vrouwenwedstrijden, maar dat is best wel lastig om te fluiten af en toe.
1: Leuk om te fluiten. Ik heb afgelopen woensdag nog een meisjestoernooi gefloten. Dus meisjes van 7, 8. En ja, sommigen kunnen er niks van, maar sommigen kunnen supergoed voetballen, man. Daar gaan de jongens voor aan de kant, hoor.
0: Ja, het is,
1: dus ik vind er zit een enorme ontwikkeling in. Ja. Alleen, ik heb me gisteravond wel kapot geërgerd aan het Nederlandse team weer.
0: Het is een typisch Nederlands. He, dan zijn ze bijna, dan winnen ze van Frankrijk. Zonde. Ja, echt zonde.
3: Echt zonde. Ga je dan ook naar Almelo toe? Ga je kijken? Ga je in het stadion zitten?
1: Nou, nee, dat niet altijd.
3: Maar. Oh nee, ik dacht, dan ga je gewoon thuis zitten ergeren.
1: Thuis zitten.
3: Ja, precies. Ja. Lekker.
0: Helle Boer, vandaag te gast in de Bas en Bert ochtendshow. Na 11 schuiven nog wat andere mensen aan.

0: kostte mij een rib uit mijn lijf, maar ik ben erbij bij Guus Meeuwers volgend jaar. Guus Meeuwers, die hebben jullie ooit van de eerste plaats verdreven, hoorde ik zojuist.
1: Ja. Hij stond bovenaan en wij kwamen met dat liedje aan. Hè. Toen moest hij aan de kant. Ja. Maar dan kom je wel in hetzelfde circuit, dus we waren wel een jaar lang met op het trekken.
0: Geer,

0: En die maakten elkaar bijna af, jongen. En ik had de regels allemaal netjes. En ik zei van, nou ja, dat is een gele kaart. En dan, nou, hup, ze gingen er nog veel harder in. Een rode kaart. En op een gegeven moment twee rode kaarten. En, nou, en toen, op een gegeven moment kwam de begeleider die zegt van... we gaan deze wedstrijd staken, want die loopt helemaal uit de hand. Dat was wel een kutwedstrijd toen, hoor, jongen.
1: Zo min mogelijk de regels volgen.
2: Jullie blijven nog even, hè, want de koffie is nog niet op, hè.
0: Oké. Okay.
2: Zometeen ook... buitenlandse artiest.
0: Ja?
2: Wolfgang Saufi.
1: Het is ongelooflijk. Hij is al binnen, maar er komt wat binnen, hoor.
2: Ja, zo meteen hier bij Radio Oost in de Bas en Bert Ochtendshow.
3: Pas op, hoor. Deze is heet.
4: Oef. Ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
13: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn

0: 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXXLoots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Radio Oost. De Bas en Bert

0: ABBA met The Winner Takes It All. Een van de leukste liedjes van ABBA. Toch ben je een beetje ABBA?
1: ABBA, vooral die tribute, hè? Mooi. Ja. Was mooi, hè, die tribute.
2: Nope.
0: Maar houden jullie een beetje van ABBA? ABBA is natuurlijk wel... BZN heeft er zijn carrière aan te danken. Want Jan Keijzer die heeft openlijk hier gezegd van... joh, ik heb heel erg goed gekeken hoe ABBA dat deed in het verleden.
2: Nou, Hans...
3: Nou, waarom kijk je nu nog niet?
2: Ja, ik ben een muzikant.
3: Ja, ik vind ABBA muzikaal gezien zeer goed. Hele goede composities. Ja. Heel gelikt. Maar ik vind niet alle muziek spreekt niet allemaal aan.
0: Nee, maar dat hoeft maar
3: het
0: niet.
3: Het is een hele...
0: Hetzelfde is met Boney M. Dat is muzikaal ook goed.
3: Ja, nee, het zit
2: Millie Vanilli.
3: Zit ook heel goed in elkaar.
0: Millie Vanilli,
3: nee, het is ook technisch heel goed in elkaar. Dus,
1: het is anders dan Busje Komt Zo.
2: Het is wel anders.
4: De Bas en Bert... Ochtendshow.
0: We hebben echt een grote hit gescoord in Nederland. En ze doen er heel makkelijk over van ja, Busje Komt Zo.
3: Moet je niet onderschrijven.
1: Ze zijn ook in de bus. Ik moest even naar buiten toe. Ja. Om even te kijken wat het pakket. Maar ze zijn ook echt met de bus.
0: Ja, maar in de verslavingszorg. Dat mooi werk is dat, hè? Verslavingszorg.
2: Ja, dat was mooi werk, ja. Ja, ik heb in je 67ste danen en nooit geen dagspeed vanuit.
0: Ja, ik heb een tijdje op de drugsvrije afdeling gelopen... die bijna wel drugsvrij was in de gevangenis. Ik vond het wel indrukwekkend allemaal.
2: Oh ja?
0: Ja. Ik heb in Zutphen gezeten van, even kijken, van 96 tot... ik werkte hier al vast, dan deed ik heel vaak nachtdienstjes draaien, hoor.
2: Oh, nachtdienst. Oh, ik dacht en ook overdag. Je dan deed door moeten zitten.
0: Nee, niet zoveel.
2: Oh,
0: ja, ik ging veel voetballen met ze.
2: Ja, ja.
0: Op zondag en zaterdagmiddag alle poorten open, lekker voetballen.
2: Ja. Ja.
0: Maar het is wel dankbaar werk en alleen jammer... Ja, dat je ze niet altijd kan helpen.
2: Je kan ze niet allemaal in het geleel kringen.
0: Nee. Het is een Mission Impossible.
1: Nee.
0: Ja, Bas...
1: Ja, knap werk.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is echt, knap werk. Ja, liedjes schrijven is knap werk, maar dat, als je dat kan met mensen omgaan, is sowieso.
1: Ja, maar je bent van die mensen vaak toch het enige aanspreekpunt, hè, op zo'n dag, toch?
2: Ja, ja, zeker wel. Want ja, nou, laatste Johan werk ik als bemoeizorger. Dat wil zeggen dat mensen die wel hulp nodig hebben, maar die het niet wilt. En dan kom je dus ongevraagd aan de deur en mensen zeggen, ja, donder op, wat moet je hier? Maar als je dan 3 of 4 keer weer terugkomt en mensen voelen de goede bedoelingen van je, dan kun je daar op een gegeven moment toch binnenkomen. En dan, ja, dat sommige mensen zeggen, ik heb maar 1 vriend en dat ben jij. Weet je wel?
1: Nou, dat hebben wij nu ook wel een beetje.
2: Mooi, hoor.
1: Want wij hebben net ook, jullie zouden eigenlijk van 10 tot 11 blijven. Maar we hebben nu zoiets, blijf maar gewoon tot 12. Dus dat wek je wel op, toch?
2: Ja,
1: ja, dat wek je gewoon op.
3: We proberen hier voor te komen, maar
1: ja.
0: Nee, hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Toch, Bas?
1: Zeker gezellig.
5: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
6: Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Hippe de piep! Hoera!
0: Verheug me ook alweer op een ochtend Cor en Marjolein hier in de studio.
1: Ja, nou, ze zijn net geweest, dus even wachten nog. Toch, Marjolein?
7: Zeker, Bart. Goedemorgen. Wanneer kunnen wij jou weer bewonderen op het...
1: Op het veld? Ja, nou, ik hoop augustus, hè, begin van de competitie.
7: Oh,
1: dus, dat moet er goed komen.
7: Ja,
2: mooi.
7: Ja.
0: Hoe is het met je oog?
1: Oog?
7: Ja.
0: Cor is geholpen aan het oog.
7: Nou, maar gaat wel weer goed.
0: Oké, okay, dus...
7: Volgende week weer even controle, even kijken hoe het ermee staat en dan...
1: Zie je Marjolein nu dubbel?
7: Ja, nee, enkel, hè.
1: Oh, enkel, oké, okay, ja.
0: Dus met het oog op morgen gaat het gewoon door?
7: Ja, gewoon door. Wat ik ook even wil zeggen...
1: Oh, Marjolein wil iets zeggen.
7: We hebben gisteravond genoten van Bouke Scholten.
0: Ah, Bouke, zanger Bouke. Scholten.
1: Ja.
0: Bouke, Elvis Presley.
7: Die trad op gisteren bij Stars on Stage... En die zong gisteren een prachtig nummer van Miss Saigon.
0: Ah, oké. Okay.
1: Kijk jullie ook naar de bondgenoten trouwens, Marjolein?
7: Wat zeg je?
1: Kijk je ook naar de bondgenoten?
7: Ja.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, zijn ontzettend populair.
1: Ja, ik kijk er ook naar.
7: Ja. Is leuk.
0: Nou, de jarigen. Wie zijn
1: er? Ja, wie zijn de jarigen?
0: Björn Borg is jarig. Hebben jullie die op de lijst staan?
7: Frank, verslaggever Jeroen Snel.
0: Jeroen Snel.
1: Nooit zag
0: de koninklijke verslaggever, toch?
7: Ja,
1: Blauwbloed,
7: hè?
1: Dan is die is dat, ja.
7: Politica... Caroline van der Plas.
1: Caroline van der Plas. Wij noemen haar Caroline. Caroline van der Plas.
7: Dan is jarig tennisser Björn Borg.
0: 70. Björn Borg. 70, ja. Toch?
7: 70 jaar geworden.
0: Ja, dat dacht ik wel.
7: Dan is jarig zangeres Connie Vink.
1: Connie Vink. Ah.
7: Van de Toeteraar.
1: Van de Toeteraar, ja.
7: 81 jaar.
1: Jullie hebben altijd van die oude.
7: Wat zei je, Bas?
1: Jullie alleen maar leeftijden boven de 70 altijd.
0: Ja, dat is doelgroep,
7: ja, hè? Ja, ik heb ook nog wel jongeren,
1: hoor. Oh, heb je nog jongeren, gelukkig.
7: Ja, koning Albert. Hij zei de koninklijke hoogheid, koning Albert. Ja. Die is 92.
1: Nou, dan gaan we weer. Weer eentje die zo oud is. Hallo.
7: Ja. Nou, en dan even kijken. Ik heb er nog eentje. Dat is van...
1: Ze zijn nu op zoek naar een jongere, hoor.
7: Dat is Col Hocker. Dat is een afstandloper.
1: Wie?
7: Col Hocker.
1: Col Hocker.
0: Tom Hocker, ja.
1: Tom Hocker, nooit van gehoord.
7: 25 jaar.
1: 25 jaar.
7: En dan onze vriend Nelly Koelman.
1: Ah, Nelly Koelman, ja.
0: Vooral op binnenbanen was heel
1: erg. Ja, die is net als ik ambassadrice van de Roparun, hè?
0: Roparun. Nou, ja. Weet je, jij was weg. Ik heb midden in de Roparun gelopen.
1: Wat goed.
0: Ja, echt. In Deventer was ik.
1: Ja.
0: Nee, ik liep van Deventer naar Wilp en ik
1: kwam je ze tegen?
0: Ja, ik heb heel erg meegelopen met de Roparun.
1: Geweldig. Ja.
0: Nou, dankjewel, hè.
7: Oké, okay, tot maandag.
1: Tot maandag, doeg.
0: Corrie en Marjolein.
2: Goed nieuws,
0: Joost. Ja, dat is alleen maar goed nieuws, Joost. Zometeen... Ja, Wolfgang Saufi hebben we zometeen te gast. Ken jij Wolfgang Saufi?
1: Nee, nu voor het eerst, maar de apps komen binnen. Staat er iemand naast je met een pruik op? Nou, ik weet niet of de pruik... Is dit echt je haar?
8: Natuurlijk is dat echt. Oh. Ja, zeker.
1: Ah, we spreken heute Deutsch.
8: Ja, zeker, maar ik heb geen pruik nodig om er goed uit te zien. Dit is gewoon van mijn echte haar, mevrouw, als u nog luistert.
1: Of... Bert, ik ga even koffie halen.
0: Ja, een beetje thee. Zometeen gaan we de nieuwe namelijk een nieuwe single uit, toch?
8: Ja, zeker. Ja, What's Up.
0: Van de Fornum Blanc.
8: Ja, zeker. Daar hebben we een goede artiskie-versie van gemaakt. En daar gaan we nu op dit moment volle gas mee in de feestenten.
0: Ah, oké. Okay. En zometeen dus op radio.
8: Ja, zeker. Dansen we lekker mee hier, toch?
0: Hou je daarvan, après-ski, Gerard?
2: Ik kan niet
8: zingen,
2: dus...
8: Nee, je hoeft niet te kunnen zingen, hè?
0: Nee, maar het theaterseizoen zit er bijna op. Hebben jullie nog veel optredens de komende tijd? Of
2: ga je... Nou, vooral de Zonnewende zin in.
0: Eind juni.
3: Ja. Nee, Zonnewende en wat aan het najaar nog een aantal optredentjes.
2: En we zitten in de studio wat nieuwe dingetjes opnemen.
0: Ah, ga je nieuwe dingen opnemen?
3: Ja.
0: Wanneer gaat dat uitkomen?
3: Ik denk niet dat het heel lang... Nee, de laatste hand moet nog worden gelegd eraan. Dus, maar met, ik denk een paar maanden ligt er ook een beetje aan wanneer we weer in de studio terecht kunnen. Maar het grootste gedeelte staat er eigenlijk wel op.
0: Ah, Zonnewende is echt fantastisch.
3: Ja, Zonnewende wordt sowieso hartstikke mooi. Maar,
0: heb je Albert Bartels, die organiseert het? Die gaat weer optreden met de Prodigal Sons.
2: Kerel, jongen. Hij was de oude bassist van de Prodigal Sons. En hij speelt ook zelf in de Verveners. Dat is een groepje uit
0: Rauwveen.
2: Rauwveen. Ah, zulke lieve, fijne dialectmuziek.
0: En Albert is de papa van Micha, hè?
2: Ja, is de papa van Micha.
0: Ja, dus, en Albert die gaat dus weer met Erwin Nijhoff en de Prodigal Sons optreden. Ja, twee metersessies. Heb je... Twee
8: metersessies? Ja, dat ken ik. We luisteren vanuit Duitsland ook natuurlijk naar de Nederlandse televisie. Dat was toen met die Jan Douwe
0: Kruske.
8: Zeker! Ja.
0: Jan Douwe Kruske. Even kijken, volgens mij is het in Ommen of Hardenberg.
2: In Ommen, in het Openluchttheater.
0: Mooi theater trouwens.
2: Ah, schitterend. Ja. Ja.
0: Zometeen, What's Up.
8: Yes, mooi zo.
0: Dus, hier
4: de Bas en Bert Ochtendshow.
0: Maar eerst hebben we deze meneer. Populairder dan Michael Jackson, want hij heeft meer top 40 hits. Ik heb het over Bruno Mars.

0: Dus opa's en oma's, jullie kleinzoon en kleindochter, zingen mee met dit liedje van
1: ja,
0: jou.
1: Zeker, ja.
0: Want hoe is het eigenlijk in de feesttijden op de festivals?
1: Feestelijk, het rampen stampt er lekker op, om het zo te zeggen. En je merkt het wordt allemaal sneller natuurlijk en daar gaan wij lekker in mee.
0: Ja, Nederlandstalig, dat scoort als een tierenlier, hè?
1: Nederlandstalig scoort fantastisch. En daarom ben ik natuurlijk als import-Nederlander, als Duitser ook wat meer op de Nederlandse tour gegaan qua plaatjes. En ik moet zeggen, het werkt als een tiet. Ja. Tierenlier, excuses. Sorry.
0: Ja. Hoe kijk jij naar dit soort
2: acts? Het is aan mij niet besteed.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet, want hij heeft een hele andere doelgroep natuurlijk, snap ik. Maar snap je dat dit scoort?
3: Ja.
0: Ik wel, namelijk.
3: Ja, ik snap ook dat het wel scoort. Ik bedoel, dat is wat mensen toch willen, iets herkenbaars. Dat was ook de sterkte van het busje uiteindelijk.
1: Precies.
3: Dat er een vrein, daar zaten ze allemaal op de wacht. Daar luistert niemand naar. Dus uiteindelijk, dat meezingen, dat is gewoon waar het om gaat. En dan dient het een bepaald
0: doel. Busje komt zo, er is ook nog een hardstyle-versie van gemaakt door
3: AI heb ik Gerard me een keer naar het ding opgestuurd. In allerlei stijlen.
0: Ja.
2: Zelfs René van der Gijp nog. Zusje komt zo.
0: Ja. Anno 2026 is het toch wel dat meer de kentering gaat naar Nederlandstalige muziek in plaats van bands en grote artiesten.
1: Ja, zeker. Je ziet het ook dat voor onze groep, de artiesten, is het gewoon een... de agenda's zijn lekker gevuld en we kunnen gewoon lekker zingen ieder weekend in de feesttentjes, op de festivals, maar ook op de private parties en de bedrijfsevents. En als bandje, dan wordt het is ook wel druk, maar het is wel lastiger als een artiest, denk ik, op dit moment.
0: Maar waar komt Wolfgang Saufi vandaan? Want je hebt volgens mij in een band gezeten, toch?
1: Ik was voorheen liedzanger van die Tolle Leute.
0: Tolle Leute,
1: en daar zijn we in 2020 mee gestopt. En daarna ben ik verder gegaan op de solotour. Een tandje erbij, af en toe een beetje hardstyle erin. En de gekkigheid is gebleven. En we maken gewoon lekker een half uur flink feest op iedere party.
0: X, dat is ook anno 2026. Toch? Je hebt de Piraten Power Hour, even serieus.
1: Ja, je kiest een richting. En dat is natuurlijk met mijn muziek ook zo, met de après-ski, feest bouwen, heel veel interactie met het publiek. Dus je kiest een richting en dat werkt gewoon.
0: Ja, interactie met het publiek, is dat het toverwoord anno 2026?
1: Ja, dat is, bij mij vliegt de confetti om je oren. Dus ik zal als organisator de bezem klaarzetten. We hebben vlaggetjes erbij. Die gaan als zoete broodjes over de toonbank. En stickers, kaartjes. En we hebben nog iets leuks.
2: In de zomer kom je dan ook in Tormolino's en zo?
1: Jorrit de Marre, daar gaan we dus ook de bar op zijn kop zetten.
2: Oh, wat een god, je gaat heel Europa door waar de Nederlanders zijn.
1: En in de Oostenrijkse après-ski.
2: Ah, kijk.
1: En we hebben nog iets leuks dan voor de jeugd. Als we in de zomerse orden komen of in de après-ski, hebben we in samenwerking met Ik kom van mijn Wil van mijn SOA af.nl de Wolfgang Saufi condooms ontworpen.
0: Kijk.
2: Doe maar dan maar.
1: Weet je eens, je weet niet wat je op de terugweg naar het mooie salon nog tegen
0: je hebt straks nog wat uit te leggen.
2: Ik gebruik dat als kauwgum, hè.
1: Ja, je hoort er ook in, begreep ik. Zo.
0: Vanille smaak?
1: Ik heb ze niet geproefd zelf, moet ik zeggen.
0: Oké. Waar sta je de komende tijd?
1: Gisteravond stond ik in Veel. Komende week sta ik op het feest in Splo. Daar sta ik zaterdag volgende week. En ik moet even denken, dan gaan we nog naar de Zwarte Cross. Gaan we nog weer naartoe.
0: Ja.
1: Joret zit er aan te komen. Buurse hier nog in de omgeving, weet ik zo. En verder, het zit het hele land door. Van Haarlem tot en met Vlissingen.
0: En er komt nieuw werk aan, want dit is je nieuwe single, What's Going On.
1: WhatsApp hebben we gelanceerd in mei. En op 17 juni komt de nieuwe plaat eraan. Handjes omhoog, stapje naar voren, lekker interactief. En dat wordt een knaller.
0: Nou, oké. Okay. Succes, zou ik zeggen. Zo,
1: we zijn er blij mee.
0: Ja, nee. Harmoed Riessen zat hier vroeger.
1: Ja.
0: En een van de lievelingsliedjes van Harmoed Riessen was het origineel van de voornaamlands. What's Going On.
1: Mooi zo.
0: Dus, ja, nee, dus...

0: Dit vind ik echt een fantastisch liedje van jullie. Deze hebben jullie ook live gedaan. Hebben we nog opnames van?
1: Ja, die hebben we hier opgenomen toen.
0: Ja,
1: ja, klopt.
0: 18-3 ergens, 6, 7 jaar geleden was het.
1: Ja, precies. We hebben een aantal nummers opgenomen en dit was er ook eentje van.
0: Wolfgang, kun je ook naar Hulleboer luisteren?
2: Jazeker, als ik s'avonds met mijn Warsteiner op de bank zit, gewoon rustig na een feesttent afgejaagd te hebben, dan is het gewoon lekker om gewoon met je biertje naar dit soort muziek te luisteren, hoor.
0: Ja, maar ja. Af en toe, want je kan ook al een hele rustig nog draaien in een feesttent, toch?
2: Zeker, ook wel mee? Zeker, ja. Dat is, in mijn half uur is dat niet handig, maar daarna zeker.
0: Ja, via de radio is het 2 keer uptempo en 1 keer slow, toch? Dat is het arbeidsvitamine formatje. Het is 6:30. Ga je goed, Bas?
3: Bas gaat nog.
4: Gaat lekker.
3: En Bas staat hier een beetje in de deuropening. Eigenlijk moeten wij een nieuwe studio. We moeten meer microfoon hebben.
0: Ja, dat gaat ook gebeuren met de nieuwe studio.
3: Oh, heerlijk.
0: Of we moeten naar de andere studio verplaatsen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Het is even kijken. 6:30, de Bas en Bert ochtendshow. Wolfgang Sauvy is er, Hulleboer is er. En José nu met het laatste nieuws.
3: Nou, we beginnen maar met triest nieuws. Want de moeder van Caroline van der Plas uit Deventer is gisteren overleden. Dat deelt de BBB-politica via X. Nuela van der Plas Fitzpatrick is overleden op 87-jarige leeftijd. Van der Plas deed eerder deze week een stapje terug uit de Tweede Kamer om voor haar zieke moeder te zorgen. Van der Plas Fitzpatrick was in de jaren 90 wethouder voor het CDA in Deventer. Ander nieuws dan, bijzondere reddingsactie vanochtend in Den Ham. Daar zijn 7 jonge koeien door de vloer gezakt en in de gierkelder terechtgekomen. De brandweer heeft de dieren met een zogenoemde koeientakel er weer uitgehaald. Het regent binnenkort waarschijnlijk weer boetes aan de Deldenerstraat in Hengelo. De Flexflitser staat er weer. Het is al de derde keer dat die mobiele flitspaal daar wordt neergezet. Het is ook het maximale aantal keer wat een flexflitser op 1 plek mag worden neergezet. Vorig jaar leverde die flitspaal 368 boetes op. En Bas, ik weet niet waar je bent. We moeten nog even terug naar het NK Vogelfluiten in Utrecht. Vertelde je vanochtend al dat Tony Frerikse uit ons eigen diepe heim dat Nederlands kampioenschap heeft gewonnen.
5: Winnaar van de Gouden Luisterbrink 2026 is Tony Frerikse met zijn merel.
6: Heel, heel veel geoefend.
3: Maar ook zonder dat heel, heel veel oefenen kun je zomaar op een NK terechtkomen, Bas. Dit meisje kwam daar per ongeluk, hoor je bij de Telegraaf.
7: Mijn vriend die had deze middag had hij me aangemeld. En hij zei dat hij een verrassingsdate had. En toen stond ik hier een kip na te doen.
3: Ja, nou, misschien een goed date-idee.
8: Dat is echt geweldig.
3: Ja,
8: dat klinkt er echt goed.
3: Dit klinkt heel goed, ja. Ja, ze had geen idee waar ze terecht kwam. Maar ze werd op date meegevraagd.
0: Maar Bas deed het ook vanochtend.
3: Maar Bas deed het vanochtend uitmuntend.
8: Nee, dat was echt,
0: Even laten horen hoe je dat deed. Maar nu denken de mensen, ja, dat is niet echt.
3: Want dit is echt.
0: Bas, kun je hem nog 1 keer doen?
8: De haan?
0: Ja. De haan.
8: Dit is een lange.
0: Wij hebben die geoefend.
8: Nee, ik hoor zoveel hanen weg thuis. Dat je gaat op een gegeven moment met ze praten.
0: Ja, je gaat op je dieren lijken.
8: Ja, je gaat op je dieren lijken ook, hè? Het is maar goed dat ik geen andere dieren thuis heb.
9: Ik heb dat met een hond.
0: Heb jij dat met een...
8: Kun je een hond maken? Een hond?
9: Ja.
8: Nou, ik heb hier een Duitse staande naast me staan. Goed.
2: Hij gromt toch een beetje.
8: Bert staat altijd wandelende takken. Bert, hoe doe je dat nou?
0: Ja, nee. Doodse stilte, hè, wandelende takken. Dit is een wandelende tak.
3: Ja,
0: en heb jij nog iets waar je...
3: Nee, ik kan helemaal geen
0: dier
3: nadoen.
0: Nee?
3: Nee.
0: Ja, Wolfgang Sauvy vind ik een mooie artiestennaam. Want wij zijn op zoek, Bas en ik, naar...
10: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
0: Mooie voetbalnamen. Heb jij een mooie voetbalnaam? Zijn er heel wat binnengekomen, toch, Bas?
8: Ja, er is wel heel wat binnengekomen. Zeg maar Noppert. Wat ook nog.
0: Noppert is een mooie voetbalnaam. Andries Noppert, ja.
8: Ja, dat is echt ongekend.
0: Die liep echt met de ziel onder de arm in het... In de grondsvesten na de wedstrijd FC Twente tegen Heerenveen. En André is wel een leuke jongen trouwens. Ook mooi om te interviewen.
8: Paolo Rossi,
0: ja, dat was wel mijn Klaus Fischer.
11: Dominique Rocheteau, dat vond ik ook zo mooi.
0: Fransman.
11: Ja, dat vond ik ook mooi. Dominique Frits Rocheteau. Van Tornon Taxis.
0: Ja, die ken ik.
4: Ja, dat was de presentator van de Duitse voetbalshow altijd, ja, van de ARD. Fritz von Thurn und Taxis.
0: Ja, dat was om 6 uur toch altijd, op zaterdagavond. Ja, klopt, ja. Ja, daar keek mijn oom en mijn vader ook altijd naar. Heb jij een goede Duitse voetbalnaam?
2: Nou, ik vind mijn Duitse voetbalheld van vroeger is altijd Rudi Völler en Franz Beckenbauer. Hè? Maar dat moeten we een beetje, met Rudi Völler moeten we een beetje oppassen hier, hè?
0: Nou, Rudi Völler, anno 2036 kan het, hè? Met
4: ja, de Lama.
0: Ja, de Lama, ja, met Frank Rijkaard. Heb jij nog een... Of heb je helemaal niks met voetbal? Heb jij nog een...
1: Een voetballer die ik...
0: Een mooie voetbalnaam, daar zijn we naar
1: op zoek. Een mooie voetbalnaam. Oeh.
0: Die ooit op het WK geschitterd heeft.
1: Oeh.
0: Ja, ik... Diego Armando Maradona vind ik ook mooi. En mijn voetbalheld, die komt ook uit het team van Paolo Rossi in Italiaan. Antonioli, dat vond ik een goede voetballer. Ja, ken je die nog, Bas? Nee, dat is ver voor je tijd. En heb je nog een scheidsrechter met een mooie naam?
8: Ja, ik vond altijd Michel Foutreau, vond ik altijd mooi.
0: Oh ja, die Fransman die de EK-finale 88 floot. Ja,
8: Pierluigi Collina is natuurlijk een fantastische naam.
2: Die grote ogen is dat.
8: Ja, met die grote ogen, ja.
4: Ja, die pakken
0: we. En een Duitse scheidsrechter, want Duitse scheidsrechters zijn vaak wel heel erg goed, hè? Want Siebert vind ik wel een goede scheidsrechter.
8: Siebert doet heel goed. Het is echt, in het Duits hadden ook wel een aantal grote namen, hè? Stark,
0: ja. Die floot altijd heel erg...
8: Stark.
2: Stark, jezus.
0: Daar gaan we niet overheen. Het is zelf...

0: loyaal.
1: Kan dit ook in de feesttent?
2: Dit kan prima in de feesttent, zeker.
1: Ja. Ja. Een beetje een... je zit te lachen. Dus harmonicaatje eronder. Harmonicaatje erbij.
2: Gras bij.
1: Dit komt ook uit onze provincie. Want Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
1: Ja, je bent de Bas en Bert Beuker. Ja, Bas en Bert Beuker ben je deze week.
3: Ja, potverdikkie, wat ben ik een bofkont, Bert?
1: Ja, nee, ik ga hem ook volgende week even af en toe draaien hier op Radio Oost. Ja,
2: is dat die Nederlandse conducteur aan de telefoon?
3: Jazeker, jazeker. Oh, ja, Wolfgang, hè?
2: Ja,
1: hey. Hey, Wolfgang, Sophie, Marco.
3: Ja,
1: hij komt hier aanlopen, maar wij kennen Wolfgang niet, dus...
3: ja, ik ken Wolfgang, ik ken zijn... Hij heeft nog een verre neef in Raal te wonen, die ken ik ook.
1: Ah, een neef. Oh,
2: super.
3: Die ken ik wel. En Wolfgang kom ik wel eens tegen op het partycircuit, hè?
2: Jazeker. Ja, Michael.
1: Nee, maar Bom, gaat hem dat worden? Wordt dat de zomerhit?
3: Nou, daar ga ik helemaal vanuit.
1: Ja, maar wel...
3: Nee, het zal leuk zijn. Ik ben zelf wel tevreden. Ik vind het wel een leuk nummertje geworden in ieder geval.
1: Ja, leuk nummertje geworden. Wel tevreden. Ja. Ben je vaak niet tevreden dan?
3: Nee, eigenlijk nooit.
1: Ja,
3: je kent me een beetje, Bert. Ik ben redelijk positief over het algemeen.
1: Ja, nee, maar wel een leuk liedje. Dus we gaan hem volgen. Hoe is het met jouw conducteurcarrière?
3: Ja, goed. Ik heb vandaag lekker vrij en het is gezellig op de trein. Dus ik zal zeggen, ik hoop allemaal dat maandabonnementje voor weinig...
1: Ja, en je bent een van de beste stadionspeakers van Nederland, toch?
3: Ja, jij zegt het, Bert.
1: Ja, nou, Bas Nijers zegt het ook. Die stadionspeaker, die willen we als de Bas en Bert Beuker.
3: Kijk. Ja. Nou ja, ik kom Bert, of Bas weer tegen over een paar weken als de competitie weer begint.
1: Ja, heb je je contract verlengd?
3: Ja, dat wordt stilzwijgend verlengd. Op het moment dat ze vragen of ik bij de open dag weer van de partij wil zijn, dat betekent automatisch dat het contract weer verlengd is.
1: Oh, oké. Okay. Nou, wat is er zo mooi aan een stadion? Dat lijkt me ook wel wat voor jou, Gerard, dat je er bent. Heb je dat ooit nooit gedaan bij Roda Raad?
4: Nee, ik zit alleen maar te ouwen, volgens mij.
1: Ja, dat moet ook. Dat is ook ik vind die jongen ook altijd vroeger bij Ajax. Ja,
4: die heeft de boel wel aardig in de war geschopt.
1: Ja, toen wel, ja. Met Kassie. Ja, toen. Wat zeg je...
3: Het lijkt me een hele goede voor SDOL daar.
1: Nee, Roda Raalte.
4: Roda Raalte. Luttenberg Zuid.
3: Luttenberg Zuid.
1: Dit verhaal heb ik wel zo vaak verteld ook. Ik ging vroeger speciaal, in plaats van naar Go Ahead of FC Twente of Zwolle, vroeg ik altijd om Roda Raalte bij Frans Leushuis en Ronald Nijboer. Want ik wilde Gerard zijn commentaar horen op de tribune.
3: Ja, okay.
1: Ben nog steeds een fanatiek.
4: Die 50 man op de tribune.
1: Ja, was hartstikke
4: gezellig. Dan kon je altijd net bij hem uitkomen.
1: Ja, was hartstikke gezellig, toch?
4: Ja, supergezellig altijd.
1: Ja, maar ook op een mooie manier. Ook tegen de tegenstander. En die ging daar ook altijd
4: respectvol,
1: mee om.
4: Respectvol, hè?
1: Ja, nee, op een mooie manier. Dat is respectvol, toch? Ja. Hey Marco, leuk om je even aan de telefoon te hebben gehad.
3: Ja, dankjewel en succes met het programma, hè. En
1: Bom, hè.
3: Ja, Bom. Even de tip, niet op Schiphol gaan zingen, hè.
1: Nee. Bom, Marco. Boom. Machine, had je ook vroeger. Hey, groetjes. Nou, we zijn er alweer bijna door. Misschien zo nog even Debbie met ding. Hey, je hebt nog eentje, en dat vind ik ook wel een leuk liedje. Echte Liefde, die heb je ook gemaakt, toch?
2: Ja, zeker. We hebben die even geleend van Martin Morero, van Gooise Vrouwen. En we hebben er even een lekker biertje onder gezet. En zo klappert die ook lekker op in de feesttenten.
1: Nou, eerst succes, Wolfgang, Savi. Jij moet wat lachen, hè?
4: Wolfgang. Als je hem aanspreekt, dan is het al feest.
2: Ja, dat is gezellig, toch? Ik mis alleen nog het biertje hier. Is het wat vroeg of is het al 12 uur?
1: Het is, wij drinken niet onderweg.
2: Niet, ik ook niet.
1: Koffie,
2: ja, dat is ook, koffie, ik heb koffie. De koffie op. Het smaakt er goed.
1: Leuk dat jullie er ook waren. Kom een keer weer, als jullie nieuw werk hebben, hier komen. Hè?
4: Hartstikke goed. Hè? Ja, helemaal leuk om te doen.
1: Ja, het is gewoon gezellig aanschuiven. En Bas, niet in slaap gevallen?
4: Bas, die zit al onder de takken.
5: Plastic planten hersteld met een paar takken. Dus het is echt best wel... We moeten alle werkzaamheden hier doen met, hè?
4: Ja. De plant die staat er nog.

0: Wolfgang, deze versie vind ik beter dan die van Martin Morero.
1: Nou, dat vind ik fantastisch om te horen. Ja. Laat Martin het niet horen. Maar...
0: Ja, nee, Martin vindt
2: dat. Dit is Lunchen met Debbie. Wat gaan we eten?
0: Debbie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
3: Ik was jullie al vergeten.
0: Nou, ik vergeet jou nooit. Hè. Jou ook af en toe wel eens. Pas bij een ram, Debbie.
3: Ik ben een ram, ja.
0: Ja, ik ook dus. Ja. Vandaag. Ja. Wat eten we vandaag, Bas?
3: Nou, we eten gewoon een boterham met kaas, had ik mij bedacht. Want ik ben heel inspiratieloos, want ik ga morgen een mooie reis maken met mijn vader. Dus dan weet je wel, dan ben ik daar voor die dag. Dan moet er nog van alles gebeuren. Dus ik ben al op de markt geweest en ik ben nu in de webshop. En ik weet het allemaal niet. Er moet nog... Daarop belde jij dat ik dacht, oh ja, lunchtip. We doen lekker een boterham met kaas.
0: Een wit of bruin brood?
3: Want... ik vind al bruin brood lekker. En waarom met kaas? Het is vandaag de officiële dag dat graskaas verkocht wordt.
0: Ah, graskaas. Oh, heerlijk.
4: Wat een soort kaas, maar...
1: Lekker.
0: Lekker, ja. Graskaas is heerlijk. Maar Debbie, wat leuk dat je met je pa op vakantie gaat.
3: Ja, gaaf, hè. We gaan naar Zuid-Afrika. Ik zeg, voordat jij met de tenen in de lucht gaat, gaan we nog eerst naar Afrika.
0: Nou, ga je ook de wilde dieren bekijken?
3: Zeker,
0: Ik ben er zelf niet geweest, maar mijn zoon is er helemaal lyrisch van Zuid-Afrika.
3: Ja, nou, ik zal je vertellen, ik ben er 3 jaar geleden geweest met ons gezin. En zo fantastisch mooi. En dan Sengse Afrika kruipt onder je huid, maar dat is echt waar. Ik vond het zo fantastisch mooi. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd, moet je luisteren, papa, wil je dat? En ja, maar dan moet ik 11 uur vliegen. En

0: Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Zaterdag 13 juni op TV Oost.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ter Wolde in Zwolle.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels.

0: Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Radio Oost. Weekend.

0: Ricky Martin en Maria.
1: Weekend Overijssel.
2: Hey, hallo, goedemiddag. 8:08.
1: José de Bruin.
2: Mooi dat je erbij bent op je zaterdagmiddag. Ik vind het heel gezellig om wat van je te horen. Laat vooral iets van je weten op 06-4567-1331. En dat wordt al volop gedaan. Eerst maar eens even wat vragen beantwoorden. Ik krijg een berichtje binnen van Corrie. En Corrie die heeft nog een vraag over de Bert en Bas ochtendshow. Daarin hoorde je namelijk de nieuwste van Paul McCartney. Hallo. Welk nummer van Paul McCartney hebben jullie net laten horen? Supermooi, ik hoor het graag. Met vriendelijke groeten van Corrie. Corrie, dat is The Days We Left Behind. Days We Left Behind. Van Paul McCartney dus, 2 maanden geleden uitgekomen. Meer dan 2 miljoen mensen vinden het een heel leuk liedje. En Bert liet hem vanochtend aan je horen. Weekend, een mooie race in Monaco kijken. Even zien wat Verstappen gaat doen. Fijne uitzending van Johan. Ik denk heel goed, Johan. Hij rijdt de hele tijd hele goede tijden. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Moeilijk circuit. Hopelijk inderdaad dat Max het goed gaat doen daar. Ik krijg ook een berichtje over Ricky Martin binnen van Henk uit Almelo. Hey José, wat een heerlijke plaat van Ricky Martin net op Radio Oost. Ik sta hier in de garage mijn oldtimer te poetsen. Het is buiten een beetje bewolkt. Perfect weer om binnen te klussen met de radio aan. Ik krijg spontaan zin om te dansen, maar dat is niet handig met een poetsdoek in mijn hand. Ja, Henk, kan vast wel. Ja, gewoon doen. Niemand die je ziet, toch? Mark uit Deventer is er ook bij. Hey José, ik zit hier met een schuin oog naar het amateurvoetbal te kijken. Beetje bewolkt boven het veld, maar het is hier wel gelukkig droog. Ik heb mijn oortjes in, luister ondertussen lekker naar jullie op Radio Oost. Maakt die matige wedstrijd van mijn neefje een stuk beter. Keep up the good work daar in de studio. Dankjewel Mark, gezellig dat je erbij bent. En even naar Anja uit Enschede. Hey José, het is hier buiten grijs bewolkt, dus ik heb de gezelligheid maar naar binnen gehaald. Staat nu een heerlijke appeltaart in de oven. Wat is dat toch? Echt, ik krijg zo vaak appjes van mensen die appeltaart aan het bakken zijn op zaterdagmiddag. Radio Oost staat lekker hard aan in de keuken. Het is mijn ideale zaterdagmiddag. Draai je zo nog een gezellig nummer van Jan Smit voor mij, maar ook de buurvrouw.

goed, Olivia Dean met So Easy. Nog heel even wachten. Eerst naar die knettergrote hit van Jan Smit. Het is Tranquilo op radio.

0: Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love. Oh, dit kun je zeker weten. Dit lekker Grease, Summer Nights, Tell Me More.
1: Weekend Overijssel.
0: Oh ja, iedereen kent toch wel de classics uit Grease. Het is echt één van mijn favoriete musicals aller tijden. Vandaag wordt er in de Schouwburg Deventer extra veel verteld tijdens een musical over het verhaal. Ja, de voorstelling is toegankelijk voor blinden en slechtzienden dankzij live audiodescriptie via een koptelefoon. En die audiodescriptie die wordt verzorgd door niemand minder dan Dave van der Wal. Hallo Dave!
2: Ja, bijzonder goedemiddag vanuit een nog wat lege foyer met donkerbruine tafels en donkerbruine vloer met prachtige spiegelpilaren druppelen de eerste mensen met hun witte stok met rode biesjes binnen. Dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Wat heerlijk, Dave. Ik vind dit nu al een fantastisch idee. Ik heb nog nooit over nagedacht dat als je niet zo goed kan zien, toch ook naar een musical kan gaan. Maar daar zorg jij voor.
2: Onder andere, ja, dat allemaal in het kader van toegankelijkheid voor iedereen. Inclusiviteit, welk woord je er ook aanhangt. Eigenlijk komt het er gewoon op neer. Iedereen moet naar het theater kunnen.
0: Fantastisch. En je zei het net al even heel goed. Je omschreef de tafeltjes, mensen die met bijvoorbeeld een stok binnenkomen. Wat beschrijf je nou wel en wat juist niet tijdens de musical Grease?
2: Nou, tijdens zo'n live audiodescriptie doe ik alleen maar de visuele aspecten. Dus ik ga niet vertellen wat dingen betekenen. Maar wel bijvoorbeeld, kijkt Sandy nou heel erg verliefd naar haar John Travolta. Hebben ze een leuke petticoat aan? Hoe ziet die auto eraan? Hoe is die hal van die aula? Waar zitten die jongens? Waar zitten die meiden? Hoe zit dat in die snackbar? Hoe loopt die atletiekbaan? Hebben ze roze pompons of zijn het gele pompons? Dus al het visuele, ja, dat vertel ik tijdens de voorstelling tussen de teksten door, want ik mag nooit door iemand heen praten.
0: Dat is een heel belangrijke regel. Dave, ik weet dat jij gewoon ziend bent. Want ja, dat moet natuurlijk ook wel, hè? Anders kan je ook niet omschrijven wat je ziet. Maar ja, is dat moeilijk? Lijkt mij namelijk heel ingewikkeld om allemaal dingen te omschrijven.
2: Zal ik je wat verklappen?
0: Nou.
2: Jij doet het al gewoon.
0: Oh, nou, ik kom eraan.
2: Het is namelijk grotendeels gewoon radio maken. Vertellen wat je ziet, beschrijvend vertellen. Ik sta hier in de polder en zojuist is hier net een rode wagen van de dijk afgeslingerd. En oh, mensen staan in paniek eromheen. Wij radiomakers doen dat eigenlijk al, want dat hebben wij zo geleerd. Ja. Omdat bij radio is er geen beeld, dus het beeld moet je zelf oproepen. Nou, dat is eigenlijk even platgeslagen hetzelfde wat ik doe tijdens de live audiodescripties in alle theaters.
0: Wat heerlijk. Ja, en niet alleen bij de theaters. Ben zo jaloers op je. Je bent naar Harry Styles geweest in de arena.
2: Zeker.
0: Ja, hoe was dat?
2: 555.000 mensen hebben gezien op de avond dat ik moest tolken dat Harry Styles de slappe lach kreeg en opnieuw aan een nummer moest beginnen. Dus de blinde mensen hebben datzelfde ervaren wat iedereen in die arena heeft ervaren. En dat is eigenlijk de kern van die live audiodescriptie. Iedereen beleeft op hetzelfde moment dezelfde emotie. En je hoeft niet achteraf te vragen aan degene met wie je was, wat gebeurde er toen en toen en toen? Nee, als blinde of slechtziende ervaar je het op hetzelfde moment. En misschien door die live audiodescriptie zie je meer dan je ziende partner met wie je bent.
0: Nou, precies, dat wou ik zeggen, Dave. Want volgens mij maakt het dat juist eigenlijk extra leuk. Je vormt helemaal je eigen plaatje. Je hebt natuurlijk nog nooit John Travolta gezien. Dus je maakt helemaal daar een soort van je eigen hunk van.
2: Ja, zeker. Met de herinneringen die je nog van vroeger hebt. Misschien toen je nog wel een beetje zicht had. Ja, kleuren we dat voor die mensen zo goed mogelijk in. Want vooraf aan de voorstelling, we gaan straks ook met 21 mensen komen vandaag de Deventer Jeugd Musical Quiz mee ervaren. Gaan we al op het toneel, mogen ze al aan het decor zitten. Ze mogen wat kostuums voelen en ze krijgen al de stemmen te horen van de hoofdrolspelers. Oh. Eigenlijk maken we een brochure, zoals wij zelf een brochure lezen. Oh, waar gaan we naartoe? Waar gaat het over? Mm-hmm. Maar dat doen wij met de meet and feel.
0: Heerlijk, Dave. Vanaf hoe laat?
2: Vanaf 2:00.
0: Oh, je moet zo al aan de bak. Nou, ik ga je niet ophouden. Heel veel plezier.
2: Denkt, dat wil ik ook een keer. We komen terug in Deventer. Komthetzien.nl. Kan je alles lezen over live audiodescriptie hier in de regio.
0: Te gek, Dave. Veel plezier. Doei.
2: Doei, doei. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Michael Jackson en Beat It op Radio Oost. Hey, hallo, het is je zaterdagmiddag. Mooi dat je erbij bent. Gezellig ook vooral. Het is 1:01 en dit is het laatste nieuws. We beginnen met triest nieuws. De moeder van Caroline van der Plas uit Deventer is gisteren overleden. Dat deelt de BBB-politica via X. Nuela van der Plas Fitzpatrick is overleden op 87-jarige leeftijd. Van der Plas deed eerder deze week een stapje terug uit de Tweede Kamer om voor haar zieke moeder te zorgen. Na een kort ziekbed is zij dus overleden. Van der Plas Fitzpatrick was in de jaren 90 wethouder voor het CDA in Deventer. Een soort wildwestachtervolging gisteravond in Westerhaar. Toen de politie een auto wilde controleren, gaf de bestuurder vol gas. Volgens omstanders gaat het om een gestolen auto. Na een wilde achtervolging kon de auto worden gestopt en de verdachte worden opgepakt. Zowel de auto van de verdachte als een politieauto raakte beschadigd. Zwolle is koploper elektrisch rijden in Overijssel. Dat laat stroomleverancier Vattenfall weten. Daar werd voor 11,8 miljoen kilometer opgeladen. Enschede staat op plek 2 met 7,4 miljoen kilometer. Volgens Vattenfall wordt elektrisch rijden steeds vanzelfsprekender, komt door hogere brandstofprijzen en omdat je op steeds meer plekken kunt laden. En ik heb nieuws over...
1: Ik vlieg met jou in een luchtballon.
0: De luchtballon.
1: Hoog in de lucht, heel de wereld rond.
0: Misschien een beetje een rare vraag, maar als je je eigen luchtballon zou mogen ontwerpen, hoe zou jouw eigen luchtballon er dan uitzien? Nou, op die vraag kun je nu antwoord krijgen. Het ballonfestival Hardenberg heeft een online ballongenerator gemaakt. En helemaal niks is erbij te gek. Op het ballonfestival zelf stijgen bijzondere exemplaren op. Van zonnebloem tot bierglas. Ja, je vindt het daar allemaal. De traditionele vuurwerkshow trouwens, die gaat dit jaar niet door bij het ballonfestival. Dat komt omdat vogels en vleermuizen dan misschien worden verstoord. Nou, als je dit nou ook wil, hè? Hallo. Van 25 tot 27 juni zie je ze weer vliegen. Steeds meer bewolking vanmiddag. Halverwege de middag een enkele regenbui. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen begint de dag regenachtig. Later droogt het wel op. Nog even naar de weg. Het is best wel druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. Dat komt natuurlijk door de grenscontrole daar. Normaal gesproken moet je dan gewoon op de snelweg in een rijtje staan, wachten tot je er door mag. Maar in dit geval word je via de af- en de toerit geleid. Het levert een vertraging op van ruim een kwartier over 2 kilometer. Sterkte als je erin staat. José de Bruin.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1996.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Simply Red en Fairground op Radio Oost. Hey, hallo, gezellig dat je erbij bent. Goed om wat van je te horen. En dat is ook volledig in je eigen belang. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar vertel ik je zo meteen meer over.
1: Je luistert naar Joost in het
0: Even Chantal uit Oldenzaal een klein beetje sterkte wensen. Ze zit in de auto op weg naar de verjaardag van haar schoonmoeder. Ze zegt, ik zit wel keihard mee te zingen achter het stuur. De mensen naast me bij het stoplicht kijken me echt heel vreemd aan. Ah, fijne uitzending. Dankjewel Chantal. Kijk, het beste advies wat ik je dan kan geven is je raampje openzetten. En dan even zeggen dat andere mensen ook naar Radio Oost moeten luisteren. Omdat je daar dus gewoon lekker kan meezingen. Daan uit Deventer is erbij. Die is bezig met een grote pan pasta saus. Krijg een fotootje, lekker zeg. Radio Oost staat lekker aan in de keuken. Ondertussen de groente aan het snijden. Perfecte zaterdagmiddag met jou op de achtergrond. Groetjes van Daan. Daan, de groetjes terug. Liesbeth uit Goor. Hey OC, mijn man is naar de voetbal. Vind ik überhaupt al grappig. Sorry Liesbeth. Ik heb de keukentafel geclaimd voor een legpuzzel. 1000 stukjes. Radio Oost, daar kopje thee erbij. Lekker verstand op nul. Gezellige uitzending. Ik luister tot het einde mee. Liesbeth, daar hou ik je aan. Ik krijg ook een berichtje van Herman Frank uit Kampen. We zijn onderweg naar de camping in Burgerbrug. In Noord-Holland. Veel plezier. Leuk dat je luistert naar Radio Oost, Herman. Ja, en ik zei het net al even, het is ook in je eigen belang om een berichtje te sturen naar 06-4567-1331. Heeft namelijk alles te maken met de pitchline.
2: De pitchline. In Weekend Overijssel kun je via de pitchline reclame maken voor jouw evenement.
0: Precies, je stuurt een berichtje via 06-4567-1331. Het leukste natuurlijk als dat een spraakberichtje is. De pitchline is eigenlijk jouw moment om te shinen. Jij mag alles roepen, alles zeggen. Het enige wat ik doe is het uitzenden. Zo kreeg ik al deze binnen.
3: Zondag 14 juni is het weer zover. Dan houden wij van Automobielsportvereniging Hellendoorn weer een grote oldtimer- en youngtimer-meeting midden in het centrum van Nijverdal. Deze meeting houden wij samen met de winkeliersvereniging op naar Nijverdal. Dus alle winkels en horeca is geopend. Er is ook voldoende vertier voor de kinderen. Dus heb je een leuke klassieke auto, truck, brommer of motor in de garage staan, ja, poets hem dan even op en kom naar de grootste oldtimer meeting van Oost-Nederland.
0: Ja.
3: Deelname is geheel gratis, maar meld je wel even aan als je wilt deelnemen.
0: Wat is mailadres?
3: Ons mailadres is klassiekers@asvh.nl.
0: Check, ik heb meegeschreven. Nou goed, zo werkt dus de pitchline. Je pakt je telefoon, daar heb je WhatsApp in, hè? Dan heb je Radio Oost op je WhatsApp. Dan druk je op dat microfoontje en dan begin je zeg maar tegen mij te praten. Nou, dan verstuur je dat en dan beland je zomaar, voor je het weet, in de pitchline. Zometeen moeten we het even hebben over kano's van beton. Hoe dat zit, hoor je.

0: VOC. Zeg, kan je even een minuutje stilte houden? Voor de satésaus die ik net keihard heb laten aanbranden. Mijn hele keuken staat blauw. Gelukkig doet de radio het nog, dus we lachen er maar
1: weekend
0: om.
1: Weekend Overijssel.
0: Ik ga vanavond maar naar de snackbar. Fijn weekend. Jeroen, ja, sterkte met die blauwe keuken. Gezellig om wat van je te horen via de Oost-app. Ja, misschien ben je hier wel. Ik vind het wel knap. Ja, als het je lukt. Want naar mijn weten zakt beton gelijk naar de bodem als je dat in het water gooit. Maar blijkbaar heb ik dat helemaal mis. Vandaag vinden in Bornerbroek de betonkano-races plaats. Studenten uit Nederland en Duitsland die nemen tegen elkaar op in kano's. Van beton. Verslaggever Marloes staat erbij. Marloes, dit kan alleen maar fout gaan, toch?
2: Nou, we staan inderdaad hier bij een kano die nu gerepareerd moet worden. Justin van de Universiteit Twente, jij zat net in deze kano. Hoe ging dat?
3: Nou, de eerste gaten staat erin toen we vertrokken voor de race. Dus jammer genoeg kwam er al best wat water in. En door de race heen, zeg maar, de gaten helpen niet steeds met de snelheid. Door dat je veel water in de boot krijgt, want die limmen zwaarder. Dus we proberen nu tijdens de pauze snel met een beetje snelbeton gaten op te vullen, zodat hij door kan.
2: Ja. Want je zat er net in, er wordt flink geraced. En dit is niet de enige boot, volgens mij. Volgens mij hebben jullie er meer. Ja, flink naartoe geleverd lijkt me dan ook wel. Wat is er zo leuk hier aan deze betonrace?
3: Nou, wat ik persoonlijk zelf heel leuk vind is dat echt het samenkomen is van eigenlijk de studie, zeg maar. Dat je allemaal soorten verschillende mensen bij elkaar krijgt. En dat het heel erg toepasselijk is met het werkgebied op zich. Maar wij proberen ook heel veel met de mengsels nieuwe spullen te innoveren. We werken ook samen met verschillende bedrijven om te doen. En het is altijd wel een heel gezellig weekend. Vooral met een groep werk je er een jaar naartoe. Dus dat wordt je ook echt leuk, echt samen.
2: Ja, leuk. En op school ook flink weer bezig geweest, want jij bent ook student civiele techniek. In de voorbereiding denk ik ook flink nagedacht over hoe zo'n boot, nou ja, niet zinkt. Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Twee belangrijke dingen zijn vooral. En dat zijn de mengsels die we maken en gebruiken. En de mal. Toevallig zijn we nu bezig met een nieuwe mal te ontwikkelen. De mal die we nu gebruiken is ongeveer een jaar of 8 uit. En het mengsel dat we proberen echt elk jaar moeten innoveren. Nu zijn we bezig met een nieuwe bedrijf. Dus dat is 1%. Die helpt ons weer om wat nieuws te krijgen. We proberen ook iets meer duurzaam te worden in het cement. Want dat is natuurlijk tegenwoordig ook een hele grote rol. En we vinden hun ook leuk om het werkgebied om te zien.
2: Dus nou ja, dit is misschien dan wel een uitzondering. Normaal gesproken zinken ze niet zo snel.
3: Normaal gesproken, ons oude mengsel niet. Die ligt ook mooi in de boot, dus die heeft er niet zo last van in het water. Dit is ons nieuwe mengsel, dat we dus echt proberen. Daarom hebben we vaak een oude en een nieuwe. En zijn de nieuwe de probeersels eigenlijk.
2: En wanneer moet je weer?
3: Na de lunch denk ik weer direct. Dus dan weer vol doorgaan. Hopen dat het snel droogt.
2: Even de spieren opwarmen.
3: Ja, zeker.
2: Ja, en hiernaast ook iemand van de organisatie, Marcel Oude-Ouwehuis. Hoe gaat het tot nu toe hier?
4: Het gaat fantastisch. We hebben mooi weer. Alle teams die zitten hier aan de waterkant en genieten van alle races die er zijn. Iedereen is super fanatiek. Iedereen wil graag winnen. Dus het loopt goed.
2: Ja. Het trekt echt mensen vanuit Duitsland, heel Nederland. Het leeft behoorlijk, hè, onder studenten.
4: Ja, het leeft behoorlijk. En dat komt ook omdat het maakt zodanig indruk dat het ook van mensen die eerder meegedaan hebben, die vertellen dat weer door. En ja, zo blijft dat in leven.
2: En Lisanne Schepers, jij bent van het ROC. Jij hebt net als het goed is ook gevaren. Hoe ging het bij jou?
5: Ja, het ging op zich best wel goed. Maar als die kano eenmaal schuin gaat, ja, dan gaat het gewoon eenmaal schuin. Dus dat is heel lastig om die kano weer bij te trekken om recht over de streep te gaan.
2: Is dat dan ook een beetje onderdeel van de tactiek? Vooral koers op vooruit en niet te veel afwijken?
5: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het gewoon doorpeddelen en tegen elkaar schreeuwen van wat die andere persoon moet doen. En dan aanmoedigingen nog van de zijkant natuurlijk. Komt er ook bij, dus dat is ook wel heel gezellig. En dat geeft ook wel extra energie.
2: En zo'n boot is natuurlijk van beton. Maakt dat het nou ook nog wel wat zwaarder?
5: Ja, tuurlijk. Ja, die kano's zijn natuurlijk wel zwaar op zich. Dus het is wel moeilijk om die boot weer bij te sturen als hij eenmaal weer scheef gaat. Maar meestal gaat het best wel goed.
2: Kijk, nou en hier aan de kant zit de rest eigenlijk lekker een beetje mee te genieten. Volgens mij word je ook behoorlijk aangemoedigd.
5: Ja, iedereen die moedigt ook elkaar aan. Dus dat is echt super gezellig. De sfeer zit er natuurlijk goed in. En iedereen heeft er nog heel veel zin in. Ook voor de rest van de dag. Dus.
2: Ja, want volgens mij blijft het niet bij alleen maar racen.
5: Nee, dat natuurlijk ook niet. Natuurlijk moet er ook wel wat gedronken worden. Maar ja, je moet nog wel de kano normaal in kunnen, dus niet te veel. Nee. Maar ook niet te weinig.
2: Nou, en zo hoor je het, José. De sfeer zit hier goed in. Er wordt flink gereest. Af en toe ook even een biertje erbij.
0: Ja, precies. Het is echt pompen en verzuipen daar, Marloes.
2: Nou, daar lijkt het wel een beetje op, ja.
0: Veel plezier!

Het is echt pompen of verzuipen volgens mij in de kano-race. Ja, als je daar toch bent. Het is toch wat. Hey, ik heb een echt ultieme tip voor je. Ik moet strakjes tanken. En daarvoor ga ik naar Balkbrug. Pardon. Ik ga naar Balkbrug zometeen. Er is denk ik wel kans dat je heel even moet wachten. Maar waarom ik heel graag wil tanken in Balkbrug, dat vertel ik je zometeen. Ook deze hoor je zo.

0: is For You All The Bit.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok.

0: Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXXLoots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
7: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot... met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten... toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie... die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles... Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis... heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro.

0: euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Radio Oost. Weekend

0: Je zaterdagmiddag met Bryan Adams en Summer of 69.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey, hallo. Gezellig dat je erbij bent. 7 minuten over 1. José hier.
1: José de Bruin.
0: Zometeen gaan we het hebben over een hele lokale file. Maar echt heel lokaal. Maar ik denk en ik durf eigenlijk ook wel te wedden dat dit de enige file is in heel Nederland waar je met plezier en heel veel liefde in gaat staan. Het is de file bij een tankstation in Balkbrug. En waarom het daar dan zo heel erg druk is, dat vertel ik je zo meteen. En nou eigenlijk meer reden geef om ook eventjes in die rij te gaan staan. Hoop ik tenminste. Ja, ik zei het al eventjes, belangrijk om van je te horen via 0645671331. Daarop namelijk ook de pitchline. Jan uit Raalte komt al met een mooie tip. Die zegt, nou, dit kan zeker in de agenda. En dat heeft van alles te maken met stoppelhanen. Ja, dat is natuurlijk weer bijna. Woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. En er zijn gewoon weer heel veel hele grote acts aangekondigd. Ik vind het zo leuk. Hoofdpodium, daar staat bijvoorbeeld Frans Bauer, maar ook de Edwin Evers Band, de Heino's en het Salland Sound Collective. En het is gewoon, het is eigenlijk niet normaal. Die kaartjes die gaan later pas in de verkoop en zo. Maar er komen echt alleen maar hele goede muzikanten. En dan kun je daar gewoon weer een feestje bouwen in augustus. Zeker weten dat we dan van RTV Oost ook weer bij aanwezig zijn. Ik kreeg ook nog een mooie tip voor vandaag. Want vandaag is er ook van alles te doen in Borne. Het Mooi Weerfestival in Borne. Ja, dan kan je dus de fiets op of de wandelschoenen aantrekken. Op 5 buitenlocaties op Bornse bodem komen echt allemaal bandjes spelen. En daar kun je naartoe. Dank je wel voor deze supermooie tip. Heb je nou zelf een goede tip? Wil je dat ik die eventjes vermeld op je favoriete radiostation? Laat het me weten met een appje naar de studio. Dit is Alex Warren. How did

0: Joost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Te gek is hij. De nieuwe oogst van deze week is voor Ilse de Lange en Something Good. Ja, het is echt zeer lokale verkeersinformatie. Maar ja, goed hè. Ja, als moet, dan moet het. Er staat een file. Er staat een file in Balkbrug. Ja, bij Fietenolie.
1: Weekend Overijssel.
0: En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dit doe ik allemaal omdat ik dit zo'n te gekke actie vind. In Balkbrug is het namelijk niet zomaar een verkeersopstopping. Bij dat ene tankstation valt er echt van alles te halen. Je krijgt korting op je tankbeurt. Er zijn mooie prijzen. Er is live muziek. Er zijn foodtrucks. Nou, het klinkt als een heel festival. En met iedere tankbeurt wordt ook nog eens een keer het goede doel gesteund. Team Bergop tegen kanker. Janine, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Hallo. Nou, staat het daar al helemaal vast, dikke file?
2: Nou, het loopt echt heel lekker door hier.
0: Kijk.
2: Ja, het is echt heel tof.
0: Heel erg goed. Want vertel even, wat zijn jullie allemaal aan het doen daar?
2: Nou, wij hebben hier een tankactie samen met Fietsolie georganiseerd voor ons goede doel. Want wij gaan volgende week de berg opklimmen voor KWF.
0: Ja.
2: En daarmee hebben we deze extra actie nog erin gebracht om zoveel mogelijk geld over te maken naar KWF.
0: 6 dagen, zag ik.
2: Ja, gaat hard.
0: De vorige keer dat ik je sprak was op de autocross. Hartstikke leuk. Toen dachten we nog, dat duurt nog heel erg lang. Hoe is het met de zenuwen onderhand?
2: Nou, die beginnen te stijgen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Wel lekker dan als er nu vandaag even zoveel mogelijk mensen komen, weet je wel. En dan gewoon even nog zoveel mogelijk doneren. Je organiseert dit niet zomaar, daar hebben we ook nog een tijdje geleden over gehad. Kan je nog heel even kort uitleggen waarom jij je zo hard inzet om geld in te zamelen?
2: Omdat ik zelf 2 jaar geleden ziek ben geweest. Ik had een kwaadaardige tumor in mijn schildklier. En dat was een heel pittig traject en een heel pittig jaar. Daarna vond ik het mentaal heel zwaar. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon iets doen voor dit. Voor mensen die ziek zijn. Voor mensen die hebben geleden. Voor mensen die mensen kennen die ziek zijn. En toen dacht ik, ja, dan wil ik het gewoon met een knaller. Met een hele goede uitdaging. Wil ik dit onder de media brengen.
0: Ja, ja. Dat is redelijk gelukt, hè?
2: Daar zijn we heel goed mee op weg.
0: Heb je al?
2: En nu helemaal nu we hier op de radio zijn.
0: Nou
2: dus,
0: kijk, heel goed. Ja, ik help hier ook graag aan mee, want het is zo'n goed doel. Jullie gaan ook echt wel eventjes een berg opklimmen. Welke berg is het ook alweer?
2: Het is de Kaunertaler Gletscher in Oostenrijk.
0: Oh, Janine. Ja, ik snap het helemaal hoor. Maar we moeten jullie een beetje support geven. Krijg je een beetje veel steun ook uit de omgeving al?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi.
2: Ja, ze leven allemaal heel erg mee.
0: Heel
2: dat
0: mooi.
2: Heel fijn.
0: Ja, ja, en het is ook volgens mij niet de enige grote actie hè, die jullie organiseren. Je hebt ook al een heel vakantiehuis weggegeven en zo. Staat er nog meer op programma of houdt het nu wel echt op, Ina?
2: Nou, dat vakantiehuis is nog niet weggegeven. Dus daarmee zijn we nog onze loten aan het verkopen.
0: Oh.
2: Wij hebben een loterij georganiseerd waarmee je dus dat vakantiehuis kan winnen. Dus koop alsjeblieft een lot.
0: Ja, en binnen vakantiehuizen, hallo.
2: Ja, precies. Ja,
0: of ga even tanken vandaag. Want wat houdt het vandaag in? Kijk, stel ik zit nu in de auto. Ik ben, weet ik veel, onderweg ergens naartoe. Ik heb net mijn schoonmoeder afgezegd. En ik denk, ik moet nog tanken. Dan moet ik dus eventjes vandaag naar Balkbrug komen. Wat gebeurt daar dan verder?
2: Nou, hier bij Fietsolie in Balkbrug gebeurt er van alles. Er is live muziek. Een foodtruck die ook lekkere broodjes rondbrengt. En je kan dus, er wordt voor jou getankt.
0: Oh.
2: En daar kun je dus leuke prijzen mee winnen.
0: Oh.
2: Onder andere een gratis tankbeurt. Dus ja, wie wil dat nou niet?
0: Het is best pittige prijs hè, in deze tijd. Dus ik, goed. En los daarvan doneert dus Fieten ook nog 10 cent volgens mij aan het goede doel. Dus aan het KWF. Is natuurlijk de hamvraag, hoeveel is er al getankt? Hoeveel is er al gedoneerd?
2: Nou, dat moet ik even aan Patrick vragen. Die staat naast mij. Die heeft daar iets meer over te vertellen. Dus,
3: we hebben al vele honderden auto's zijn langs geweest.
0: Ja.
3: We hebben echt al duizenden liters mogen tanken voor die mensen.
0: Heel goed.
3: En Fieten die houdt het graag spannend. wij krijgen op 27 juni, wanneer er ook de trekking is van onze loterij, dan krijgen we de grote cheque overhandigd van Richard Fieten hemzelf.
0: Ja.
3: En tot die tijd zitten wij in spanning hoeveel wij vandaag hebben vertankt. Maar daarnaast hebben we ook nog tijdens dat dobbelspel hebben we dus ook nog andere prijzen.
0: Uh-huh.
3: Waarbij dus elke automobilist die mag dobbelen. En die kan dus een gratis tankbeurt winnen.
0: Ja.
3: Een 25 euro donatie naar ons toe. Mm-hmm. Een gratis lot van ons. Een droge worst van Broekhuizen.
0: Oh, die wil ik.
3: Een belegd broodje van Nelly Saloon.
0: Lekker.
3: En wat hadden we nou nog meer?
2: Wasbeurt.
3: Wasbeurt van Keppel Carwas.
0: Oh,
3: dus dan, je dobbelsteen heeft 6 kanten, maar je hebt ook gewoon 6 prijzen.
0: Nou, wat te gek zeg. Echt heel erg leuk. Ja, Patrick en Janine, dit kan toch alleen maar dat het nu heel druk wordt daar. Dat we zometeen een soort ingelast nieuwsbulletin moeten hebben.
2: Nee, precies. Ja. Het kan nog tot 4 uur, hè?
0: Tot 4 uur kun je nog komen tanken. Doneert Fiete dus, ja. Weet je, wij hebben al zoveel gedoneerd uit onze eigen portemonnee aan Fiete. Dan mogen ze nu een beetje teruggeven, vind ik.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Precies. Hey,
3: kijk, maar als de mensen nou zeg maar te laat zijn voor 4 uur, dan kunnen ze natuurlijk zelf naar onze website www.bergoptegenkanker.nl en dan kunnen ze doneren of een lot kopen.
0: Lekker, Patrick. Heel goed. Hey, en jullie hebben ook een lied gemaakt, hè? Hoe zit dat dan?
2: Ja. Nou, dat lied is mede mogelijk gemaakt door de moeder van Patrick.
0: Ja.
2: Die heeft met ons meegeschreven.
0: Wauw.
2: En daarmee hebben we dus een lied gemaakt. En die is, die zegt eigenlijk alles wat wij denken, wat wij voelen, wat wij doen.
0: Wauw, wat een gek.
2: Hoe het ontstaan is.
0: Ik vind het zo bijzonder dat je dan denkt, nou weet je wat, we trekken alles, maar ook echt alles uit de kast. En we maken gewoon ook nog een nummer.
2: Ja.
0: Wil je hem dan zelf aankondigen?
2: Dat doen we wel goed, hè?
3: En die is ook gewoon te beluisteren op Spotify zelf.
0: Precies. Nou, of op Radio Oost, Patrick. Want ik ga hem gewoon draaien.
3: Ja,
0: wat denk jij dan?
3: Kijk, leuk.
0: Ja, dat moet toch.
2: Dat vinden we fantastisch.
0: Zeg, willen jullie hem dan even aankondigen voor mij? Dan doe ik eventjes van die trommeltjes en dan kunnen jullie hem aankondigen.
2: Oké,
0: wacht even. Daar gaan we. 3, 2, 1.
2: Wij zijn dus de Bergstrijd.
0: Opnieuw, ging fout. Nog een keer.
2: Sorry.
0: Nee, maakt niet uit. We wachten op de pads. Daar gaan we. Go.
2: Wij zijn dus de Bergstrijders en hier komt Berg op tegen kanker.
0: Dankjewel, Janine. Lekker gaan tanken.
3: Dankjewel.
0: Doei.

Hey José, wat goed dat je de bergstrijders draait met Berg op tegen Kamperen. Prachtig initiatief van Janine, de andere vrouw op de fiets. Het volume gaat hier in de schuur meteen een stuk omhoog. Zet hem op, dames! Stuurt Niels uit Tebergen, Wilma uit Deventer. Hey José, wat fijn om het nummer van de bergstrijders op te horen op Radio Oost. Bezorgt me echt even kippenvel aan de keukentafel. Wat een toppers zijn Janine en haar team dat ze dit doen. Blijft zo'n ontzettend belangrijk doel waar ze voor strijden. Heel veel succes, dames. Een prachtig hart onder de riem dit. En Henk uit Enschede is lekker kort. Hey José, mooie plaat van de bergstrijders net. Goed dat jullie Janine en haar fietsteam zo steunen op deze zaterdagmiddag. Diep respect voor die vrouwen. Nog 6 dagen, dan gaan ze die berg op tegen kanker. En tanken, doneren. Nou, je hoorde net, de hele rambam kan nog steeds.

0: Het is bijna 2:30. Dit is het laatste nieuws. Gert-Jan Oplaat wordt de nieuwe landelijke campagneleider van de BBB. Dat bevestigde hij in de Bert en Bas ochtendshow op Radio Oost na een hoop geruchten.
1: Wordt wel gesuggereerd, dus ik kan het niet bevestigen, nog ontkennen, maar het klopt wel. Ik ben gevraagd door het bestuur om landelijk campagneleider te worden voor de BBB. En binnenkort hebben we de eerste overleggen daarover.
0: Daarmee volgt de politicus uit Markelo Henk Vermeer op. Die heeft het stokje overgenomen van Caroline van der Plas uit Deventer, die zich terugtrok in februari als fractievoorzitter. Gert-Jan Oplaat heeft maar één missie.
1: We moeten nou zorgen dat de regio gehoord wordt.
0: Hoe je dat gaat doen als kersvers campagneleider van de boer-burgerbeweging wordt dus binnenkort duidelijk. Er is nog veel onduidelijk over de overval op een woning vanochtend vroeg in Oldenzaal. Dat gebeurde in de wijk De Graven S. Met een speurhond is gezocht naar een verdachte. Die is nog altijd niet opgepakt. Het is ook niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Dan nog even naar sport. Een zure nederlaag voor de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle. Zwolle verloor gisteravond in eigen huis met 59-61 van ZZ Leiden. Het was een spannende basketbalwedstrijd.
2: Maar dan Zwolle met een allerlaatste kans. Is het Boyd van de Vuurste Vries voor de gelijkmaker. Maar die rolt eruit. En zo wint Leiden op bezoek bij Zwolle. En trekt het de stand in de serie over 5 wedstrijden gelijk. En gaan met een 1-1 stand terug naar Leiden.
0: De Best of 5-serie die staat nu 1-1. Morgen volgt dan het derde duel in Leiden. Vanmiddag krijgen we steeds meer bewolking. Halverwege de middag een enkele regenbui. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen begint juist regenachtig en daarna droogt het wat op.
3: José de Bruin.
4: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: Dat paradijselijke eiland, hè, Kokomo, uit de tekst van de Beach Boys, bestond eigenlijk helemaal niet. Nee, ze hebben het gewoon gebruikt omdat het zo lekker klonk in een liedje. Lekker rijmen met Kokomo. Pas jaren na het succes van deze wereldhit is er bijvoorbeeld op Curaçao een strand. En dat heet Kokomo. Ja. Zo. Even kalm aan doen, hoor. Het is bijna 14:15. Misschien zit je net aan je uitsmijtertje op de zaterdagmiddag. Heerlijk. Lekker even zometeen een klein gebakje eten. Of alvast de frietpan aan. Ja, het kan allemaal. Ik hoop niet dat ik je eetlust bederf. Maar ik lees het verhaal over Utsi. Utsi is een ijsmummie. En Utsi is echt heel lang geleden gevonden. Nou, heel lang geleden valt eigenlijk wel mee. 1991. Twee wandelaars kwamen hem tegen in de gletsjer in de Alpen. Hij leefde ongeveer 5300 jaar geleden. Daarmee is Utsi de oudste mummie die ooit in Nederland is gevonden. En nou dachten wetenschappers, weet je wat een goed idee is? Nou, echt heel goed idee om zuurdesembrood te bakken met het gist dat in de maag en op de huid van de bevroren ijsmummie Utsi is gevonden. Ja, ik vind dit zo vies. Doordat Utsi alle tijd in het ijs zat, is zijn lichaam goed bewaard gebleven. En daardoor kunnen wetenschappers hem nogal uitgebreid bestuderen. Daarbij werden dus ook gisten aangetroffen in de maag en op de huid. En die schimmels die bleken bijzonder goed aangepast aan een zeer koude omgeving. En bleek nog te kweken, waardoor er brood mee gebakken kon worden. Het was wel even 3 maanden lang vallen en opstaan. Uiteindelijk konden we er uitstekend brooddeeg mee maken, zegt een microbioloog. Volgens die microbioloog is dat gist eigenlijk best wel goed ook om bijvoorbeeld bier mee te brouwen. En dat is dan ook wat hem betreft een logisch volgende stap. Ja, nu gaan ze in Duitsland. In Duitsland gaan ze aan de gang met het gist wat komt uit ijsmummie Utsi om daar dan bier mee te brouwen. Nou, proost alvast. Ik ben net zo vies. En mocht ik nou toch nog niet helemaal je eetlust hebben vernield? Als je dit weekend een etentje hebt gepland bij restaurant Dorset in Borne, dan is er een kans dat Sebastiaan heeft meegeholpen aan de voorbereiding van een van die gerechten op je bord. Sebastiaan die woont bij Avelijn, en liep deze week een prokkelstage. Zo'n stage wordt georganiseerd door Stichting Prokkel. Brengt mensen met een verstandelijke beperking in contact met bedrijven en organisaties. En Sebastiaan mocht een kijkje nemen in de keuken van restaurant Dorset. Stak zelf ook even de handen uit de mouwen. Nou, hopelijk wel zonder gist.
1: Zo. En deze mag ook wel, Matthijs?
2: Ja, dat is voor het dessert.
3: Oké, goed. Dan mag je wat aardbeidjes, die ik alvast heb gesneden voor jou, mag je in het kommetje doen. Marinade mag je over de aardbei heen gooien. Het mag wel flink wat zijn. Dus lekker namen, lekker sausje.
4: Hoe is het voor jou zoals je hier in de keuken te staan?
1: Ontzettend leuk. Ja, je leert er toch wel andere technieken dan thuis. Zoals dat mooie opmaken. En thuis denk je van het toetje gewoon in een schaaltje doen en je eet het weer op. Maar hier leer je toch weer andere technieken. En dan kun je dan misschien dat ik thuis dan ook weer meenemen om hem dan thuis te doen. Of misschien met feestdagen.
3: Ja, je weet niet wat zo'n man in petto heeft. En dan blijkt hij nog 4-jarige studie gedaan te hebben. En ik hoef bijna niks uit te leggen. En hij doet eigenlijk alles al. Dus voor mij, ik vind het heel, heel tof. Ik denk dat mijn collega's het ook hartstikke tof vonden. Hoeveel taken hij eigenlijk gewoon gelijk 100% kon doen.
1: En je leert ook heel veel dingen hoe je het moet klaarmaken. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik mag gewoon meedraaien. En het maakt ook niks uit als ik dan nog een keer vraag of wat dan ook. Maar iedereen kan ik dan ook gewoon vragen. En dat is toch wel mooi. Of niet, jongens?
5: Zeker.
6: Heel goed.
7: Kijk eens aan.
1: Alsjeblieft, en borden zijn wel warm, dus kijk uit. Ik heb voor u kanel van champignons. En een aardappel gegaat in een zuurtje. Ik heb een stoofvlees
5: met een Madeira-saus en ik heb een asperges erbij. Met een leuk bloemetje erbovenop.
6: Het ziet er geweldig uit.
5: Ja, en eet smakelijk.
6: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
7: Ik begrijp dat jij zelf wel inzet voor mensen met een beperking en zonder beperking samenbrengen. Want wat hoop je dan bijvoorbeeld wat er verandert in onze samenleving?
1: Mijn respect. Dat wij er ook gewoon burgers zijn van dit Nederland. En dat we ook een beetje respect krijgen.
7: En dat je eigenlijk gewoon mee kan doen, net zoals iedereen.
1: Ja, en het is ook bij hun ook een verrassing. Dat ik dit werk kan doen. En hun hadden het niet verwacht. Dus voor hun is het ook een mooi eye-opener om dit te doen.
0: Weekend Overijssel.

0: Runaway Train hier op Radio Oost. Zometeen Oene Loonsra met zijn toppers van toen. En nu stem nog wel even op de herschreven top 40. En als je zometeen of nu misschien wel onderweg bent naar Buslo, heel veel plezier. Daar is dit hele weekend thuis bij Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst?

0: Vier het Amsterdamse Lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. En de Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
13: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen.

0: beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
4: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: 1962 was dit Let's Dance. Ja, Chris Bontes.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, in 1962 was er meteen een hit in de Billboard Hot 100. En in het Verenigd Koninkrijk haalde het diverse malen de hitparade in 1962. 18 weken met als hoogste nummer 2. In 1972 werd het opnieuw uitgebracht. 13 weken met als hoogste plaats nummer 9. En ook nog een keer in 1979. 3 weken met als hoogste plaats nummer 47. Goedemiddag, Toppers van toen en nu. Met dank aan José de Bruin voor Weekend Overijssel. Morgen is het er weer tussen 12 en 2. Tot 5 uur kun je herschrijven de hitparade van 6
1: juni 1996.
0: Zeker. Ga daarvoor naar de Radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur in dit programma. En hebben we nog weer een nieuwe opgave voor wat betreft de cryptozin.
2: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. Zoek de plaat achter de crypto's in. En dit is de opgave.
1: Bij hen is er geen tussenweg.
0: En volgens mij is die makkelijk. Ja, volgens mij is die makkelijk.
1: Bij hen is er geen tussenweg.
0: Denk je te weten? 0645671331. Dus 0645671331.
1: Bij hen is er geen tussenweg.
0: Dankjewel, Wieke. Straks om 3:15 de vergeten plaat. En om 2:30 hoor je het nieuws van 6 juni 1996.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
0: Hé, hey, dan stopt hij in één keer. Dat was ook niet de bedoeling. Nou, ik ga even opnieuw opzoeken. If you want my love. I want my love van Cheap Trick natuurlijk. I want my love. Eens even kijken. Cheap Trick, zeker. Nou, dan gaan we hem opnieuw proberen.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1996.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
1: Toppers van toen en nu.

Luistergroep, meidengroep Silver Convention hoorde je. Een Get Up and Boogie uit 1976. De dames staan bekend om, alleen maar zingen ze het refrein en meer eigenlijk ook niet. Maar wel lekker, zoeken discomuziek op Radio Oost. Daarvoor Zoo van Shakira en If You Want My Love van Cheap Trick. Ja, de 60-jarigen staan een beetje centraal in het eerste uur van de toppers van toen en nu. Straks dan hoor je Saved by the Bell, want ja, zeker Robin Gibb. Daarvoor de Time of the Season van de Zombies, ook een tijd niet meer gehoord op de radio. En These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra komt er nu.

Robin de Kip uit de jaren 60 en Saved by the Bell. Het is bijna een minuut voor half drie. Zometeen na Max en Andy Grammer, The Thing Called Love. Het nieuws van toen.

0: Ja, goede plaat, zeker. Het is een minuutje over 2:30. Dat gebeurde er zoal op 6 juni 1996. Dat hoor je nu van Wieke.
1: Het nieuws van 6 juni 1996. De Amerikaanse president Clinton heeft opnieuw opgeroepen tot strengere maatregelen tegen terrorisme. Aanleiding zijn de voortdurende zorgen over de veiligheid van Amerikanen in het buitenland. In Washington bespreekt het Congres vandaag extra bevoegdheden voor politie en inlichtingendiensten.
2: We know we can't make the world risk-free, but we can reduce the risk we face, and we have to take the fight to the terrorists.
1: Ondertussen is in Israël de verkiezingsuitslag officieel bevestigd. Benjamin Netanyahu is uitgeroepen tot de nieuwe premier van het land met 50,3% van de stemmen. Regionale leiders, waaronder koning Hussein van Jordanië en de Egyptische president Mubarak, hebben overleg gevoerd over de koers van het vredesproces onder de nieuwe Israëlische regering.
3: Benjamin Netanyahu is de nieuwe prime minister van Israël, de eerste die was geboren nadat de staat van Israël was founded.
1: De vredesbesprekingen tussen de Russische regering en Tsjetsjeense separatisten in de stad Nasran zijn vandaag voor 3 dagen opgeschort. De partijen zijn er nog niet in geslaagd een schriftelijk akkoord te ondertekenen over de terugtrekking van de Russische troepen. Het
4: probleem van veiligheid van de mens, zoals we weten, is helemaal niet garanderend.
1: Bij vliegtuigbouwer Fokker blijven de gevolgen van het faillissement voelbaar. Vakbonden spreken van grote onzekerheid onder voormalig personeel. Sinds het bankroet in maart proberen overheid en bedrijfsleven nieuwe werkgelegenheid te vinden voor de duizenden ontslagen werknemers.
5: Fokker is failliet en daarmee komt een einde aan 77 jaar vliegtuigbouw in Nederland. Morgen krijgen de 5664 werknemers de ontslagbrief thuis.
1: En dan ook het weer. De temperatuur stijgt door een aanvoer van droge continentale lucht lokaal naar tropische waarden. Ruim 30 graden. In de beeld is de 30 graden grens inmiddels gepasseerd, wat uniek is voor begin juni. Het KNMI waarschuwt voor de felle zon en hoge zonkracht en adviseert met name ouderen en lichte huidtypen om het vanmiddag rustig aan te doen en de schaduw op te zoeken.
6: 1996.

Joe Cocker hoorde je What Becomes of the Brokenhearted. En daarvoor Tim Immers, ja, liever dan lief. En die staat in de hitlijst van 6 juni 1996 op nummer 32.

0: deze uitzending hoor je weer drie van dit soort liedjes.
1: De Vergeten Plaat.
0: Inderdaad, De Vergeten Plaat. Sjaal uit Enschede, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hoene. Trouwens, ik heb ooit nog met Tim Immers gewerkt.
0: Oh, leg uit.
2: Ja, in de horeca in Zandvoort. Zijn vader, dat was de oude assistent-trainer van Hans van Doornenveld, Ted Immers, die ook trainer is geweest bij Eindhoven en trainer bij Haarlem.
0: Oh, wat grappig.
2: Dus ja.
0: Aardige vent.
2: Tim niet zo, Ted wel. Zijn vader.
0: Oh, zijn vader. Oh, die ken je ook. Die ken je ook.
2: Ja, nou, ja, absoluut. Ik heb altijd bij Haarlem gewerkt vroeger, hè.
0: Nou, leuk dat je dat met ons wilt delen. Wat is jouw vergeten plaat?
2: Ja, ik ga even voor een artiest uit de jaren 70. Iedereen kende van Nice and Slow, maar hij had nog een eentje. Die heette Flip.
0: Ja, even de voorganger is deze. Nee. Jessica Green, die bedoel jij, hè?
2: Ja, en hij heeft trouwens ook nog een heel leuke albumtrack. Die heet Come With Me. Die raad ik je ook even aan, want die draai ik nog regelmatig bij mij op internet.
0: Oké. En hoe heet de opvolger?
2: Flip.
0: Flip.
2: En dan hebben we het niet over een patatje, maar zo heet dat nummer. En het gaat meer over dat hij een beetje gek wordt van alles.
0: Oh, hij gaat flippen.
2: Ja.
0: Ja, en hoe komt dat zo, in dat nummer?
2: Nou, ik denk dat hij een beetje zijn grip verliest op van alles en... En ook omdat hij een beetje gek is van een vrouw, dus vandaar.
0: Ja,
2: daar heeft hij het onder andere over in de tekst.
0: Nou, we gaan draaien in ieder geval, Sjaal. Dank je wel. Goed weekend.
2: Het is in elk geval een lekker vrolijk deuntje. Blijf lekker in je hoofd van.
0: Dat is wel zo, ja, dat klopt. Nou, zoals ik al zei, ga hem draaien en ik wens jou een mooi weekend.
2: Wederzijds, tot gauw.
1: De Vergeten Plaat.

Be My Baby van de Ronettes uit 1963, geschreven door Phil Spector en Jeff Barry. Zeker, ja, dat was inderdaad zeker de grote hit, zonder meer. En daarvoor dus Chal, die een vergeten plaat had van Jess Green. En Flip hit dat nummer. Gaan even naar Amerika. Rose Royce had in de jaren 70 een hit met Love Don't Live Here Anymore. On radio. En Madonna die coverde dat en gaat van 91 naar 100 in de hitlijst van 6 juni 1999.

0: De fans van Madonna zouden zeggen van ja, hey, dat nummer Love Don't Live Here Anymore staat op haar tweede studioalbum Like a Virgin in 1984. Het is toch in 1986 uitgebracht, dat klopt. Alleen in Japan destijds en in 1995 bracht het verzamelalbum Something to Remember werd uitgebracht en daar stond dit nummer ook weer op en in 1996 werd het uitgebracht. Nou, bij deze. Madonna gaat van 91 naar 100 in de Billboard Hot 100. En nu...
1: Sixpack. Een kwestie van rock en roll.
0: Er was ook nog een Britse acteur, Jimmy Neal, die bracht het nummer in 1985 als cover uit. Het origineel is van Rolls Royce uit 1978. Nou, dat weer voor de administratie. Ben je weer even helemaal op de hoogte. Kwestie van rock en roll. Ik heb er weer vier voor je uitgezocht van voor 1963. Dit is er een van Bruce Channel, 1961. En hij zingt Hey Baby, dat was een hele grote hit.

0: Bruce, ja, Bruce Channel en Hey Baby. Dat is natuurlijk nog niet zo lang geleden ook een grote hit voor de Cool Down Café, die er een soort houseversie van hebben gemaakt. En dat geldt ook voor Hansi Hinterseer, die had er een Duitsstalige hit mee. Nou, goed, reclame en nieuws nu van 3 uur.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering... die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump... om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid... en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat... Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena... op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi

0: ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Jee, I thought this was a pop station.
4: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: 1974, een groot hit voor de Sweet the Sixteens. Het gaat over zestieners die opgroeien in de jaren 60.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: En geschreven door Nicky Chin en Mark Chapman. Tweede uur toppers van toen en nu. En je kunt het nog steeds herschrijven, de hitparade van 6 juni...
1: 1996.
0: Zeker, en ik heb even de stemmen tot nog toe voor je geteld. Deze staat op nummer 3.

0: Limburg van Jeroen Heijsen. En deze staat voorlopig op 2. Celine Dion. Ook een mooi nummer, een mooie ballad. En wie staat bovenaan? Dat kan nog van alles veranderen, want de nummers 3, 2 en 1 liggen dicht bij elkaar. Dit is nummer 1. Nou, zoals ik al zei, nummers 3, 2 en 1 liggen dicht bij elkaar. Je kunt hem nog steeds herschrijven, het hip halen, tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. En ja, van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan 5 en 6 uur. En ja, je kunt er nog steeds meedoen aan de
1: cryptogrammofoon.
0: Dit is de opgave.
2: Bij hen is er geen tussenweg.
0: Ja, welke oplossing hoort daarbij? 06-4567-1331 en maak het jezelf gemakkelijk. Want de oplossing is te vinden in de hitlijst van 6 juni 1996. Verder hebben we een mooie vergeten plaat van Paul Simon, van Lady Black Mambazo. Ja, die Afrikaanse a cappella herengroep. En het nieuws straks komt weer voorbij. En welke radio- en tv-programma's waren in 1996 populair?
3: Toppers van toen en nu.

The Scene uit 1990 was het een... Nee, was geen hit eigenlijk. Stond niet in de top 40. Maar 3 jaar later, in 1993, toen werd het opnieuw uitgebracht met een nummer. Samen met nieuwe laarzen van een oude leest van De Dijk. En toen kwam het wel in de hitparade. Volgens mij tot een 16e plek, hoorde je op Radio Oost. Tweede uur toppers van toen staan de jaren 70 een beetje centraal. Straks hoor je het prachtige Windjammer Harbor Light. En nu allereerst, misschien slaat het een beetje op mij. Spooky and Zoo, You Talk To Me.

0: Prachtig nummer hoor, zonder meer Harbor Light. Geschreven door Peter van Asten en Richard Dubois. Voor hun muziekgroep Windjammer. Was een hit in 1977. Terug weer, ja, na 6 juni 1996. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Wieke.
1: Dit is het nieuws van 6 juni 1996. De Tweede Kamer debatteert vandaag verder over de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat. Premier Kok verdedigde opnieuw de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid en tegelijkertijd meer mensen aan het werk te krijgen. Oppositiepartijen vinden dat vooral mensen met een laag inkomen de gevolgen zullen merken.
2: De regering zal hier met kracht aan werken, met bijzondere aandacht voor jongeren.
1: Het Nederlands elftal vertrekt vandaag definitief naar Engeland voor het Europees kampioenschap voetbal. Bondscoach Guus Hiddink heeft de selectie, die getekend is door recente blessures van sterspelers Frank de Boer en Mark Overmars, gisteravond laat nog eens even goed toegesproken.
3: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet met veel ambitie bij het Nederlands elftal werk, omdat ik één doel heb en ik niet alleen, meerdere met mij, velen, om naar Engeland te gaan. En dat is een hoog doel.
1: In Zwolle is vandaag begonnen met de voorbereidingen voor de uitbreiding van station Zwolle. De Nederlandse spoorwegen verwachten de komende jaren een flinke groei van het aantal reizigers. Door de werkzaamheden kunnen treinreizigers de komende weken enige hinder ondervinden.
4: Dames en heren, voor de verbouwingswerkzaamheden vertrekt de Intercity naar Groningen van spoor 5B. En de Intercity naar Leeuwarden van spoor 5A. Herhaling. In verband met verbouwingswerkzaamheden vertrekt de Intercity naar Groningen van spoor 5B en de Intercity naar Leeuwarden van spoor 5A.
1: De aanhoudende tropische hitte van vandaag zorgt voor grote zorgen in de Overijsselse agrarische sector. Met temperaturen die ook in Twente en Salland de 30 graden passeren, drogen de zandgronden in rap tempo uit. Als de droogte aanhoudt, sluit het waterschap een algeheel beregeningsverbod uit sloten en beken in de loop van volgende week niet uit.
5: Een matige zuidoostenwind voert zeer warme lucht aan. Het is volkomen zonnig. De temperatuur loopt met vrij groot gemak op tot 30 graden. En meer.
1: En dan kijken we wat er op televisie is. Op de tv kun je om 7 uur op Nederland 1 kijken naar de geweldige serie Oppassen. Op Nederland 2 op hetzelfde tijdstip Top of the Pops. Later op de avond tijd voor Nova. En RTL 4 heeft een aflevering van Baantje op het programma. Op de radio kun je luisteren naar Stenders en Van Inkel op 3FM.
6: Stenders, thank God it's Friday! Van Inkel.
1: En op Radio Oost is er natuurlijk het programma Goedemiddag Overijssel.
7: Dit is Goedemiddag Overijssel met Oene Loonstra.
8: 1996.

0: Something Good van Ilse de Lange. Het is de nieuwe Oost voor deze week. Ja, gisteren dus gekozen, of althans werd hij geïntroduceerd. En daarvoor de nummer 12 in de hitlijst van 6 juni 1996. Get Down van de Backstreet Boys.
1: De vergeten plaat.
0: Aangevraagd via Roger of Rogier, mag je ook zeggen. Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo, Homeless. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Heeft hij aangevraagd via het stembiljet al een paar weken geleden. Staat geen telefoonnummer bij, dus ja, Rogier, dan kan je niet bellen. Maar met alle liefde ga ik hem wel draaien.
1: De vergeten plaat.

André Hazes, wees zuinig op mijn meisje. Ik ga het met je hebben over Faithless, met name de jaren 90. En ook in de Zero's ook wel heel veel hits gemaakt. Insomnia staat in de hitlijst van 6 juni 1996 in de Engelse top 40 op 2.

0: Heerlijk om terug te horen. Fateless Insomnia op nummer 2, dus in de Engelse hitparade van 6 juni 1996. En nu...
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Zeker, het werd eerst uitgevoerd in 1955 door Dave Williams. En deze van Jerry Lewis komt uit 1957.

0: Jerry Lee Lewis en Whole Lotta Shaking Going On. Het is later ook nog een keer uitgevoerd door, even kijken, Chubby Checker en Levi Kreis. Zo, nou goed, reclame en nieuws komt eraan van 4 uur. Daarna derde uur toppers van toen. En nu met de jaren 90 en 80 centraal.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood.

0: je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Morgen is het koopzondag bij Leendersfietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: I'm back.
3: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Loons van toen en nu. Oene Loonstra.
1: Brendan Croker, Nobody at All, hoorde je. Hij heeft met vele bekende muzikanten samengewerkt, zoals in de band The Notting Hill Hillbillies. En hij heeft het ook samengespeeld met Eric Clapton, Mark Knopfler, Tanita Tikaram, Kevin Coyne en Chet Atkins. Begin van de derde uur van de toppers van toen. En nu, nog een uurtje, kun je hem herschrijven. De hitlijst van 6 juni...
2: 1996.
1: Zeker, voorlopig staat deze op 3.

0: Celine Dion en Because You Love Me. En deze voorlopig op 1.
1: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
0: Een speciale remix van Macarena Los del Rio hoor je. Er kan nog van alles veranderen. Je kunt nog tot 5 uur herschrijven. De hitparade van 6 juni 1996. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. 40 titels. Je kunt op 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de...
2: Cryptogrammafoon.
0: Zeker. Volgens mij is de opgave heel eenvoudig. Want ik heb allemaal goede oplossingen binnen.
3: Bij hen is er geen tussenweg.
0: 06-456-71331. Nou, welke bioscoopfilms werden bezocht in 1996? En op de supermarktprijzen komen voorbij. En ik heb weer een mooie vergeten plaat. Ga er nog niks over zeggen.
4: Toppens van toen en nu.

0: Al Jarreau in 1982 in de Roof Garden. En daarvoor Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Mooi nummer. En de surfers hoorden je weer daarvoor met Windsurfing. Album van de week nu.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Dat is Verbazing, het debuutalbum van Guus Meeuwis en Vergant. Nadat de vriendengroep in 1994 het AHC Studenten Songfestival in Leiden wint met het nummer Het is een Nacht, levensecht, krijgen zij een platencontract aangeboden van Willem van Schijndel, talentscout en helft van het duo De Deurzakkers. En in augustus 1995 verschijnt het nummer op single en die wordt al snel gebombardeerd tot alarmschijf op Radio 538. En toen kwam dus het album uit Verbazing en daar een ode aan Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Volgens mij is volgende week die uitvoering nog gedraaid. En nu dan in de uitvoering van Guus Meeuwis en Vagant. Van het album, dus het classic album Verbazing. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Bam, bam.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe hoor je op Radio Oost. Terug weer naar 6 juni 1996. Welke films werden bezocht in de bioscopen? En ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij.
1: En dan nog het bioscoopnieuws van 6 juni 1996. In de bioscopen draaien Independence Day...
2: I really don't think they blew 90 billion light years to start a fight.
1: Mission Impossible...
3: Ethan Hunt will be your point man, as usual. Good luck, Jim.
1: Twister...
4: Woo-hoo! It's the wonder of nature, baby!
1: The Rock...
5: His name is John Mason, British national incarcerated on Alcatraz in 1962. Escaped in 63.
1: Ransom...
6: The most important thing to me these days... Family.
1: Space Jam... Mijn favoriet.
7: Pardon me, Mr. Jordan. Can I have your your John Hancock?
8: What's going on here?
9: We need your help!
1: En de Nederlandse film De Langste Reis.
10: Ik ga naar bed. Zet jij de vuilniszak buiten? Trouwens, wat moest je in de kelder vanmiddag?
11: Ik heb het opgeruimd. Oude troep.
1: En tot slot de prijzen in de supermarkt. 4 pakken spritskoeken, 3,50 gulden. Nog een favorietje. Yogo Yogo, 6 pakken, 1 liter, 8,95 gulden. Een blikje tomatenpuree, maar 69 cent. Een fles tropische fruitcocktail, 1,59 gulden. Zin om te snaaien? Een pak tompoesen, 2,79 gulden. Liever wat vitamintjes bij een kilo handappelen, 1,69 gulden.
12: De klapper van de week.
1: Een fles soepele, fruitige rode wijn. 4,99 gulden. Proost, mooi weekend.
13: ...1996.

0: Van Aanvoog hoorde je. En daarvoor, oh, wat ben je mooi, van Chicoly Hooper. Staat in de hitlijst van 6 juni 1996 op 38.
1: De vergeten plaat.
0: Grappig, iemand weer gereageerd via het stembiljet. Barclay James Harvest Titles uit december 1975. Er staat geen telefoonnummer bij, ook geen naam. En er staat ook bij geen bijzonderheden te melden. Maar het blijft wel een mooi nummer. Het was in december 1975 ook nog eens een keer de Troetelschijf. En die opname met jingle dus heb ik teruggevonden. Ja, best wel eens leuk om te horen hoe dat ging met de Troetelschijf. Barclay James Harvest dus.
1: De vergeten plaat.

Bon. Nummer kwam in een tijd van economische crisis, begin jaren 80. Je hoorde Klein Orkest en de Co's, werkelozen daarvoor. Titles van Barclay James Harvard. Nu de tipparade. Van 6 juni 1996. En daarin staat Normaal met Wat moet ik doen? Gaat van 27 naar nummer 19.

0: Normaal dus, en wat moet ik doen in de tipparade? Ja, daar gaat hij weer.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Ga er nog twee draaien, nu aan het einde van dit uur. En laat tussen 5 en 6 uur, zeker, zullen we eens een keer weer Buddy Holly gaan draaien. Because I love you.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft.

0: Buitencentrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Is everybody happy? That's good. Don't forget to keep in touch with the Dutch.
0: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: Yesterday. Yes,

0: toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
1: 4 uur toppers van toen en nu. Ja, de herschreven hitparade van 6 juni 1996 is aanstaande. Ja, welke herinneringen heb je aan de lente van 1996? Nou, Gert Vaanholt, bijvoorbeeld Beekbergen. Het 10-cijferig telefoonnummer werd geïntroduceerd. Dat is waar, ja. Op 10 oktober kreeg iedereen een 10. Dat was een actie destijds. Mark Oortman uit Ermelo. Mijn traject bij de koninklijke Vosio in Apeldoorn. Michel Keizer uit Nijverdal. Ik was 11. Druk bezig met de lokale omroep Heemstede als presentator en muzieksamensteller. Sociaal uit Enschede. Gerben Hilbrink uit Hengelo. Vooral school en buitenspelen. Nettie Hof uit Rijssen. Onze dochter Lisbeth trouwde op 21 juni 1996 met Henry. Wij woonden in het Westen en ontmoetten hem op de camping in Markelo. Leuk. En Jacqueline Zolle tot slot zegt... ik werkte bij Abbott Laboratories als salarisadministrateur. Dank voor alle reacties die jullie hebben doorgegeven. Straks dus de herschreven hitparade, maar we hebben ook nog een kwestie van rock'n'roll.
0: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
1: Out of the Picture hoor je nu van de Robins uit 1956. You left me, you sent me through, I'm all alone, lost without you, what's

0: come back to me because I don't wanna be out of the picture.
1: Out of the picture, hoor je. Van de Robins, zeker. Nou, we kunnen eigenlijk 11 platen draaien. Zeker. Vanwege ook wel een beetje korte platen die in Hipparade staat. En deze staat op
2: nummer 11.

0: Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, en staat in de reguliere hitparade op nummer 22. En nu, ja, gaan we beginnen aan de
1: top 10.
0: Zeker, op nummer 10. Pio Bella Cosa, Eros Ramazzotti op 10 dus. In de reguliere op nummer 29.
2: 1996, nummer 10.

0: Pio, Piu, Bella, Corsa hoorde je van Eros Ramazzotti op nummer 10 in de herschreven hitparade.
1: Crypto, grammofoon.
0: Zeker, zeker, zeker. Wat was ook alweer de opgave? Nou, deze.
2: Bij hen is er geen tussenweg.
0: Nee, bij hen is er geen tussenweg. Herman van der Werf uit Steenwijk, de Olde Veste. Ah, ja, dat gebeurt wel regelmatig. Dat probeer ik te bellen, terug te bellen. En dan is hij of in gesprek of hij maakt geen verbinding. En dat is nu weer zo. Dat is de eerste keer dat hij meedoet, Herman van der Werf. Hij had het over als oplossing alles of niets van Linda, Roos en Jessica. En hij zei daarbij van ja, alles of niets, er is geen tussenweg. En dat woordje hen slaat natuurlijk op de artiesten Linda, Roos en Jessica. Nou Herman?
1: Jouw antwoord is... Goed.
0: Nou, ik ga je nog even weer terugbellen of dat vandaag lukt. Of maandag voor het adres, want dan krijg jij namelijk het RTV Oost verrassingspakket. Wieke, wil je er nog iets aan toevoegen?
2: Nou ja, ik ben wel weg. Succes!
0: Dank je wel. En om de daad bij het woord te voegen, Linda, Roos en Jessica staat op nummer 9 en de reguliere op 34.
3: Nummer 9.

your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.
2: Nummer 7.

0: Maxime en Franklin Brown, de eerste keer, staat op nummer 7 in de herschreven hitparade. En de reguliere op nummer 6, dus het ligt aardig bij elkaar. Ironic van Alanis Morissette op nummer 8 in de reguliere op 25. En daarvoor Linda, Rose en Jessica, alles of niets de oplossing van de cryptozin deze week. In de reguliere hitparade staat hij op nummer 34. Door nu met
1: nummer 6.

0: Bette Midler, To Deserve You, op 5 in de SCV Parade. In de reguliere op nummer 11. En daarvoor Vrij Zijn van Marco Borsato op 6. In de reguliere op nummer 10. Door met
1: nummer 4.

Roda HC Limburg op nummer 3 in de herstelhitparade. In de reguliere staat hij zelfs op, even kijken, de reguliere op 37. En daarvoor op nummer 4, Total Touch, Touch Me There. In de reguliere op nummer 0, even kijken, nummer 26.

Celine Dion, Because You Love Me, hoorde je op nummer 2 in de herschreven parade, in de reguliere op nummer 4. Nou, ja, over de nummer 1 kunnen we kort zijn. Yeah.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Macarena, Los del Rio op 1 in de herschreven hitparade, in de reguliere trouwens ook op nummer 1. Nou, tot zover deze aflevering van de toppers van toen. En nu komende donderdag, vanaf een uur of 10, kun je stemmen op de hitlijst van 13 juni 1972. Zeker. En dan tussen 5 en 6 volgende week zaterdag hoor je het resultaat van alle stemmen. Straks na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Daarna met het oog op morgen. Om 12 uur weer non-stop muziek tot 8 uur. En dan zit Bas Treffers hier met Thuis op zondag. Goed weekend. Dan ben ik tot aanstaande maandag 1 uur. Dan moet ik Paula vervangen. Goed gewoon.
2: I'll be back. Ha, you did not gonna say that, did you?
3: Nabberschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
4: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
3: Is nabberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt nabberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die nabberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café, woensdag 17 juni op TV Oost.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Clemens Peters met het

0: Eventueel asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt.

0: De voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de vierde plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de

0: Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden.

0: In galerie en beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het driedaagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Burgemeester Marcouch wilde met Kanye West naar het Holocaust Museum, zodat de rapper, die recent nog t-shirts met hakenkruizen verkocht, een statement kon maken tegen antisemitisme. Maar het museum zegt dat hij niet welkom is, en het was sowieso de vraag of Ye zelf wel wilde. Want er zijn voor hem in de museumwinkel sowieso helemaal geen leuke t-shirts te koop. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. We beginnen straks even in Arnhem, waar verslaggever Lidwien Gevers bij dat concert van Kanye West is. Verder spreek ik met een van de journalisten die heeft onthuld dat er jarenlang giftig zout in de natuur is gedumpt. Een verhaal dat doet denken aan het mestfraudeschandaal. Gerard Jansen is ook hier, de laatste in de reeks genomineerden die ik spreek in aanloop naar de uitreiking van de Brusseprijs volgende week. Hij schreef een boek over de wonderenwereld van de kwantummechanica. In Albanië wordt al een week massaal gedemonstreerd tegen een gigantisch resort dat de dochter en schoonzoon van Donald Trump voor de kust willen bouwen. En aan het einde van het uur gaat u horen waarom er meer aandacht zou moeten komen voor een rol van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens D-Day. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 6 juni.
2: Ja, dat is geluid uit Arnhem, waar dus dat veelbesproken optreden was van Ye. Sommigen hadden de rapper liever niet hier gehad vanwege die antisemitische uitingen.
4: We vinden dat jodenhaat never nooit genormaliseerd mag worden.
2: Maar fans zien het probleem niet zo.
5: Ja, inmiddels is het 2-3 jaar geleden of zo. Hij is excuses aangeboden.
6: Ik koppel zeg maar de uitspraken los van de muzikant.
2: Ook voor burgemeester Marcouch is de rapper welkom.
7: Er was geen enkele reden om dat evenement niet door te laten gaan of de vergunning niet af te geven.
2: Wel heeft hij Ye dus uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum.
7: Die uitnodiging ligt er, ruimhartig. En aan hem is het om die handreiking wel of niet aan te nemen.
2: En het museum heeft laten weten dat ze Ye niet willen ontvangen. Flink schrikken vanochtend voor mensen in Vlaardingen.
8: Twee van die ontploffingen. Verschrikkelijk hard. Maar dat de ramen eruit klapt op een gegeven moment.
2: Het bleek te gaan om een plofkraak.
9: Asociaal?

0: woord ervoor. Jongetjes wel maar eventjes denken dat ze veel geld kunnen verdienen.
1: En dat incident staat niet op zichzelf.
0: Het is niet alleen in Vlaardingen, het is overal.
1: Het aantal plofkraken staat dit jaar al op 20, terwijl het er vorig jaar 4 waren. De politie is bezorgd.
2: Er worden heel veel explosieven gebruikt. Dat is ook een van de redenen dat we nu weer meer hebben. Veel explosieven. Je zal erboven wonen. Het is echt levensgevaarlijk.
1: Het geeft deze winkelier een gevoel van...
3: onmacht. Onmacht. Je komt aan heel je winkels naar de kloten. Gewoon aan de kloten. Alles kapot.
1: In Gelderland is flinke overlast van ganzen.
4: Ze bezetten zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
1: En dan poepen ze ook nog eens alles onder.
4: Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik er weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
1: Ook lokale voetbalvelden krijgen de volle laag.
5: Er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om dat te spelen.
6: Ja. Omdat er dan zoveel poep ligt?
5: Ja.
1: Maar nu is er een spectaculaire oplossing bedacht.
5: Een laser op het dak. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
1: Sommige ganzen sissen ook nog eens. Maar daar weet deze vrouw wel raad mee.
0: Dan blaas ik gewoon terug.
1: Tot slot naar Roland Garros, waar een Nederlandse rolstoeltennisser de titel pakte. Ja, en het is al haar 6e titel op het toernooi, maar de groot blijft bescheiden.
7: I don't feel like a legend yet. And I would never call myself that anyway.
1: De overwinning vormde voor haar de afsluiting van een moeilijke periode met onder meer een heupoperatie.
8: It's a little bit like therapy being here and feeling like I am good and I am here to win matches and I'm here to stay. And that was a very big achievement for myself and I'm really proud of that.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, er waren dus kamervragen, een kort geding en protesten tegen het optreden van Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredoom vanavond. NOS-verslaggever Lidwien Gevers is daar. Goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Ja, je was dus bij dat concert. Vertel, hoe was het? Heeft Ye zich een beetje gedragen?
10: Ja, behoorlijk. Hij heeft eigenlijk sowieso niet zo heel veel gezegd. Het was een aaneenschakeling van nummers. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch dat het er zeker wel 30 waren. Maar hij sprak eigenlijk tussendoor, zei hij niet zoveel. Hij zocht niet zo heel veel contact met het publiek. Maar ik heb dus ook niks antisemitisch gehoord of iets van nazi-verheerlijking. Hij heeft zich keurig gedragen.
1: En hij heeft ook niks gezegd dan over al die protesten tegen zijn komst?
10: Nee, ook daar zei hij niks over. En ook niet over het voorstel van de burgemeester van Arnhem, Marcouch, om samen een educatief uitstapje te maken naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum of het Auschwitzmonument. Hij zou daar morgen tijd voor hebben. Want maandag heeft hij pas weer een concert hier op zijn verjaardag. Maar hij heeft er niks over gezegd.
1: Nee. En dan hoorden we net ook in het bulletin over demonstranten buiten. Waren dat er veel?
10: Nee, dat was een klein clubje van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die stonden daar met grote borden om de mensen te wijzen op de keerzijde van deze artiest, zoals ze dat zeiden. Op die borden stonden teksten als: bent u ervan op de hoogte dat deze man nazi-symbolen heeft gebruikt, dat hij die verkocht, t-shirts heeft verkocht met nazi-symbolen, dat soort teksten allemaal. En het viel me wel op dat er best veel mensen naar stonden te kijken. Er werden ook wel wat discussies gevoerd en zo. Maar dat bleef allemaal heel rustig.
1: Ja, en is eigenlijk bekend hoe de politie dit allemaal heeft gedaan? Hoe zij een oogje in het zeil hebben gehouden?
10: Ja, over veiligheidsmaatregelen zeggen ze natuurlijk nooit zoveel. Het viel me wel op dat toen die demonstranten kwamen, dat er wel behoorlijk veel politie op de been was. En ik heb vanmiddag Marcouch nog gesproken en gevraagd van: wat doen jullie nou als er toch iets gebeurt op dat podium wat niet door de beugel kan? En hij zei: ja, de kans dat we dan meteen ingrijpen, die is niet zo heel erg groot. Het is dan aan de driehoek, dus de officier van justitie, de burgemeester en de politiecommissaris, om te besluiten of en wanneer we ingrijpen. En als er dan strafbare uitingen worden gedaan, dan is het aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen om tot vervolging over te gaan. Maar dat kan ook na het concert. Dat was een beetje het scenario waarin ze dachten. Ja.
1: Oké, dankjewel Lidwien. En dan hopelijk maandag ook zo'n concert waar die niet uit de bocht vliegt. Dankjewel voor je verhaal. Goed, we gaan naar die Groningse fabriek die glycerine maakt. Die heeft jarenlang giftig zout dat bij dat proces vrijkomt illegaal laten dumpen. Dat gebeurde rondom de Belgische grens. En journalistiek platform Follow the Money en regionaal dagblad BN De Stem die onthulden dat vandaag. Henk Strikkers, journalist bij BN De Stem, goedenavond.
11: Goedenavond.
1: Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
11: Dat gebeurde eigenlijk via een spreekwoordelijke bruine envelop die wij kregen. We hebben hier een aantal keer geschreven over drugsafval dat is gevonden op akkers. Mm-hmm. En na een aantal van dat soort publicaties kregen we, bij wijze van spreken, dan een bruine envelop met daarbij heel veel documenten. En een aantal documenten ging over dat drugsafval dat op die akkers werd gevonden. Maar daar zat eigenlijk nog veel meer informatie bij. En zo kwamen we deze dumpingen op het spoor.
1: Oké. Dat is misschien wel goed om uit te leggen hoe dat werkt. Want er is dus een fabriek die glycerine maakt en daar komt zout bij vrij. Het bedrijf heet trouwens DGR. Dat is al jaren zo. Maar een lange tijd konden ze dat zout eigenlijk makkelijk kwijt, omdat het onder andere als strooizout werd gebruikt. Mm-hmm. Maar door strengere regels en zachtere winters ook werd dat lastiger. Hoe zijn ze vervolgens dat zout gaan afvoeren?
11: Uit het artikel dat wij samen met Follow the Money hebben geschreven blijkt dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen hier in de regio de Brabantse Belgische grensstreek is beland. Bij een aantal figuren die in ieder geval in het verleden verdacht zijn geweest van strafbare feiten. En daar ontstonden ineens grote hopen zout op hun terreinen.
1: Maar zij verkochten dat dan aan die figuren?
11: Zij verkochten dat via een tussenpersoon weer aan deze figuren, ja.
1: En grote ladingen kwamen op die manier dus terecht op Nederlands-Belgische grens. En twee van die verdachten, die heetten Peet W. en Geert H. Wat kun je meer over hun vertellen? Wie zijn dat?
11: Peet W., dat is iemand die lang mestintermediair is geweest. Dus dat is iemand die mest opkoopt bij mensen die te veel mest hebben, boeren in het algemeen, en dat weer plaatst bij boeren die nog mest mogen uitrijden. En hij is in het verleden ook al een aantal keren op de vingers getikt. Hij is in december heeft hij een hele hoge taakstraf gekregen vanwege gedoe met mesttransporten, fraude met mesttransporten. Dat kan gaan over administratie. Fraude, maar dat kan ook zijn wagens wel administreren, maar niet laten rijden. Mm-hmm. En Geert H., dat is een hele grote loonwerker hier, die eigenlijk op een steenworp afstand van de Nederlandse grens woont, vlak over de grens dus in België.
1: Ja, en die Peet W., die werd dus al eerder vervolgd en ook verdacht van mestfraude en ook het uitrijden van drugsafval op akkers. En
11: daar is hij niet voor veroordeeld overigens.
1: Nee, maar wel van verdacht. Mm-hmm. Maar hij heeft, zo lijkt uit dat artikel, een bepaalde werkwijze. Hoe doet hij dat?
11: Er zijn verschillende manieren waarop het gebeurd zou zijn. Zo wordt het vermengd met mest en zou het zo over akkers zijn uitgereden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij opsporingsdiensten vermoeden dat het gewoon dat het onder de grond is begraven op een akker. Dus dan wordt er gewoon een laag afgegraven, daar wordt zout gedumpt. En daar overheen zou dan weer een dun laagje bodem zijn aangebracht. En er is ook nog, er zijn nog twee gevallen waarvan de verdenking is dat het in een mestkelder is gedumpt van een stal die gesloopt zou worden. Uh-huh. Die worden dan daarna met beton overgegoten en dan blijft het daar eigenlijk voor altijd in zitten.
1: Ja, en dat dat allemaal zo in dat Nederlands-Belgische grensgebied gebeurt of gebeurde, heeft dat een reden? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor de autoriteiten om dit op het spoor te komen?
11: Ja, er zijn maar een paar mensen die daar echt iets over kunnen vertellen natuurlijk. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Maar wat misschien ook wel meespeelt, dat het ook wel een gebied is waar in het verleden veel gesmokkeld is. En waar er een cultuur is van niet meteen de politie bellen. Als je ziet dat je buurman wel heel vaak met zijn wagens rondrijdt in de nacht bijvoorbeeld.
1: Mm, ja, maar en de inspectie, is die ooit betrokken geweest of...
11: Nou, in Vlaanderen zijn ze dus relatief snel aangeslagen op die zouthopen die ineens verschenen bij landbouwers. En er zijn ook best wel veel verzoeken gedaan naar Nederlandse inspectiediensten of omgevingsdiensten. En regionaal is dat wel opgepakt, maar op de een of andere reden is dat, heeft het heel lang geduurd voordat de landelijke inspectie, de inspectie Leefomgeving en Transport, en het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie er echt op zijn aangeslagen. En we hebben ook een Vlaamse inspecteur gesproken en die zei, als het over drugs gaat, dan springen ze in Nederland meteen in het gelid. Maar als het over het milieu gaat, dan zijn ze niet vooruit te branden.
1: Ja, en dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van, wat wist het bedrijf, dat DGR hier nou allemaal van? Want zij hebben dat in principe gewoon, dat zout afgeleverd aan een tussenpersoon.
11: Ja, uit documenten die wij in ons bezit hebben, zeggen zij dat, of daar blijkt uit dat zij dat aanbieden als een soort bodemverbeteraar. Nou, ik heb een hoogleraar bodemecologie gesproken die zegt, je moet zout vooral niet in de bodem stoppen, want ongeveer alles gaat dood. Mm-hmm. En als het niet lukte om dat via hun tussenpersonen te vervoeren, dan moesten zij dat ook gewoon naar een soort afvalverwerker brengen. Alleen dat was veel duurder dan het aan deze tussenpersonen te verkopen. Dus er ontstaat wel een soort beeld van, dit is gewoon een hele goedkope manier om van afval af te komen.
1: Ja.
11: En dan, dan zoeken ze daar maar uit wat ze ermee doen.
1: Maar ze wisten dus dat het in theorie uitgereden kon worden over het land?
11: Zij hebben het verkocht, uit documenten blijkt dat zij het hebben verkocht met het idee dat het als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dus ja, dan is het logisch dat het ooit in de bodem komt.
1: Nou, is natuurlijk vervuiling door bijvoorbeeld PFAS of drugsafval, dat zijn bekende delicten. Maar dit afvalzout dumpen, ja, dat is toch volgens mij wel nieuw. Hoe komt dat?
11: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel partijen zijn die zout hebben als afval. Maar wij hebben ook gezocht naar eerdere voorvallen, maar wij konden het ook niet zo makkelijk vinden. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
1: En dat zout is dus heel slecht voor de bodem. Heb je een idee van hoe groot de milieuschade is van al dit gedumpte zout?
11: Nou, dat is toch heel moeilijk aan te tonen. Ook omdat er is ongeveer 5, 6 miljoen kilo zout hier naartoe gebracht. En een deel is inmiddels ook weer terug verplaatst. Want de ILT is nu wel aan het ingrijpen. En die zegt samen met België bijvoorbeeld van, dat zout moeten jullie terug naar Groningen vervoeren. Maar een groot deel is ook gewoon kwijt. Dus er zijn een paar mensen waarschijnlijk die weten waar het is. Maar heel veel mensen ook niet.
1: Nee. Oké. Nou, dankjewel voor je uitleg en succes nog met eventueel vervolgen op dit journalistieke speurwerk. Henk Strikkers van BN De Stem. Dankjewel.

0: Dat was Joya Moy met Lookalike.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Gerard Jansen is genomineerd met zijn boek De Race om het Majorana-deeltje. Een boek waarin hij de Nederlandse kwantumfysicus Leo Kouwenhoven ruim 10 jaar volgt in zijn zoektocht naar dat mysterieuze Majorana-deeltje. Een deeltje dat een belangrijke bouwsteen is voor een toekomstige kwantumcomputer. Maar dan moet hij dus wel eerst gevonden worden. Goedenavond, Gerard Jansen. En gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dankjewel.
0: Leo Kouwenhoven die kwam in 2012... wereldwijd in het nieuws, omdat hij zei dat hij dat Majorana-deeltje waarschijnlijk had gevonden.
2: Mm-hmm.
0: We kunnen eventjes naar dat moment luisteren.
3: Opwinding in de wereld van de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
4: Het deeltje van Majorana. Het deeltje is ontdekt met een oud koelapparaat waar een piepklein doosje met geleiders in werd gestopt bij een temperatuur van min 273 graden Celsius.
5: Iedereen kan het zeggen. Gamma kruisje is gamma. En eigenlijk, hier staat het. Dit is alles.
0: Ja, dat was grote opwinding wereldwijd.
2: Ja, ja.
0: Ook bij jou?
2: Maar dat was mij een beetje anders. Want ik was kort daarvoor ineens op die Ettore Majorana gestuurd. Dat is een Italiaanse natuurkundige. En die is van de een op de andere dag in 1938 verdwenen. En ik dacht, wow, dat is een fascinerend verhaal. En dan ging ik daar wat meer naar kijken. Er waren allemaal samenzweringstheorieën dat hij door de nazi's was gekidnapt. Of dat hij gevlucht was. En het was namelijk een hele briljante natuurkundige. Mensen die hem kenden, die hadden nog nooit zoiets gezien. En net toen mensen door begonnen te krijgen dat je een atoombom kon bouwen, was die van de een op de andere dag verdwenen.
0: Ja.
2: En een van de laatste artikelen die schreef, voorspelde die een deeltje, een Majorana-deeltje. Een heel raar deeltje, zonder massa, zonder en het spiegelbeeld van zichzelf. Zeg maar echt een heel bijzonder spookachtig deeltje. Dat is nooit gevonden.
0: Hij voorspelde in een artikel dat dat deeltje ergens moet zijn.
2: Ja, en toen dacht ik, dit is een fascinerend verhaal. Dus toen stelde ik voor hem daar artikel over te schrijven voor de Vrij Nederland, of ik geloof Vrij Nederland. Maar waarom nu? Wat is er met die man? Het is wel een leuk verhaal, maar weet je, niet urgent. Hè? Ja. Dus dat zeggen in de NPO-wereld, zeg maar. En toen ineens kwam Leo met deze ontdekking.
0: Met het nieuws dat hij hem dus waarschijnlijk gevonden had.
2: Ja, dan kan ik dat verhaal van die Majorana op gaan schrijven.
0: Dat is dus het moment geweest dat jij besloot om hem te gaan volgen. Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja. Het voert wel echt te ver om uit te leggen hoe dat Majorana-deeltje nou werkt. Maar het feit is dat zowel wetenschappers als de techwereld, als ook beleidsmakers en zelfs inlichtingendiensten zich bovenmatig voor dit Majorana-deeltje interesseren. En dat komt onder andere omdat het een belangrijke bouwsteen zou zijn voor een toekomstige kwantumcomputer.
2: Zou kunnen zijn.
0: Ja. En die zou de oplossing voor al onze problemen zo ongeveer kunnen zijn, begrijp ik, hè?
2: Ja, goed. Ja. Het is wel een enorm raar apparaat als je dat zou kunnen bouwen.
0: Maar wat zou de meerwaarde van zo'n computer zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld als je nieuwe stoffen zou willen ontwerpen om bijvoorbeeld voor batterijen of zonnepanelen die licht in elektriciteit kunnen omzetten. Als je nu een nieuwe stof maakt in het laboratorium en je wil weten wanneer het gaat smelten, dan moet je het warm gaan maken en kijken wanneer het smelt. Dat is chemie. Dus dat kan je allemaal nog niet berekenen. Een quantumcomputer die rekent eigenlijk net zoals dat stoffen eigenlijk ook rekenen, zeg maar. Die kan stoffen emuleren of simuleren. En dan zou je bij wijze van spreken stoffen kunnen gaan ontwerpen. Van een stof die misschien supergeleidende eigenschappen heeft, of een stof die speciale magnetische eigenschappen heeft. En dat zou natuurlijk een enorme. Eigenlijk heb je een quantumcomputer nodig om een quantumcomputer te kunnen bouwen. Want je hebt ook stoffen nodig om die bouwstenen van.
0: Maar de grote droom of de belofte was dan, als zo'n quantumcomputer bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem oplossen.
2: Ja, goed.
0: Dan
2: kan je kanker bestrijden en dat soort dingen. Zo wordt het natuurlijk wel een beetje verkocht. Maar in zekere zin is dat ook wel waar. Want het is waar, maar er zit een grond van waarheid in die zin. Je kan inderdaad medicijnen gaan ontwerpen en je hoeft ze niet meer te testen op dieren of op mensen. Maar je kan ze gewoon en eiwitten en dat soort dingen.
0: Dat verklaart de grote interesse in dat Majorana-deeltje... dat dus nodig is voor zo'n computer.
2: Ja.
0: Nadat Kouwenhoven had gezegd dat hij het waarschijnlijk had gevonden... volgt er een soort zegentocht bijna met prijzen en fondsen... en hele grote investeringen, onder andere door Microsoft... en ook veel publieke subsidies. Maar ja, hij moest het wel nog waarmaken dat... eigenlijk het definitieve bewijs leveren dat hij het inderdaad gevonden had. Dus er lag een enorme druk op hem. Hoe is hij daarmee omgegaan?
2: Nou goed, hij dacht dus dat hij het had. En toen ineens, zeg maar, door voortschrijdend inzicht bleek dat helemaal niet zo. Dat er ook andere verklaringen konden zijn. Nou, dan dacht hij wel, oké, maar dan ga ik het net zo lang. Hadden we eigenlijk wel echt het idee van oké, maar dit is het wel. En dan ging, nou, dan moeten we dus betere materialen. Maar goed, dat duurde maar. In de tussentijd, het was wel een soort van sexy onderwerp. Dus het geld binnenslepen, dat ging van een leien dakje. Mm-hmm. Dus het werd steeds groter en groter en groter. Dus dan krijg je een beetje een gevaarlijke cocktail. Dat je denkt van ja, nou moet het ook echt gaan lukken.
0: Ja, het mag niet meer mislukken op een gegeven
2: moment. Precies, ja. Dat ging gewoon... en het zag er ook wel steeds naar uit, hoor, van ja... als we nog maar iets betere materialen kunnen... als we iets beter kunnen die chips kunnen bouwen... als we iets grotere machines hebben... als we dat nog zuiverder kunnen krijgen... dan gaat dat gewoon lukken. Maar dat lukt maar niet.
0: Nee.
2: En
0: gaandeweg ontstond er ook steeds meer skepsis van buitenaf.
2: Ja, ja.
0: Er werden dus geen resultaten in dat lab geboekt bij hem. En tot overmaat van ramp... werden er ook nog fouten geconstateerd in een artikel... dat een medewerker van Kouwenhoven had geschreven.
2: Ja.
0: En het opmerkelijke was toen eigenlijk dat hij die medewerker bleef steunen... terwijl zijn eigen geloofwaardigheid inmiddels ook op het spel stond.
2: Ja.
0: Waarom deed hij dat?
2: Ja, ik denk gewoon ook... Nou ja, goed, ik heb ook die sms'jes wel gezien. Het leek wel op de jongen, die was gewoon in zware psychische nood, zal ik maar zeggen. Hij vond het gewoon... hij was wel kwaad op die jongen. Maar het is een jongen van in het eind 20. Hij vond dat hij wel een tweede kans verdiende. Ik heb het er met hem heel vaak over gehad. En hij weet eigenlijk ook niet zo goed wat zijn motivatie was. Maar hij was wel heel erg gesteld ook op hem. Hij was een hele goede, slimme natuurkundige... die ook heel aardig was voor de studenten. En ik heb ook alle correspondentie en zo gelezen. Ik geloof dat inderdaad, het zag er in ieder geval zo uit... dat er geen kwade opzet was. Nee. Dat vind ik altijd toch moeilijk om dat uiteindelijk...
0: Maar de emoties liepen wel heel hoog op, hè?
2: Dus de postdocs en de AIO's die aan hem vooraf gingen... die hebben ook heel erg hun best gedaan. En die werden op een gegeven moment min of meer afgeserveerd... kwam er ineens zo'n Chinese postdoc en die had ineens wel resultaten. Die oude jongens die werden wel heel boos.
0: Ja. Ja,
2: en bozer eigenlijk dan ik eigenlijk ooit gezien heb, zeg maar. Ja.
0: En jij mocht dus overal de hele tijd bij zijn. En ook je hebt ook al die inzage gekregen in al die dit soort sms-verkeer onder andere. Maar waar mocht je allemaal zijn? Want het is ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus in het begin hadden wij... ik heb ook natuurkunde gestudeerd. En Leo had echt het idee van oké, dit gaan we in 3 jaar doen. En ik zei, maar dan gaan we volgen. En we gingen een documentaire maken. Hij gaf eigenlijk... Ik zat ook in de agenda en dat soort dingen. Ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. En de groepsmailtjes kreeg ik mee. Dus hij gaf me gewoon helemaal de sleutels van het lab bijna, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ook het idee van dit wordt heel bijzonder. En het is leuk om dat van dichtbij te volgen. Ik had ook het idee van ik ga een natuurkundige volgen... die een Nobelprijs gaat winnen. Dat is bijzonder, zeg maar.
0: Ja, je werd eigenlijk ook een beetje meegesleept in dat verhaal.
2: Zeker, ja. En ik zag ook heel erg duidelijk van ook die wereld die jij binnenkwam. Weet je. Dus je hebt in Amerika die wereld van Microsoft en de... En ook een beetje de inlichtingendiensten, maar ook de wiskundigen, natuurkundigen. Ja, daar kom je mensen tegen ineens. Die bestaan in Nederland helemaal niet.
0: Ja.
2: Dan word je er. En
0: dat was ook gewoon een spannend avontuur.
2: Een heel spannend avontuur.
0: Ja.
2: Dat wilde ik wel meebeleven, zeg maar.
0: Tegelijkertijd is dat ook waar het misschien ingewikkeld werd. Want jij ontwikkeld, omdat het ook zoveel jaren duurde natuurlijk, ook een echt een vertrouwensband met Kouwenhoven.
2: Ja, ja.
0: En ook de rest van het team trouwens.
2: Ja.
0: En ondertussen zag je dus dat zijn integriteit onder druk kwam te staan. Door die fouten in dat artikel. Was het niet lastig om nog kritisch of objectief over hem te schrijven?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het is wel op een gegeven moment dat toen, weet je, toen dat dit naar buiten kwam. Ja, maar toen schrok ik natuurlijk ook een hoedje. Maar ik had ook al vrij snel in de gaten dat het verhaal zoals het van buiten werd belicht, zeg maar, dat dat ook niet het hele juiste verhaal was. En het is natuurlijk, ja, weet je, iemand. Hij was wel natuurlijk wel iemand, ja, die je graag zag vallen, bij wijze van spreken. En natuurlijk heel. Weet je, hij had heel veel geld, haalde hij binnen. En dan ging hij ook weer in het natuurkunde gebouw of zo. Weet je, want dan nam hij gewoon een hele vleugel over. Dan moesten al die mensen daar weg.
0: Ja.
2: En dan ging hij daar een heel groot lab bouwen. Dus er was wel veel haat en nijd. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen.
0: Veel concurrentie in die wereld, ja, natuurlijk.
2: Het is ook niet, hij is ook niet altijd even sympathiek en niet even collegiaal. Het is wel. Maar waar hij nu van beticht werd, dat was ook niet het verhaal, zeg maar. Dus dat was de keerzijde. Ja. Dus omdat ik zo meeliep, kon ik ook zien van, ja, maar hier gebeurt iets wat niet helemaal klopt.
0: Uiteindelijk goed, is hij vrijgepleit, hè, in integriteitsonderzoeken. De conclusie was dat er wel sprake was van fouten, maar dat er geen sprake was van opzettelijke fraude. Maar een tunnelvisie eigenlijk werd er gezegd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: En jij schrijft ergens dat dit hele boek wat je hierover geschreven hebt eigenlijk over tunnelvisie gaat, ook bij jouzelf.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, goed, kijk, dus als je ik heb dit geprobeerd in een verhaal te stoppen. Dus dan heb je een interessant karakter die iets voor elkaar probeert te krijgen, en er komen allemaal obstakels. Maar goed, heel veel dingen die niet in dat verhaal passen, die zet je er dan niet in. Dus dat zou je een soort van tunnelvisie kunnen noemen. En mensen willen graag dit soort verhalen. Daarom kon hij natuurlijk, het is een mooi verhaal, een nieuw deeltje. Daardoor kon hij ook dat geld binnenslepen. Nou, bij Leo is natuurlijk heel duidelijk die tunnelvisie van, ja, als je dan iets ziet van een glimp ervan, dan denk je, ja, dit moet het zijn, weet je wel. Gelukkig, misschien dat we volgende week nog meer vinden.
0: Ja.
2: Maar andersom zag je het ook bij mensen die dachten, ja, er wordt gerommeld in dat lab en alles wordt onder het tapijt geveegd. Dan ga je dat ook, alle dingen die daar op wijzen, die bewaar je. En dingen die er niet op wijzen, die negeer je. Dus dat is natuurlijk, dus in die zin gaat het op heel veel fronten.
0: Nou is de hamvraag natuurlijk wel, bestaan ze nou of niet, die Majorana-deeltjes?
2: Je gaat op een gegeven moment ook een beetje, hoe noem je dat? Dus nu hebben ze het dan over quasi-Majorana-deeltjes en poor mens Majorana-deeltjes. Maar
0: het definitieve bewijs,
2: ze moeten,
0: is er nog niet.
2: Ze moeten bestaan op een gegeven moment. Je moet alleen de juiste materialen, die zijn niet zuiver genoeg en dit en dat. Maar het is wel zo, op dit moment gebeurt er weer van alles rond dat.
0: Maar Kouwenhoven, die is nog aan het zoeken.
2: Kouwenhoven die heeft ook nog 4 van die koelkasten. En die heeft nou een heel goed team. En daar gebeuren hele spannende dingen weer, gek genoeg.
0: Ja, het blijft spannend, maar het is er nog niet. Dat is het gewoon toch op dit moment wel de conclusie.
2: Het is niet, laat het zo zeggen, het lijkt er wel te zijn, maar niet op zo'n manier dat je er echt een quantumcomputer van kan bouwen.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel Gerard Jansen voor dit gesprek. En je bent dus genomineerd voor die Brusselprijs met de race om het Majorana-deeltje. Volgende week gaan we horen of jij die prijs ook daadwerkelijk gaat winnen. Want dan is de uitreiking tijdens de uitzending van Het Oog live in de Rode Hoed. En luisteraars die daar nog bij willen zijn, die kunnen via de site van de Rode Hoed gratis een kaartje reserveren. En dan moet ik ook nog even zeggen dat de Brusselprijs een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is. Dankjewel, Geert.

0: Marvin Gaye met Wherever I Lay My Head. De verkoop van een eilandje met flamingo's vlak voor de kust van Albanië lijkt een opstand in dat land te ontketenen. Het eilandje is recentelijk gekocht door Ivanka Trump, de dochter van, en haar man Jared Kushner. En dit zei zij erover in een podcast.
1: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
0: Ja, volgens Ivanka ontdekte ze het eiland toen ze ging zwemmen, om het vervolgens dus te kopen en er een gigantisch resort te gaan bouwen. Hier in de studio is Richard van den Brink, getrouwd met een Albanese en uitgever van boeken over Albanië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Om te beginnen met vanavond, het nieuws van deze avond. Er waren voor de zevende dag op rij protesten in de hoofdstad. Hoe verloopt dat?
2: Ongelooflijk opzienbarend. Omdat dit had niemand verwacht. En vanavond was er een weer grotere opkomst dan voorheen. En je ziet gewoon een enorm enthousiasme. Mensen zijn enorm kwaad. Ze zijn dus enorm uitgesproken anti-Rama, ook anti-Berisha, de zogenaamde...
0: Rama is de premier.
2: Ja, Rama is de premier en Berisha is de zogenaamde oppositieleider, maar ze worden over één kam geschoren. Al die, wat ze dan noemen, protestanten, dus demonstranten, die zijn helemaal tegen politieke partijen en de politieke kliek. Ze willen er echt niets meer mee te maken hebben.
0: Zullen we eerst eens beginnen bij dat gebied en dat eilandje? Wat kunt u eens beschrijven wat dat voor een natuurgebied is en waar Ivanka dan tijdens die vakantie van haar zo voor gevallen is?
2: Ja, het werd in het begin even iets verkeerd. De flamenco's zitten niet op dat eiland. Waar het om gaat, dat is dat er voor de kust van Albanië ligt het eiland Sazan. En dat was altijd een militair eiland. Dus er kon niemand komen, dat was echt een militair gebied. Ik ken wel iemand die daar geboren is, maar haar vader was militair. Dus dat kon. Daar kon niemand komen en dat was inderdaad geïsoleerd. En tot voor kort konden Albanese daar ook helemaal niet komen. Nou, daar kwam Ivanka Trump langs. Die zat op een Loftfield zeilboot en die ging zwemmen. En die dacht van, fraai, dat is privé en dat is voor mij.
0: Ja.
2: En toen ging ze naar boven, ze hikte naar boven. En toen zag ze aan de overkant een prachtige lagune liggen met allemaal flamingo's. Met een mooi zandstrandje. En dacht ze, dat wil ik ook hebben. Dus die 5 kilometer zandstrand, die zijn hier zo ook in de deal.
0: Dat eilandje is dus oud-militair gebied. Ja. Dus daar ligt misschien ook allerlei eng spul.
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Geluk heeft gehad dat ze niet op een mijn is gestapt.
2: Het is een vrij onschuldig eilandje. Dus Je kunt daar gerust hiken en zo. Dus,
0: maar zij dacht, oké, ik wil dit hebben en ik wil daar gaan bouwen. En wat zijn dan die plannen? Wat wil ze daar gaan doen?
2: Ja, zij met haar man Kushner zijn voortdurend van plan om overal met investeringsgeld van de Qataren om luxe resorts te gaan bouwen. Dus het heeft niets te maken met waar jij en ik ook op vakantie kunnen. Want daarvoor moet je echt je portemonnee wel trekken. Dat zijn dus echt highbrow vakantieoorden waar de jetset elkaar ontmoet.
0: Mm.
2: Nou, dat moet dus daar gebouwd gaan worden. En ook dat hele flamingo-gebied, dat moet ook helemaal op de schop. En dan komen allemaal van die resort-achtige dingen. Die echt voor de happy few. Niet voor gewone toeristen.
0: En nou ja, de Albaniërs zijn dus heel erg boos. Aan de ene kant vanwege dat gewoon beschermde mooie natuur is. Maar aan de andere kant, zoals je net zei, op de regering. Dus het raakt meer dan alleen de natuur. Hè?
2: Ja, je kunt wat er dus nu gebeurt in Albanië niet begrijpen als alleen maar een verzet tegen een vernieling van de natuur. Dat was de trigger. Het feit is, stel dat Trump en Kushner bij de Waddeneilanden voorbij komen, zeggen van nou, dat vinden we wel aardig en zo. Dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. Dan kom je wel in opstand. Maar het feit dat die woede zo groot is, heeft puur en alleen te maken met dat er een corrupte despoot aan de macht is. Edi Rama, die door de EU wordt omarmd en die door de westerse pers wordt omarmd als een soort moderne politicus. Maar hij is erger dan Erdogan, hij is erger dan Orbán. Hij is, en dat verklaart ook waarom wij nu opeens zo verbaasd zijn over waar komt die woede van die mensen vandaan. Die zijn 13 jaar lang zijn ze door die man gepiepeld.
0: Ja, en wat is zijn connectie met Trump?
2: Hij wil Ivanka en Kushner binnenhalen, omdat hij begrepen heeft dat dit soort loesje deals hem vooruit helpen. Het is een door en door corrupt iemand die alleen maar eigenlijk denkt nu in loesje investeringen. En het is ook een misverstand om te zeggen dat Albanese tegen investeringen zouden zijn. Die zeggen, nee, prima, investeer maar in ons land. En als het op een normale manier gebeurt en dat iedereen profijt van heeft, maar niet dit soort achterdeuren.
0: Nee. Dingen. Maar over die corruptie, er is, dat moet wel natuurlijk allemaal nog vastgesteld worden in dit geval. Er is een onderzoek aangekondigd door de anticorruptieautoriteit. En waar richt dat zich dan bij?
2: Ja, dat is dus die anticorruptieautoriteit is SPAC. Dat is een speciale instelling van de procureur om dit soort gevallen te onderzoeken. Nou, SPAC die heeft al in de afgelopen jaren een legio aan gevallen aan de hand gehad, waarbij allerlei politici rondom Rama, rondom de minister-president, in staat van beschuldiging zijn. Onlangs nog in december zijn vicepremier. En die SPAC die moet nu ook onderzoeken hoe het in godsnaam kan dat plotseling Kushner al het land in zijn bezit heeft.
0: Ja, en ook dat het was tot voor kort beschermd natuurgebied, maar dat is van een lijst afgehaald, een beschermde lijst.
2: Ja, wat Rama gedaan heeft is, voor zover er enige bescherming was van milieu, langzamerhand dat oprekken, versoepelen, waardoor dus al dat land in handen kwam van zwendelaars die dus Kushner en zijn investeringsmaatschappij konden overhandigen.
0: Ja. Nou, symbool van de demonstraties is die flamingo geworden. Ja. Flamingo. Sommigen noemen het zelfs wel de flamingo-revolutie inmiddels al. Wat er nu gebeurt met al die protesten. Wat betekent dit voor premier Rama? Zit hij nog wel stevig in het zadel of moet hij inmiddels ook gaan vrezen voor zijn positie?
2: Ja, dat zeker. Alleen hij gedraagt zich uitermate arrogant. Hij beschuldigt ook degene die protesteren op allerlei mogelijke manieren. Dat zouden door Iranië zijn beïnvloed. En hij weet van gekkigheid niet meer wat hij moet presteren. En hij wordt nu enorm in het nauw gedreven. Maar ja, hij heeft een meerderheid in het parlement. En tot nu toe is het zo dat zijn partij, de Socialistische Partij, PS, die geeft geen krimp. Er zijn nauwelijks of geen mensen die hem afvallen. Er heerst een hele angstcultuur in die partij. En iedereen is van hem afhankelijk. We kennen dat van Orbán in Hongarije. We kennen dat van Erdogan in Turkije. En daarmee moet je Albanië vergelijken.
0: Okay, ja. Nou zag ik in een video dat er al bulldozers op dat strand reden. Is de bouw al begonnen?
2: Nou, Rama zegt er is nog helemaal geen project, maar dat is onzin. Dus dat hele natuurgebied, dus dat Sazan, dat eilandje, dat is buiten schot, dat zien we niks van. Maar die prachtige zandstranden met die flamingo's, ja, daar rijden de bulldozers en de andere.
0: Maar is er wel nog kans dat die plannen worden afgeblazen?
2: Ja, de hoop is nu dat, net zoals in Belgrado, de plannen van Kushner zijn afgeblazen, omdat Kushner zich heeft teruggetrokken. Die wilde daar investeren in een Trump Tower. En door de grote massale verzet daar in Belgrado heeft hij zich daar teruggetrokken. En de hoop is nu dat hij ook zegt van ja, laat me zitten, ik heb hier geen zin in.
0: Ja, dus dat belooft wel dat maar de demonstranten de straat op zullen blijven gaan.
2: Ja, maar het gaat erom dat die demonstranten inmiddels al 2-3 stations verder zijn. Die willen Rama weg. De flamenco toestand was een aanleiding, maar dat gaat veel verder.
0: Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting, Albanië-kenner Richard van der Brink. Morgen wordt bij het D-Day Museum in Normandië een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse ondersteuning bij D-Day, toen de geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan land gingen. Want wat veel mensen niet weten is dat daar veel Nederlandse koopvaardijschepen bij betrokken waren. Hubert Nijg is voorzitter Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945... en heeft zich jarenlang ingezet voor deze erkenning. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En u bent al in Normandië. Met wie bent u daar allemaal?
3: Wij zijn daar met een bus vol, met nabestaanden onze bestuursleden uiteraard, wat familieleden belangstellenden.
0: Ja, nou, dat verhaal van die Nederlandse schepen, dat is niet breed bekend. Het gaat niet alleen om een paar marineschepen, maar ook dus gewone koopvaardijschepen. Wat was hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, dat gaat inderdaad om twee marineschepen enkele tientallen koopvaardijschepen. Verschillende soorten koopvaardijschepen, dus met name ook veel sleepboten, wat coasters. Wat veerboten die ingezet zijn als troepentransportschip. Dus die vervoerden soldaten, maar ook wapens met de vrachtschepen. Wat kleine tankertjes die geschikt waren voor het ondiepe water. Tankers die eigenlijk gebouwd waren voor het meer van Maracaibo, maar daardoor dus heel geschikt waren voor die ondiepe Normandische kust. Die de olie, dus de noodzakelijke olie, vervoerden. En sleepboten die met name ingezet zijn voor de transporten van die enorme caissons voor de kunstmatige havens bij Arromanche, waar we morgen de plaquette onthullen.
0: Ja, en hoe was dat allemaal georganiseerd? Hoe werd dat geregeld, dat die Nederlandse schepen zo werden ingezet voor de geallieerden?
3: Ja, dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, naar het begin van de oorlog. Als Duitsland Polen binnenvalt, dan verklaren Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. En Nederland blijft dan nog neutraal, maar verliest wel al een aantal koopvaardijschepen in die Schemeroorlog, dus voor mei 1940. Als dan Duitsland Nederland later binnenvalt, zijn veel Nederlandse schepen buitengraads, noemen we dat, maar zeg maar op zee. En die worden dus geen onderdeel van die Duitse bezetting. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk de bedrijfstak die de bezetting als het ware ontloopt en daardoor ingezet kan worden, toegevoegd kan worden feitelijk aan de geallieerde oorlogsloot. Dus zij hebben vanaf de Duitse inval meteen een hele belangrijke rol gekregen.
0: En dat ging dan vanuit het buitenland of zo ook?
3: Ja. Dus bij de Duitse inval waren zij op zee. Toen kregen zij te horen dat ze een geallieerde of neutrale haven moesten aandoen en daar moesten wachten op orders. En kort daarna is de vaarplicht afgekondigd. Dat hield in elke Nederlandse zeeman tussen 16 en 60 jaar moest blijven varen. Mocht niet meer naar huis, kon ook niet meer naar huis, want Nederland was bezet. En vanaf dat moment werden ze eigenlijk ingevoerd bij de geallieerde oorlogsloot.
0: Dus alle Nederlandse zeelieden tussen de 16 en 60 jaar, dat moeten er heel veel geweest zijn.
3: Dat klopt. Dat zijn in totaal praten we over mensen die ingezet zijn op de ruim 1200 schepen die toen toegevoegd werden aan die geallieerde oorlogsvloot. Hebben we het over 32.000 mensen. Daarvan zijn ongeveer 20.000 mensen ook Nederlanders.
0: Ja. En we weten allemaal hoe heftig dat er aan toe ging rondom D-Day, om het maar even heel modern te zeggen. Maar zijn er ook Nederlandse zeelieden omgekomen bij die acties?
3: Ja, daar is een verhaal wat ik hier al deze dagen al een aantal keer verteld heb. Is een verhaal van de Scheveningse zeeman Cornelis van der Toorn. Die voer op een coaster, de Actinia. En die was al in 1939 van huis gegaan. Dat was de laatste keer dat zijn moeder hem gezien had. En ook hij wordt met zijn schip, de Actinia, ingezet bij D-Day. En kort na D-Day ligt hij voor Omaha Beach met 65 Amerikaanse soldaten. Wat wapens en munitie als lading te wachten tot hij kan lossen als er een Duits vliegtuig overkomt die een enorme bom laat vallen. Die valt naast het schip met wat ze noemen een near miss. Maar in het ondiepe water zorgt de ontploffing voor zoveel schade dat rondvliegende brokstukken 3 Amerikaanse soldaten doden en de Nederlandse zeeman Cornelis van der Toorn. Ja. Die komt daarbij om het leven. Die had 2 dagen later 22 geworden.
0: Zo, ja. En u heeft dus jarenlang gestreden eigenlijk voor de erkenning voor deze bijdrage.
3: Zeker.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Dat hij er nu pas komt in de vorm van die pakketten?
3: Ja, dat is wel lastig te zeggen, want het zit gewoon niet zo goed in het nationaal geheugen dat de koopvaardij zo'n enorme bijdrage heeft geleverd. Wij hebben ook op initiatief van onze stichting is ook recent, op 2 maart 2026... de viering van 80 jaar eindevaarplicht gevierd. Die zeelieden moesten dus doorvaren tot 2 maart 1946. Dat weten ook heel veel mensen niet, maar toen pas konden zij naar huis. Ja, en hoe moet je dat zeggen? Nederland likte de wonden van de oorlog. Ze hadden zelf een strijd gestreden. Iedereen zijn eigen oorlog gekend. Ze waren alweer aan de wederopbouw bezig. Er zat niemand te wachten op het verhaal van die zeelieden sterker. Er werd gezegd, zijn jullie er eindelijk? Wij hadden hier oorlog. De mensen hadden geen idee van wat die zeelieden hadden meegemaakt.
0: Nee.
3: En terwijl we het wel hebben over verreweg de grootste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde strijd en eindoverwinning. En in onze databank, de databank van onze stichting, staan 4.317 slachtoffers.
0: Zo, ja. Nou, dat is dus in ieder geval mooi dat morgen dan die plaquette onthuld gaat worden. Hoe gaat de dag eruit zien? Wie gaat dat doen?
3: Nou, het is belangrijk om ook nog even gezegd te hebben dat de plaquette niet uitsluitend voor de koopvaardij is, maar samen voor de zeelieden van de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Omdat die dus met in ieder geval die twee kanonneerboten, Sumba en Flores, bekend als de Terrible Twins, omdat ze zo heftig ingezet zijn.
0: Ja.
3: En de Marine Luchtvaartdienst die daarbij was met Squadron 320. En daarom zal de onthulling plaatsvinden in Armans, achter het Musée du Débarquement. Ik spreek wat. Brigade-generaal Paul Hoefsloot van het Veteraneninstituut zal spreken. Ambassadeur Jan Versteeg zal wat woorden spreken. En ook de burgemeester van Armans zal ons welkom heten.
0: Ja.
3: En commandeur Frank Lentzen van de marine spreekt. En die onthult daarna samen met de kleinzoon van kapitein Vet, de kapitein van de sleeboot Zwarte Zee,
0: de plaquette. Nou, ik wens u dan een mooie dag toe. Dank voor dit gesprek, Hubert Nijg. Dit was het oog alweer. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio hier verder op NPO Radio 1. En ik wens u een fijne nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara B. de Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak, die voor wat blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht, over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
2: In de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Human, wat blijft, op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
7: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Radio Oost, thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.